0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het is 8:00, goedemorgen, je bent bij Rijnmond. We gaan zo dadelijk erop uit, maar eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Moet even een beetje rommelen. Die zocht ik. Op een vakantiepark in Hellevoetsluis is vannacht een huisje uitgebrand. Er zouden op dat moment 2 mensen in het huisje zijn geweest. Een van hen raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Het huisje op het park aan de parkweg brak uit rond 4:00 vanochtend. De brand was fel, van het huis is weinig meer over. Ook naastgelegen vakantiehuisjes hebben schade door de brand. De oorzaak van de brand op het vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is nog niet bekend. Een auto is vanochtend over de kop geslagen op de afrit van de A16 naar Rotterdam Centrum, net over de Van Brienenoordbrug. De bestuurder was rond 6:00 tegen de vangrail geknald. Enkele tientallen meters verderop kwam hij tot stilstand. De 2 inzittenden zijn door de brandweer uit het wrak gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op de A16 waren tijdens de afhandeling 2 rijstroken dicht. 4 automobilisten negeerden de rode kruisen en zijn op de bon geslingerd. De afrit naar Rotterdam Centrum is nog altijd afgesloten. Huisartsen zeggen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis het gebruik van bepaalde zorg-apps erdoor drukt. De verzekeraar zou de artsen dwingen om met apps te werken die niet voldoen aan wetten en regels, meldt de NOS. Het gaat om apps die adviseren of een huisartsenbezoek nodig is of niet. Veel huisartsen vinden de apps medisch niet verantwoord, maar huisartspraktijken die weigeren ermee te werken krijgen 1 euro minder vergoeding per patiënt. Dat kan een verlies opleveren van duizenden euro's per jaar. In China is een bemande raket gelanceerd. Aan boord zijn 3 astronauten en ze gaan in het Chinese ruimtestation experimenten uitvoeren. Een van de bemanningsleden moet een jaar in de ruimte verblijven. De missie is een voorbereiding op de eerste Chinese bemande maanlanding die over 4 jaar gepland staat. Het is nog niet bekend welke astronaut een jaar in de ruimte blijft. Dat wordt na aankomst bepaald. Het weer volop zon vandaag, droog, weinig wind en een middagtemperatuur die lokaal kan oplopen tot 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: En we mogen weg.
4: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
5: Wat zijn die paar meters nou?
4: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
6: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
4: Straks, vanaf 12:00, de Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden? Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf? Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft? Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
15: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
8: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
12: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Het is 9 uur, goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we verder met non-stop muziek hier op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De eerste teams van de Europa Run zijn in de regio. Het voorste team van de Parijsroute is bij Oud-Beijerland. De voorste lopers van de Nederlandroute bevinden zich ter hoogte van Hardingsveld-Giessendam. De teams van de 35e editie van de estafetteloop zijn zaterdag van start gegaan over twee routes van elk zo'n 550 kilometer. Ze leggen die afstand lopend en fietsend af en finishen later vandaag op de Coolsingel in Rotterdam. De Nederlandroute nam vannacht een wel heel bijzondere afslag. Lopers, fietsers en begeleidende motoren trokken in Angeren dwars door een café om daar een bitterbal van de toog te pakken. Doel van de Roperen dit jaar is het ophalen van 5 miljoen euro om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De teller staat nu op 3,7 miljoen. Een auto is vanochtend over de kop geslagen op de afrit van de A16 naar Rotterdam Centrum, net over de Van Brienen Noordbrug. De bestuurder was rond 6 uur tegen de vangrail geknald en enkele tientallen meters verderop tot stilstand gekomen. De twee inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op de A16 waren tijdens de afhandeling twee rijstroken dicht. Vier automobilisten negeerden de Rode Kruis en zijn op de bon geslingerd. De afrit naar Rotterdam Centrum is nog altijd dicht. Dat duurt tot 11 uur vanochtend. Verkeer kan keren bij de volgende afslag Rotterdam-Kralingen. Op een vakantiepark in Hellevoetsluis is vannacht een huisje uitgebrand. Er zouden op dat moment twee mensen in het huisje zijn geweest. Een van hen raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Het vuur op het park aan de parkweg brak rond 4 uur vanochtend uit. De brand was fel. Van het huisje is weinig meer over. Ook naastgelegen vakantiehuisjes hebben schade door de brand. De oorzaak van de brand op het vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is nog niet bekend. Rogier Meijer is de nieuwe trainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Bayer Leverkusen. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij NEC. Meijer volgt Maurice Stijn op, die dit seizoen met Sparta naast de play-offs om Europees voetbal greep. Meijer tekent een contract bij Sparta tot de zomer van 2028. Het weer vandaag volop zon, droog, weinig wind en een middagtemperatuur die lokaal kan oplopen tot 30 graden. En dat bij de Europa Run. Heel veel sterkte, lopers. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
9: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
10: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf 899 euro. Inclusief garantie en gratis haal- en en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
12: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
3: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
12: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
20: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.
22: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije. Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
6: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
7: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Het is 10:00, goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we verder met non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De teams van de Europa Run naderen Rotterdam. Het voorste team van de Parijsroute is al in de Maasstad. En de voorste lopers van de Nederlandroute zijn bij Sliedrecht. De teams van de 35e editie van de estafetteloop zijn zaterdag van start gegaan over twee routes van elk zo'n 550 kilometer. Ze leggen de afstand lopend en fietsend af. Doel van de Europa Run dit jaar is het ophalen van €5 miljoen... om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De teller staat nu op 3,7 miljoen. Een auto is vanochtend over de kop geslagen op de afrit van de A16 naar Rotterdam Centrum, net over de Van Brienen Noordbrug. De bestuurder was rond 6:00 tegen de vangrail geknald en enkele tientallen meters verderop tot stilstand gekomen. De twee inzittenden zijn door de brandweer uit het wrak gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is weer vrij en ook de afslag is weer toegankelijk. Het aantal ZZP'ers in ons land is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gestegen. En dat terwijl het de bedoeling was om het aantal zelfstandigen in de zorg, bouw en andere sectoren terug te dringen. In totaal werken 1,8 miljoen mensen als ZZP'er. Een toename van 5000 in vergelijking met eind vorig jaar. De meeste zelfstandigen werken in de bouw, gevolgd door de zorg. De Belastingdienst treedt sinds vorig jaar strenger op als blijkt dat iemand in de praktijk helemaal niet zelfstandig werkt, maar wordt ingehuurd alsof hij in loondienst is. De politie in Delft heeft gisteravond de handen vol gehad aan een dronken man op het dak van de Oude Kerk. De man was via de regenpijp omhoog geklauterd en hij gooide van alles van het dak af. De politie zette de omgeving van de Oude Kerk in Delft af en liet een politiehelikopter de man vanuit de lucht in de gaten houden. Een politieonderhandelaar wist de man naar beneden te praten. Daarna is hij naar het politiebureau gebracht. Het weer vandaag volop zon, droog, weinig wind en een middagtemperatuur die lokaal kan oplopen tot 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: En we mogen weg.
17: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
18: Wat zijn die paar meters nou?
17: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
19: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
17: Straks, vanaf 12 uur, de Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
20: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
21: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
20: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
22: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
23: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
24: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
25: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
26: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
26: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
27: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
28: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
29: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
28: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
29: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Dit is Radio Rijnmond.
2: non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Spijk en Isse.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
17: Het is 11 uur. Goedemorgen. Zo dadelijk weer een uur non-stop muziek. Eerst het nieuws. Ik ben Larice van Meteren. De teams van de EuropaRun naderen Rotterdam. Het voorste team van de Parijsroute is in de Maasstad. En de voorste lopers van de Nederlandroute zijn voorbij Barendrecht. De snelste teams moesten even pauzeren in Barendrecht door de tempo van het team. Sommige ploegen liggen zo goed op schema dat ze eerder aankomen dan gepland. De teams van de 35e editie van de estafetteloop zijn zaterdag van start gegaan over 2 routes van elk zo'n 550 kilometer. En ze leggen die afstand lopend en fietsend af. Doel dit jaar van de EuropaRun is het ophalen van €5 miljoen. Burenruzies worden steeds ingewikkelder, zeggen buurtbemiddelingsorganisaties. De organisaties kregen vorig jaar 20.000 meldingen binnen. Daarvan ging 30% over complexe situaties. 5 jaar geleden stond 20% van de meldingen nog te boek als ingewikkeld. Dat komt omdat er vaker mensen bij zijn betrokken met onbegrepen gedrag of taalproblemen. De meeste klachten gaan over geluidsoverlast. 9 automobilisten zijn vannacht hun rijbewijs kwijtgeraakt bij een politiecontrole op de A4 bij Dinteloord. De snelheidscontrole was ter hoogte van werkzaamheden aan een geluidswal. Vanwege de aanleg daarvan is de vluchtstrook afgesloten en geldt er een snelheidsverlaging tot 90 km per uur. 9 automobilisten scheurden met zeker 140 km per uur of harder langs de politieflitser. De saxofonist van Pink Floyd is overleden. Dick Parry speelde mee op bekende albums van de Britse band, waaronder The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here en The Division Bell. Zanger David Gilmour schrijft dat het spel van Parry onlosmakelijk onderdeel is van bijvoorbeeld nummers als Shine On You Crazy Diamond.

0: Naast zijn werk met Pink Floyd speelde Perry eind jaren 70 ook enkele jaren met The Who. Dick Perry was 83 jaar. Het weer volop zon, droog, weinig wind en een middagtemperatuur die lokaal kan oplopen tot 30 graden. Vanavond en vannacht is het dan helder, minimumtemperatuur dan 14 graden en morgen opnieuw een zonovergoten dag. En dan wordt het met 31 graden nog iets warmer dan vandaag. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: En we mogen weg.
3: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
4: Wat zijn die paar meters nou?
3: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
5: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
3: Straks, vanaf 12 uur, de Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
11: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Zoekt u een Stihl dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
15: Het is 12 uur. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Europa Run Radio, zo dadelijk op Radio Rijnmond. En ook op Visual Radio op tv te zien vanaf de finish aan de Coolsingel. Straks Teun Willems, Jetzel en zelfs nog even burgemeester Carola Schout als verslaggever. Vanaf 4 uur ook live op tv Rijnmond te zien. Eerst het nieuws hier op Radio Rijnmond. Het grootste deel van de teams van de Europa Run heeft onze regio bereikt. Van de route vanuit Parijs bevinden zich nog enkele teams aan de zuidelijke kant van de Haringvlietbrug. De lopers en fietsers van de Nederlandroute zijn al bijna allemaal Noord-Brabant uit. De koplopers waren er vanochtend al vroeg bij. Zij moesten pauzeren bij Barendrecht om niet te vroeg over de finish op de Coolsingel in Rotterdam te komen. De 216 teams lopen of fietsen routes van zo'n 550 kilometer. Ze komen onderweg tal van doorkomsten tegen. Zoals Gert op de burgemeester De Zeeuwstraat in Numansdorp, die in zijn eentje het welkomstcomité vormt.
16: Ik heb de tuinslang uitgerold uit de schuur. En als er een team voorbij komt, zal ik ze even nat spuiten. Voor degenen die het willen. Dus degene die geen water willen, die zullen wel aan de overkant tot het fietspad blijven. En de anderen, ja, die komen gewoon door de waterstraal heen.
0: Doel van de Europa Run dit jaar is het ophalen van 5 miljoen euro... om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. En dat doel verenigt alle deelnemers.
17: Wij zitten zelf al in de zorgsector. Dus voor ons ligt dat ook wel een beetje dichter. Dus we komen er heel veel mee in aanmerking. Ieder van ons heeft ook wel al iemand in zijn buurt die kanker heeft of dergelijke. En we hebben ook een collega die meeloopt, die zelf tegen de ziekte moet vechten. Dus daar doen we het zeker voor.
0: De teller van de Europa Run staat nu op 3,7 miljoen. De eindstand wordt later bekendgemaakt. Huisartsen zeggen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis het gebruik van bepaalde zorg-apps erdoor drukt. De verzekeraar zou de artsen dwingen om met apps te werken die niet voldoen aan wet en regelgeving, meldt de NOS. Het gaat om apps die adviseren of een huisartsenbezoek nodig is of niet. Veel huisartsen vinden de apps medisch niet verantwoord. Maar huisartspraktijken die weigeren om ermee te werken krijgen van Zilveren Kruis 1 euro minder vergoeding per patiënt. En dat kan een verlies opleveren van duizenden euro's per jaar. De ebola-epidemie in Congo blijft om zich heen grijpen. Het aantal geschatte ebola-besmettingen ligt nu op 900. 200 mensen zouden aan de ziekte zijn bezweken. Ook in buurland Oeganda zijn ebola-besmettingen vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt de situatie zeer zorgwekkend. Niet alleen geweld en onveiligheid in de regio maken de bestrijding van de besmettelijke en dodelijke ziekte erg moeilijk. Ook zijn lichamen van mensen die aan ebola zijn overleden nog besmettelijk. Mensen mogen hun eigen familie niet begraven. In Congo is een ziekenhuis bestormd door mensen die eisen dat ze hun dierbaren de laatste eer mogen bewijzen. Het weer vandaag volop zon, droog, weinig wind en de middagtemperatuur die kan oplopen tot 30 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. En morgen krijgen we net als vandaag een zonovergoten dag. En het wordt dan met 31 graden nog iets warmer dan vandaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
18: Dit is Radio Rijnmond met Robarun Radio. Wij zijn erbij.

0: bloemen gooien. Ik ga ze hier even halen. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, hoe toepasselijk bij de ronde. Ja, kijk eens, alsjeblieft. Dames en heren, Michel de Spaander! Dankjewel. Michel, het begint ook al aardig een rapper-run-icoon te worden. En ik sta naast een andere rapper-run-icoon. Nelly, wat fijn dat je er weer bent. Wat vind jij ervan, zo die 35e rapper-run?
1: Het blijft emoties. Ik doe de eerste keer als emoties. Nu is het ook weer emoties. En het prachtige fans waarmee ik heb geen woorden voor.
0: Je kent ook bijna iedereen van die teams die een paar jaar meegaan. Dat is net een hele grote familie.
2: Muziek van de Pointer Sisters, I'm So Excited, live hier zo vanaf de finish van de 35e Europa Run vanuit het centrum van Rotterdam, hier op de Kool Single weer. Mijn naam is Steun Willems, ik zit hier vanuit Rijnmond. Heel Europa Run Radio en Rijnmond is vandaag live te volgen via de kanalen van Rijnmond, de lokale omroepen, DAB Plus ook. Dus als je lekker onderweg bent, je stapt in de auto, je kan het gewoon allemaal op de voet blijven volgen. Ik zei al, ik zit hier vanuit Rijnmond. Ik doe het zeker niet alleen vandaag. Ik zit hier samen met Marcia Tap. Hallo
3: ja,
2: daar.
3: Teun, hartstikke leuk om hier weer samen te zijn. Vorig jaar zaten wij hier ook samen.
2: Zeker.
3: Ik namens Europa Run Radio en jij namens Rijnmond. En ik zag jou, want het was toen jouw Europa Run debuut.
2: Zeker.
3: Ik zag jou die middag verliefd worden.
2: Ja.
3: En niet alleen op een mooie dame genaamd Sascha. Jullie zijn inmiddels een setje.
2: Ja, dat is ook leuk.
3: Dus jouw leven, ja, dat de Europa Run in je hart gesloten.
2: Absoluut.
3: Maar ik zag jou ook geraakt worden door dat Europa Run virus vorig jaar. Kun je eens beschrijven wat dat dan is?
2: Ja, het is zo'n ongelooflijk gevoel van samen ergens voor gaan. Dat heeft mij zo ongelooflijk geraakt, geëmotioneerd ook. Ik kwam hier eigenlijk, wat je zegt, als een debutant. Ik moest het allemaal maar gaan zien. En ik werd ontvangen hier door de mensen. Niet alleen door de mensen waar we mee werken, maar de lopers die zich helemaal kapot hebben gemaakt voor dat ongelooflijk belangrijke ding wat palliatieve zorg is. Om leven toe te voegen aan de dagen waar geen dagen meer toe te voegen zijn aan het leven. En ik werd daar omarmd. Ik kon andere mensen omarmen. We konden samen onze ervaringen delen, gevoelens delen. En het was zo'n gevoel van elkaar begrijpen en er echt zijn voor elkaar. Dat heeft mij zo ongelooflijk vastgegrepen dat ik dacht, ja, we gaan gewoon weer.
3: Ja, en we gaan weer.
2: We gaan weer.
3: Rijnmond Europa Run Radio zijn er tot 6 uur vanavond bij hier op de Kool Single, waar de teams vanaf 1:30 binnen mogen gaan komen. Of vanaf dat is ongeveer nu gaat dat gebeuren. Het is nu nog even rustig, maar straks gaat het feest losbarsten. En je hoeft er helemaal niets van te missen. Hier bij Rijnmond en Europa Run Radio.

0: Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Je luistert naar Europa Run Radio en Radio Rijnmond en nog heel veel andere lokale en streekomroepen. En je bent bij ons om de finish van de 35e Europa Run te volgen. De Europa Run die natuurlijk heel lang geleden is ontstaan uit een weddenschap en inmiddels niet meer weg te denken is als goede doelenorganisatie. Want al die mensen die doen dat natuurlijk om geld in te zamelen voor het goede doel.
1: Ja, voor die palliatieve zorg. Leven toevoegen aan dagen waar eigenlijk geen dagen meer aan toe te voegen zijn. Er kan ook nog steeds gedoneerd worden. Weet dat. Op europarun.nl kan je gewoon nog doneren. En waar dat geld dan naartoe gaat, dan is dit een duidelijk voorbeeld van.
2: Stap voor stap voor het goede doel.
3: Hanneke uit Borculo is 54 jaar. En net hersteld van borstkanker. Na een lange periode van behandelingen voelt haar lichaam niet meer vanzelfsprekend. Ze wil opnieuw leren vertrouwen op haar lijf. Daarom deed Hanneke mee aan een retraite van Stichting voor Jou. Een stichting speciaal voor vrouwen die leven met kanker of kanker hebben gehad. Tijdens de retraite vond Hanneke eindelijk weer rust. Even niets hoeven. Gewoon zijn in het moment. Praten met vrouwen die haar begrijpen. Ontspanningsoefeningen doen. En vooral tijd nemen voor zichzelf. Dankzij een bijdrage van bijna 3000 euro van de Europa Run kan Stichting voor Jou deze retraites organiseren. Zo krijgt Hanneke de ruimte om op adem te komen en stap voor stap het vertrouwen in haar lichaam terug.

0: Het geluid van Solid Harmony, I Want You To Want Me op Roomarum Radio en Radio Rijnmond. Hier live vanaf de Coolsingel, waar zojuist achter ons de finish officieel is geopend door burgemeester Carola Schouten. Klaar dus om teams te ontvangen. Teams zoals de kippenrunners. Waar Esther Gordijn nu staat in Numansdorp. Is er al een spoor van die kippenrunners te zien daar, Esther?
1: De kippenrunners zijn er nog niet, maar team Degra, team 92, ook uit Numansdorp, is net voorbij gekomen. En ze kwamen langs een prachtige baan van bloemen, papieren bloemen, die gemaakt is door Clemens. Die organiseert hier de Europa Run al 30 jaar de doorkomst.
2: Ja, ik vind het geweldig als de mensen hier doorkomen, dat ze heel goed ontvangen worden met hele leuke dingen. En ja, het is voor een heel goed doel waarvoor ze lopen.
1: Maar dit is een hele lange baan met ontzettend veel heel felgekleurde bloemen. Wie heeft ze allemaal gemaakt?
2: Ja, die heb ik allemaal gemaakt. En die bloemen, die baan met zijdebloemen, daar helpen kinderen mee om dat te doen op de woensdagmiddag. En dat vinden ze ook heel leuk. En dan maken ze ook een kleintje en die mogen ze gewoon mee naar huis nemen gratis.
1: Is dat niet ontzettend veel werk dan?
2: Ja, het is heel veel werk, maar dat heb ik gewoon voor over. Want ja, mensen die zo ziek zijn, ja, daar heb je alles voor over.
1: U doet het al 30 jaar. Zullen we eens even 30 jaar teruggaan in de tijd? Hoe zag die doorkomst er in Numansdorp toen uit?
2: 30 jaar geleden zat ik hier aan de dijk met twee kinderen, gehandicapte kinderen, met een zak chips en cola. En zo zijn wij begonnen met klappen. En elk jaar werd het groter, groter, groter. En toen kwam Stichting Nu, daar zit ik ook al zoveel jaar bij. En die heeft zich met mij bemoeid. En ja,
1: en dit is een enorm feest.
2: Ja, enorm feest. En dit is het resultaat natuurlijk. Hè. Er komt weer een groep voorbij, 169. Geweldig, met oranje shirtjes.
1: En jullie hebben hier vier teams. Eén is er al binnen. Ja. We wachten ook nog op de kippenrunners. Die zijn in aantocht. Ja. Maar wat gaat er met die teams gebeuren hier?
2: Ja, die teams die gaan op het podium en dan gaan ze feesten. En dan, ja, dat is geweldig. Als je dat ziet, heb je tranen in je ogen.
1: Wens je veel plezier, Clemens.
2: Ja. En vandaag wordt er ook nog een cheque uitgereikt van 5000 euro... aan de Roperun van de gemeente Hoekse Waard.
1: Het kan niet op, hè. Dat is mooi. Alles naar het goede doel. En volgens mij kun jij gewoon op naar de 35, net zoals de Roperun zelf.
2: Ja, zeker weten. En ik ben al aardig op leeftijd. Ik ben 73 en ik hoop het nog lang vol te houden.
1: Nou, jullie horen het. Het gaat hier helemaal los als straks de vier teams allemaal doorgekomen zijn in Numansdorp.
3: Nou, wat ontzettend mooi is dat om te zien dat op al die plaatsen die doorkomst, net als de Roparun zelf, steeds groter wordt. En dat al die mensen betrokken zijn. En dat is ook het mooie aan de Roparun. Er zijn 216 teams onderweg vanuit Frankrijk en vanuit Oost-Nederland. Bijna 5000 deelnemers zijn het. Maar daaromheen gebeurt ook zoveel. En dan zie je dat die Roparun dus echt met tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen ondertussen op de been brengt, pint, mensen die doneren, mensen die acties organiseren om geld in te zamelen. Ja, het is echt een hele, hele grote familie.
0: Het is geweldig en het is ook mooi om te merken wat Clemens net al zei over die enorme bloemenzee daar, dat het al vanaf jongs af aan begint ook. Hè? Kinderen die op woensdag met z'n allen lekker gaan knutselen om zich hard te maken voor zoiets als dit goede doel.

0: Bruce Springsteen en Born to Run. Nou, of je er nou voor geboren bent of niet, gelopen werd er de afgelopen 2 dagen vanuit Noord-Frankrijk en vanaf vliegtuigbasis Twente naar Rotterdam. 550 kilometer ruim naar Rotterdam. En de meeste teams, ja, die zijn natuurlijk in aantocht al. Die zijn al in Rotterdam. En het eerste team, dat is zelfs al over de finish gekomen. En zij werden opgevangen door onze verslaggever Jet Sol. En Jet, jij hebt ook een bijzondere collega.
1: Ja, ik heb vandaag een hele bijzondere collega. En dat is onze burgemeester. Die net als vorig jaar weer natuurlijk hier aanwezig wil zijn. Vorig jaar liet ze haar warme hart spreken. Vandaag heeft ze daar nog extra zon bij ingeschakeld. Het allereerste team met de teamcaptain. Waar zijn jullie van?
2: Wij zijn team 207 van de Koninklijke Militaire Academie.
1: Aha, het is een groot team. En nou ja, het burgemeester, ja, u merkte net wel iets heel scherps op.
3: Nou, ze zien er allemaal nog zo fris uit. Ik denk met dit weer, als je dan gewoon... Ik moet eerlijk even toegeven, ik heb vanochtend ook nog een rondje gerend. En ik sta nog een partij te zweten, niet normaal. En deze mensen zien eruit alsof ze net gewoon... Nou ja, uit bed zijn gelopen, zeg maar.
1: Ja, hoe kan dit? Dit is wel echt gelopen, hè, die 500 kilometer?
2: Ja, we hebben niet vals gespeeld. En we zitten nu gewoon vol met adrenaline. Dus ik denk dat je dat aan ons ziet.
1: Nou heb ik begrepen van u dat er dit jaar geen team is uit het... Uit het stadhuis. Daar moet wat aan gedaan worden.
3: Ja, die taakje heb ik bij jou neergelegd. Dat weet je, hè? Dus ik heb gezegd, ik wil nu even jouw rol doen. En moet jij zorgen dat je mijn rol doet. Dat lijkt me een mooie taak voor jou.
1: En ik vraag dat niet voor niks natuurlijk bij het eerste team. Want ik dacht, ja jongens, wie heeft er zin om volgend jaar een team samen te stellen. Samen met mij vanuit het stadhuis. Ik
3: denk, heel slim, ja.
1: Al die frisse jonge mensen van de Koninklijke Militaire Academie. Lijkt mij een goed plan. Zijn we daarvoor?
3: Nou, ik denk wel dat ze ze enthousiast kunnen maken als je zo goed over de... Want jullie hadden een gemiddelde van 14 kilometer per uur volgens mij met hardlopen.
1: Wat?
3: Ja, 14,5 zelfs. Ongelooflijk gewoon. En dat is voor zo lang. Dat is echt ontzettend knap. Ik denk niet dat er heel veel teams zijn die daaraan kunnen tippen. Sterker nog, het is nu ook nog best wel stil op de Col Single. En jullie hadden al even gewacht voordat je binnenkwam, omdat je eigenlijk al te vroeg was. Dus dat, ja, ongelooflijk. Maar dan moet je ons wel een beetje de tips gaan leren inderdaad, hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Dus heb je nu een goede tip? Ja, jij hebt een hele goede tip.
1: Heb jij een goede tip?
4: Goede tip, nou ja, goed trainen. En ik denk dat voor de rest, ja, misschien omdat we de leeftijd misschien ook een beetje mee hebben.
1: Ja, ho even. Ja. Dat laten we ons niet zeggen natuurlijk. Maar eens even kijken hoe is het met de benen. Ja, dat ziet er soepeltjes uit hoor. Ja, ik ben diep onder de indruk. We gaan zo direct natuurlijk even een WhatsApp groepje maken. Dat heet Team Col Single volgend jaar. En dan, de lat ligt hoog. Maar dan moeten ze wel weer als eerste finishen. Zeker als het vanuit het stadhuis is.
3: 14,5 kilometer per uur over 500 kilometer. Ik moet er nog over nadenken. Maar het is...
1: Ik weet niet of u mee moet lopen, okay. Hoor. Ik denk dat u hier aan de finish gewoon gewend bent. Dat is het voordeel van burgemeester zijn.
3: Zeker. Dat is dan weer een goed excuus om dan daar... Nee, maar dit is een fantastische prestatie. En jullie hebben het echt geweldig gedaan. Diep respect. En vooral ook omdat het doel gewoon zo mooi is. Het is niet alleen het rennen, maar ook voor wie en voor wat je rent. En ik denk dat ook nog wel die extra push, dat was die halve kilometer extra die jullie nog eventjes extra eruit geperst hebben.
1: Dan horen jullie het ook eens van een ander. Hè? En niet zomaar iemand. Hartelijk dank, team 207. Ga naar je supporters toe. Ik maak een diepe buiging voor jullie. Heel fijn. Wij maken even een diepe buiging.
3: Ja, alsjeblieft.
1: Zo, alsjeblieft.
5: Een diepe
1: dankjewel.
5: Buiging. En ook terecht.
1: En volgend jaar gaan we samen lopen.
5: Ja, ik weet niet hoor. Ik ga een afstand van 500 kilometer. Het is zo'n ongelofelijke topprestatie. En dat was het allereerste team wat hier over de streep kwam op de Col Single, team 207. We'll be right back.

0: Bruno Mars live vanaf de Coolsingel in Rotterdam. In afwachting van al die teams die onderweg zijn naar Rotterdam. Al die teams die meegedaan hebben aan de Europa Run. Die allemaal ontzettend veel geld hebben ingezameld voor dit hele mooie doel. Er is pas één team nu binnen. Dus we hebben er nog 215 te gaan. En je hoeft daar helemaal niets van te missen als je luistert naar Europa Run Radio. En voor het laatste nieuws is Mario Kwaait al aangeschoven.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
2: Goedemiddag, op de Coolsingel is het 28 graden. Ja, Marcia zei het al, team van de Koninklijke Militaire Academie in Breda is om 11:15 als eerste team over de finish gekomen hier op de Coolsingel. En dat terwijl ze vrijdagavond als laatste zijn gestart. Het doel om als eerste te finishen namen ze erg serieus, want ze waren vanmorgen bijna een uur te vroeg bij het controlepunt in Barendrecht. Dat was nog niet eens open. Dus moesten ze daar blijven wachten tot ze weer verder mochten. Dat deden ze uiteraard in de schaduw. De laatste teams die moeten nog wel een stukje op de Nederland route is de Achterhoede nu bij Gorkum. En vanuit Frankrijk is het staartje nog net in Brabant bij Willemstad. De meest gehoorde klacht dit weekend is een luxe probleem. Want dat is, het is warm. Er is goed op geanticipeerd door zowel de organisatie als de teams. Er zijn alleen al met de organisatie 30.000 flesjes water meegegaan. Alle tips zijn ook goed opgevolgd, want ondanks de hitte en droogte zijn er geen medische noodsituaties geweest. En we hoorden eerder op Europa Run Radio ook al dat bij doorkomsten de teams goed zijn verwend met watersproeiers. Onderweg zijn de teams op beide routes genoeg bijzondere doorkomsten tegengekomen. Op de Franse route is die in Zeelen op zondagochtend altijd een bijzonder feestje. Op de Nederlandroute in het Gelderse Angeren ging de route dwars door een café heen. Niet alleen de lopers, maar ook de fietsers en motorrijders mochten daar gewoon dwars doorheen rijden. En dat zie je ook niet elke dag. En kom je nou naar de Coolsingel om je favoriete team binnen te halen, zorg er dan voor dat je je goed insmeert en dat je genoeg drinkt. Op de Coolsingel zelf kun je ook nog een petje kopen van de Europa Run. En daarmee ben je natuurlijk helemaal beschermd tegen de zon en support je de Europa Run. Het bosje bloemen voor je favoriete team, dat koop je natuurlijk ook op de Coolsingel waarmee je de Europa Run sponsort. Want team Royal Flora Holland heeft de traditionele bloemenkraam ook weer opgebouwd. Het Europa Run Radio weer dan. Het is zonnig en erg warm. De maximumtemperatuur in Rotterdam komt uit op 30 graden. En ook de nazit van de Europa Run blijft zonnig en warm. Pas na 8 uur vanavond gaat de temperatuur iets omlaag. Maar die blijft nog lang boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Europa Run Radio en Radio Rijnmond. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
3: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish. Oh.

0: Nick Astley. Together Forever hoorde je hier op de Col Single, waar het steeds drukker begint te worden, Marcia. Het is één dolle, gezellige boel hier. Hier dus steeds meer mensen. Maar ik vraag me dan toch af, joh, hoe staat het ervoor eigenlijk op de Kop van Zuid? Is het daar ook al gezellig? Ja, zit de sfeer er daar ook al goed in? Dat weet niemand minder dan Samantha Ammerlaan. Heb je daar al een drukte van je welst, of niet, Samantha?
1: Ja, de teams komen binnen. Er zijn twee teams inmiddels voorbij gekomen. En hier bij de Kop van Zuid komt de officiële laatste tijdregistratie. En er staat hier een team. Team Jeroen N. met smart te wachten tot de rest van het team binnenkomt. En ik heb Philip Verhagen even erbij gevraagd. Philip, jullie team is met een hele wel bijzondere, maar ook verdrietige reden opgericht.
2: Ja, een vriend van ons bleek kanker te hebben. En een van zijn laatste wensen, een van zijn wensen was dat hij graag nog een keer met vrienden de Roadrun wilde lopen, met of zonder hem. Nou ja, je zal hem zo meteen voorbij zien komen.
1: Oké, maar jullie hebben allemaal al jaren geleden met de Roadrun meegedaan. Dan komt zo'n vraag. Hoe gaat het dan?
2: Niemand hoefde erover na te denken. Iedereen zei eigenlijk binnen de kortste keren ja. Het is iets over hebben voor een vriend. En ook een klein beetje misschien wel het Roadrun virus. Wat je makkelijker doet besluiten om ja te zeggen. Denk ik. Maar bovenal doen we het voor Jeroen.
1: Hoe hebben jullie Jeroen meegenomen tijdens deze running?
2: Hij is een aantal keren is hij langs geweest in één keer in Frankrijk. Twee keer in Frankrijk is hij langs geweest. En vanochtend stond hij kwam hij aan in Oud-Beijerland. En heeft hij de laatste voorbereidingen voor de slotloop, het slotgebeuren, meegemaakt. En heeft hij zelf besloten, en hij had het ook al een klein beetje, dat hij het laatste stukje mee is gegaan.
1: Ja, zij gaat ook straks met jullie mee over de finish. Ja. Maar Jeroen is wel echt ongeneeslijk ziek. Dus dit is wel voor jullie een heel bijzonder moment. Hoe kijk je daar naar uit?
2: Een heftig moment, denk ik. En ze komen nu al. Dus mij gaat goed komen. We gaan er overheen en er zal menig traan vallen en vloeien. Maar dat mag. En het moet. En emotie hoort erbij. En die zal zeker, ik denk dat hij al vanaf hier gaat lopen, die emotie. Dus eigenlijk verder geen woorden voor.
1: Wat zou je tegen Jeroen willen zeggen?
2: Sterkte Jeroen, en ik zei het volgens mij tijdens die interview in de studio ook al. We houden van je. En daar heb ik het bij.
1: Team Jeroen N, die gaan zo meteen met Jeroen zelf over de finish komen. We blijven het in de gaten houden. Dankjewel, Philip.
2: Ja, graag gedaan.
1: Mooi moment voor jullie.
2: Hey, dank je.
3: Samantha Ammerlaan was dat vanaf de Kop van Zuid met team Jeroen N, een team uit de gemeente Lansingerland. Vernoemd naar iemand die er dus zelf wel hierbij is, zo meteen op de finish, Teun.
4: Ja.
3: Maar die niet meer mee kan doen. En je ziet de tranen, je voelt de emotie. Ja. Dat is de Roadrun, hè? Hoge pieken, diepe dalen.
0: Dat is het. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dit blijven doen. En dat we dus geld blijven verzamelen voor die palliatieve zorg. Voor een Jeroen. En dat kan allemaal nog steeds gedoneerd worden via roadrun.nl.

0: Sweet But Psycho van Eva Max. Dit is Europa Run Radio op Radio Rijnmond en tal van andere zenders. Teun, wij zitten hier in een hele fijne tent vlak bij de finishboog.
1: Ja.
0: Waar alle teams binnen gaan komen. Wij lopen hier al de hele ochtend eigenlijk rond. Hè, omdat wij hier natuurlijk vroeg waren om al in de sfeer te komen. En al heel vroeg liep hier ook al publiek.
2: Ja, het is ongelooflijk dat die mensen allemaal zo hard voor de zaak hebben. Dat ze hier op dat tijdstip al zijn. En jij hebt de allereerste.
3: Ja, wij kwamen hier inderdaad in alle vroegte kwamen wij hier aan. En toen zag ik jullie al staan. En ik dacht, ja, dat moet natuurlijk even. Ik moet even weten waarom jullie hier staan.
4: Nou, wij staan hier voor alle mensen die, laat maar zeggen, de mensen supporten die een tumor hebben of hebben gehad of daarmee bezig zijn. Gewoon om te supporten. We hebben zelf ook, ik heb zelf ook een tumor gehad. Gelukkig is die als het goed is weg.
5: Dat hoop ik wel, ja. En hoe heet jij?
6: Amira.
5: Amira en Petra. Nou, de burgemeester die heeft ook iets voor jou, want je moet jezelf ook goed beschermen.
7: Nou, sowieso is een heel indrukwekkend verhaal dat u ook zelf weet wat het is om ziek te zijn. En dat u dus hier staat in deze brandende hitte om al die sporters op te wachten, aan te moedigen. Want dat hebben zij ook nodig om door te kunnen gaan. Maar ik heb nog wel iets voor u, want we dachten dat het toch wel zo gezond is om nog een beetje zonnebrandcrème op te smeren. Dus deze is voor u.
6: Nou, dankjewel.
7: Smeer er lustig op los.
6: Dat ga ik zeker doen.
7: En jullie mogen hem houden. Dus jullie mogen allebei nog eventjes delen. Maar echt geweldig dat jullie hier staan. En voor alle aanmoediging en support. Want iedereen heeft hier een rol. En dat is voor jullie ook dat jullie echt iedereen aanmoedigen. En dat doet ook onwijs goed.
6: Ja.
7: Dankjewel.
4: Hey, we gaan nog een foto maken, toch, met z'n allen?
5: Ja. Een foto met de burgemeester. Ja, als we er dan toch staan op de Coolsingel. Dat moet natuurlijk. Maar sta je elk jaar aan de kant?
4: Nou, dit is eigenlijk mijn eerste keer doordat ik uitgenodigd was door deze lieve jonge dame. Eigenlijk.
5: Wat lief.
4: En toen het net was, ben ik wel eens eerder geweest. Maar het was mij altijd te druk, te warm. En altijd in het weekend, dan ben ik heel vaak was ik op de camping, maar die heb ik inmiddels niet meer. Dus nu is het mogelijk.
5: Nou, en de aanmoedigingen komen echt letterlijk en figuurlijk uit het diepste van jullie hart. En dat is hartstikke mooi. Gaan we even op de foto, denk ik, hè? Even op de foto. Zo. Zal ik hem even maken?
0: Ja, dat is dan natuurlijk ook even wat ze mooi meepakken.
5: Ja, kijk, als je dan toch de burgemeester op de Coolsingel tegenkomt. Het is natuurlijk grote kans, hè, want ze werkt hier. Maar dan is dat dan is dat mooi meegenomen. Dank jullie wel. Dat is de werkkamer. Ja, ja, dus als je langs loopt op de Coolsingel, kan je altijd even zwaaien. Dank jullie wel. En we gaan weer terug naar de radio-uitzending. Dank u wel, burgemeester.
2: Ze werkt er inderdaad. Ja.
0: Thuiswedstrijd.
2: Thuiswedstrijd, wat dat betreft. Ja, en fijn, zonnebrand. Want het is warm vandaag, hè, Marcia. Het is verschrikkelijk warm. Het is het hele weekend al warm. En dat is gelukkig allemaal goed geregeld vanuit de organisatie. Ik heb net even snel een rekensommetje gemaakt. 15.000 liter water is mee op reis geweest. En het was hard nodig.
8: Vanuit Frankrijk, vanuit Enschede, helemaal naar Rotterdam.
9: Oh ja, joh.
8: Elke stap telt. Dit is Radio Rijnmond met Europa Run Radio.

0: Amy Grant, Baby Baby, hoorde je. Ja, we hadden net, Marcia, een gesprek met Samantha op Kop van Zuid samen met team Jeroen N. Een prachtig verhaal over het lopen voor een collega waarvan je erachter komt dat die persoon kanker heeft. De hele route met die persoon in de gedachten lopen als vuur om door te pakken, om door te halen. En dat vuur, dat gedachtegoed om door te zetten, is nu bij jou, Samantha.
1: Ja, Jeroen staat naast mij inderdaad van team Jeroen. En Jeroen, dit team is helaas opgericht omdat jij ongeneeslijk ziek bent.
2: Ja, dat klopt.
1: Jij komt nu rennend over de finish.
2: Ja, en 8 weken geleden lag ik onder het mes in Duitsland voor operatie. Ja, het is onwaarschijnlijk. En het is, maar het is allemaal dankzij deze mensen dat dit kon. En dat we dit nog een keer gedaan hebben, dat is echt fantastisch. Dat doet me heel veel. Prachtig om hier te zijn.
1: Waarom vond je het zo belangrijk dat jouw team de Europa Run ging doen?
2: Nou, weet je wat het is? Kijk, als je die diagnose krijgt, dan zegt iedereen helemaal kut. En, maar ook, kan ik wat voor je doen? Nou, dat kan eigenlijk niet, want je bent afhankelijk van wat voor je bestemd is. En wat ze in het ziekenhuis kunnen. Maar toen 2 van deze vrienden zeiden van, als ik wat kan doen, laat je het weten. Toen dacht ik, ja, nog 1 keer de Europa Run met de mensen met wie ik het gedaan heb en met wie ik altijd goed gelopen heb. Aangevuld met 2 van mijn zoons, mijn broers, mijn vrouw. Ja, daar hebben we een team van gemaakt. En dat was een soort droom. Ook om een topbedrag op te halen. Nou, dat is ook gelukt. We gaan richting de ton misschien er wel overheen. Prachtig weer. Alles is goed gegaan. Geen blessures.
1: Hoe voelt het dan nu voor jou om hier daadwerkelijk met je team om je heen bij die finish te staan?
2: Ja, ergens onwaarschijnlijk, maar ook fantastisch gevoel. Ik wist ook dat we het gingen redden met deze mensen. Het ging gewoon gebeuren. Het is fantastisch dat ik een stuk erbij kon zijn. En dat ik hem af mocht maken. En ja, een prachtig emotioneel gevoel. Ja.
1: Het is vechten als een leeuw, hè?
2: Zeker. En dat blijven we doen.
1: Vechten als een leeuw. Daarmee sluit het team. Kom even erbij, sorry. Wat doen we? Vechten als een leeuw, toch? We vechten als een
3: leeuw!
1: Geniet van de laatste meters op de Coolsingel. Dankjewel, Jeroen.
2: Dankjewel.
4: Ja, wat een heel bijzonder gesprek met een heel bijzonder team met een eigen motivatie om mee te doen aan de Europa Run. Samantha Ammerlaan was dat vanaf de Kop van Zuid was dat. Nou, je luistert naar een uitzending over de finish van de Europa Run. Al die mensen die zich inzetten voor dat hele grote, mooie, goede doel. En er is al 3,7 miljoen euro opgehaald dit jaar. Waar een streefbedrag is van 5.000. Dus er kan nog meer bij. En wil jij doneren, dan kun je een donatie doen via de website van europarun.nl. Daar zit een knop, daar staat doneer en dan wijst het zich allemaal vanzelf.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
9: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
8: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
10: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Eneco verlicht je werkplek
3: en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eli.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Het is 1 uur. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Europa Run Radio hier op Radio Rijnmond. Vanaf de finish aan de Coolsingel. Teun Willems, Marcia Tap, Jetsel en ook burgemeester Carola Schout als verslaggever. Allemaal tot 6 uur vanmiddag. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Het eerste Europa-run-team is afgelopen uur over de finish gekomen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is het team van de KMA, de Koninklijke Militaire Academie. Die was al het laatst van start gegaan en kwam dus ook als eerste over de streep. Ze hadden al veel vroeger kunnen finishen, maar ze hebben even moeten pauzeren om toch een beetje op een goede tijd over de finish te komen. Ze zijn opgewacht door de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. En die zag iets bijzonders aan team 207.
6: Nou, ze zien er allemaal nog zo fris uit. Ik denk met dit weer, als je dan gewoon... Ik moet eerlijk even toegeven, ik heb vanochtend ook nog een rondje gerend. En ik sta nog een partij te zweten, niet normaal. En deze mensen zien eruit alsof ze net gewoon... Nou ja, uit bed zijn gelopen, zeg maar.
7: Ja, we hebben niet vals gespeeld. En we zitten nu gewoon vol met adrenaline. Dus ik denk dat je dat aan ons ziet.
6: Want jullie hadden een gemiddelde van 14 km per uur volgens mij met hardlopen.
8: Wat?
6: Ja, 14,5 zelfs. Ongelooflijk gewoon. En dat is voor zo lang. Dat is echt ontzettend knap.
5: De 216 teams lopen of fietsen routes van zo'n 550 kilometer om geld op te halen om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. En veel teams lopen of fietsen met een speciaal iemand in gedachten, zoals team Jeroen.
9: Een vriend van ons bleek kanker te hebben. En een van zijn wensen was dat hij graag nog een keer met vrienden de roadrun wilde lopen, met of zonder hem. Niemand hoefde erover na te denken. Iedereen zei eigenlijk binnen de kortste keren ja. Het is iets open hebben voor een vriend. En ook een klein beetje misschien wel het roadrun virus. Wat je makkelijker doet besluiten om ja te zeggen.
5: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen. En de teller staat nu op 3,7 miljoen. De eindstand van de Europa-run wordt later bekendgemaakt. Burenruzies worden steeds ingewikkelder, zeggen buurtbemiddelingsorganisaties. De organisaties kregen vorig jaar 20.000 meldingen binnen. Daarvan ging 30% over complexe situaties. 5 jaar geleden stond 20% van de meldingen nog te boek als ingewikkeld. En het komt omdat er vaker mensen bij zijn betrokken met onbegrepen gedrag of taalproblemen. De meeste klachten gaan over geluidsoverlast. Een jongen van 12 is in de Franse stad Rennes gewurgd. Vermoedelijk door een andere tiener. Het slachtoffer lag in de bosjes bij een appartementencomplex met een natte handdoek strak om zijn nek gebonden. Een jongen die iets ouder is dan het slachtoffer is opgepakt. De jongen zou in de buurt zijn gaan vissen. De politie zoekt naar andere kinderen die mogelijk meer weten over wat er is gebeurd in de Franse stad Rennes. Het weer volop zon, droog, weinig wind, 30 graden op de thermometer. Vanavond en vannacht is het helder, het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. En morgen krijgen we net als vandaag een zonovergoten dag. Wordt nog iets warmer dan vandaag, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond met Europa Run Radio. Wij zijn erbij.

0: 30 alweer van deze ongelooflijk geweldige editie. De 35e editie, dus een jubileumeditie van de Ropa Run. We zitten hier live op de Coolsingel namens Ropa Run Radio en namens Rijnmond. Overal te horen op alle kanalen. Ja, Marcia, voor jou het laatste uurtje alweer aangebroken.
1: Ja, ik moet alweer bijna opkrassen.
0: Jammer.
1: Maar we gaan er nog even een heel mooi uur van maken.
0: Absoluut, zeker weten.
1: En dat gaan we natuurlijk niet samen doen, want we hebben ontzettend veel mensen die aan het werk zijn. We hebben de verslaggevers nog op de route. We hebben verslaggevers hier op de Coolsingel. We hebben verslaggevers wat dichter bij deze finish. Dus ja, je hoeft gewoon helemaal niets te missen van al die teams die hier nog gaan binnenkomen op de Coolsingel. Onder die finishboog doorgaan. En sommige teams die doen dat met knallende champagnekurken. Met heel veel lachen. En we weten ook zeker dat er heel veel tranen zullen vloeien. Maar dat is wat de Ropa Run zo mooi maakt.
0: Dat is het ook. Het is een ongelofelijke organisatie. 5000 deelnemers. Het zijn er nog wat. 216 teams. En het leuke ook, Marcia, er zijn dus 22 nieuwe teams. En dat is ook een record van deze 35e editie van de Ropa Run.

0: Turn the Lights Off. De Europa Run is in volle gang, maar komt wel na 2-3 dagen tot zijn eind. Hè. Zaterdagmorgen vanaf 11 uur zijn de teams gestart in Noord-Frankrijk, in Clastres en in Twente, op vliegveld bij vliegbasis Twente. En dan denk je, ja, als ze in één keer naar Rotterdam komen hollen, dan zijn ze er heel snel. Dus ze zijn eerst naar het noorden van Nederland gegaan en weer gaan zakken en toen weer richting het westen. Dus het zijn enorme routes, enorme afstanden. Heel veel prachtige doorkomsten hebben al die teams ook meegemaakt. Zowel op de Nederlandse als op de Franse route. Want steeds meer dorpen en gemeentes zorgen voor een feest als al die Europa-runners daar langskomen. En zo langzaamaan druppelt het allemaal richting Rotterdam. De Kop van Zuid is dan zo'n punt waar ze nog één keer zich moeten registreren. En daar is verslaggever Samantha Almerlaan.
1: En dat de emoties hier loskomen, dat zie je duidelijk. Die laatste tijdregistratie. Wijnand, jij kwam hier binnen en je werd geraakt.
2: Ja, het is een heel intensief weekend. Mentaal doet het ook gewoon heel veel met je. Ik denk dat iedereen ook wel mensen in zijn omgeving heeft die het verloren aan kanker of die de strijd tegen kanker aan het voeren zijn. En als je dan hier dan toch de finish haalt, ja, dat raakt mij zeker.
1: Ik zie de tranen weer in je ogen komen. Heb je zelf iemand meegenomen vandaag, deze weekend?
2: Ik heb zeker wel mensen in mijn hoofd, ja, aan wie ik denk.
1: Aan wie denk je?
2: Een hele goede maat van mij. Die stuurde een week voordat we hier begonnen dat zijn moeder is uitbehandeld. Die vrouw die is net 60. Dus ja, zo iemand neem je wel mee in gedachten.
1: Ja, dan ook in de vriendschap?
2: Ja, zeker. Ja, ja. En ik wens hem het allerbeste. Het zal een zware tijd worden, maar ik wil er ook absoluut voor hem zijn.
1: En hoe sta je nu hier?
2: Moe, maar voldaan. Super tof dat ik het weer heb kunnen doen en dat ik hem weer heb uitgelopen.
1: Jullie zijn net natuurlijk 2 nachten doorgekomen.
2: Ja.
1: Hoe voelt zo'n tweede nacht? Is dat zwaar?
2: Ja, zeker. Maar je weet waarvoor je het doet. Het geld wat we hebben opgehaald, de mensen die ons steunen. Zowel met materieel als met donaties. Daar wil je gewoon voor doorlopen.
1: Mooi. Nou, ik wens jou hier in ieder geval heel veel sterkte mee. Ik kwam nog even jouw collega hier erbij. Volgens mij wel. Hetzelfde wat hij zei. Hetzelfde als hij zei. En wie nam jij mee deze run?
3: Mijn vader.
1: Hij is er nog echt aan de andere kant. Wat is zijn naam?
3: Goos.
1: En wat is er met je vader?
3: Mijn vader heeft kanker. Ongeneeslijk. Maar hij is al 5 jaar en hij is er nog. En hij staat aan de andere kant van de brug. Dus daar wil ik heel graag heen.
1: Snap ik. Hoe heb jij hem in gedachten meegenomen deze run?
3: Nou ja, als het zwaar is, dan heb ons zwaar is niks vergeleken bij hun zwaar, zeg maar, van de mensen die strijden. Dat.
1: Hoe is het voor jou als familie om dit, ja, inderdaad, om dit nieuws te verwerken, om hiermee om te gaan?
3: Ja, pittig natuurlijk. Je gunt het niemand. Dus zeker niet mensen die je lief hebt.
1: Nee, dit belangrijke moment om te delen?
3: Ja, dat denk ik wel. Mijn vader heeft zelf vroeger 10 jaar meegedaan als fysio. Dus ik vond het wel tof om nu die er nog is. Dat ook te doen, dat hij het nog kan zien.
1: Ga snel naar hem toe, pak hem stevig vast en geniet van jullie moment. Dankjewel. Dankjewel voor het delen. En ondertussen komt achter mij weer het volgende team binnen. En gaan we weer terug naar jullie in de studio.
4: Het druppelt zo langzaam binnen. En mooi om te zien dat Europa-run-virus dus ook gewoon van generatie op generatie wordt overgegeven. Een vader die helaas zelf nu ook onuitbehandeld is. Verschrikkelijk nieuws. Maar mooi om te zien hoe dan een dochter dat voortzet en daarmee mee verder gaat. Dat is ook waar de Europa-run voor staat. We doen het met z'n allen. We doen het samen.

0: Bluff met Hou Vol, Hou Vast. Ja, hoe fijn moet het zijn, Marcia, om werkelijk ook iets vast te kunnen houden wat jouw verhaal vertelt door jouw hele proces heen als je kanker hebt gekregen. En goed nieuws daarover, want dit weekend is bekendgemaakt dat Europa Run een donatie van 20.000 euro aan de kankerketting van de Vereniging Kinderkanker Nederland doet. En Europa Run die adopteert de fysiokraal voor de komende jaren, zodat kinderen met kanker deze aan hun ketting kunnen krijgen en zo hun verhaal met iedereen nog beter kunnen delen. En dat geeft steun, kracht, zo ook voor Nina.
1: Ik ben 10 jaar en na school doe ik aan musical spelen, paardrijden en ik zit nog op zangles.
2: Zodra het over het ziek zijn gaat, is het natuurlijk ontzettend moeilijk. Want daar komen allemaal dingen bij die moeten. Wat zich ook vertaalt in de kankerketting. Maar gelukkig is Nina zo ongelooflijk krachtig. En geniet ze van alle mooie momenten. En vooral in het dansen, het acteren, musical spelen, het paardrijden. Gewoon lekker zichzelf zijn. Daar kan ze heerlijk van genieten.
1: 8 jaar geleden werd ik ziek. Nu krijg ik nog steeds elke dag medicatie tegen de stoute bal. Daar krijg ik kralen voor de kankerketting. Het is een verhaal dat niet leuk is, maar je doet het toch. En met deze ketting kan ik vertellen wat ik meemaak.
3: Elke kraal heeft een eigen betekenis. We hebben zo'n 46 verschillende kralen die ieder een eigen betekenis hebben. En de kinderen weten vaak heel goed welke kraal voor welke behandeling staat. Ze koesteren het vaak en gaat vaak mee naar het ziekenhuis op de dag dat ze behandeling hebben, zodat ze vaak ook meteen de kraal eraan kunnen rijgen. Maar het helpt ze ook om hun verhaal te vertellen aan klasgenootjes, aan familie. Om het makkelijker te maken en hun eigen behandelverhaal zichtbaar en tastbaar te hebben. Roperun gaat voor 5 jaar lang de fysiokraal adopteren. En dat betekent dat we de komende 5 jaar deze kraal volledig gefinancierd hebben. Voor de kinderen in behandeling is het bewegen soms echt wel een hele opgave. En Roperun staat natuurlijk ook voor het fysieke, het sportieve. Dus die sluit daar gewoon heel mooi bij aan.
1: Nou, ook al is het stom, je moet gewoon genieten. En dan wordt het vanzelf leuk.
4: Jeetje, wat een ontzettend indrukwekkend verhaal van Nina. En om die kralenketting te zien, want wij maken hier radio vanaf de Kostsingel, maar ook op TV Rijnmond en via de livestream kun je meekijken. En als je dat doet, dan zie je mijn collega Teun hier zitten. Teun, en ik zie de tranen over je wangen lopen.
0: Ach ja, Marcia, ik vind het zo verschrikkelijk om te zien, zo'n meisje. Zo'n enorme ketting, dat vind ik echt, ik vind het zo belangrijk dat
4: ik dit
0: doe. Ja, het raakt me gewoon enorm.
4: En nou doe ik gewoon met jou mee en geef je even een knuffel. Want dat is ook gewoon wat Europa Run met je kan doen. Hè? Je zit hier gewoon als professional je werk te doen. Maar het is zoveel meer. En dat zegt alles over dit mooie evenement.
0: Zeker.
4: En dat zegt ook waarom er nog veel meer geld nodig is om mensen te helpen. Dus ik zeg het nog één keer. Europarun.nl en klik op die doneerbutton als je kan en als je dat wil. Ja, en van de emotie gaan we richting de finishboog. Want teams die daar binnenkomen, die hebben soms ook tranen. Maar die vieren soms ook een heel groot feest. En verslaggever Jet Sol, die viert dat mee met team 14.
5: Ja.
4: Jet, als jij feest viert, gaan wij even hier een slokje water drinken.
5: Ja, doe even de tranen afvegen. Het is helemaal niet erg om hier emotie bij te hebben. Want dat hoort heel erg bij dit evenement. Ik loop nu achter de burgemeester en Merit aan van team 14 in het uur. Mag ik jullie heel eventjes erbij halen? Ik zag jou net een dikke knuffel geven aan iemand aan de kant. Wie was dat?
6: Dat was mijn moeder.
5: Ah, dat is fijn. Hoe is het met de benen? Want jullie zijn snel, hè?
6: Ja, we zijn redelijk vlot, ja. Nou, mijn benen, daar is prima mee, want ik verzorg de catering. Maar dat is niet zo... Dat is eigenlijk even belangrijk als de loper of de fietser.
5: Goed eten is heel belangrijk. Catering is heel belangrijk. Dat weet ik als Indo heel goed. Ik geef u de microfoon nog even.
7: Ja, want dit is een heel bijzonder verhaal. Dat weet je nog niet. Maar deze mevrouw is hier met haar gezin. Want zij was afgelopen zaterdag 25 jaar getrouwd. Dus ze heeft het niet gevierd met allemaal mensen. Maar die gaat gewoon een roperun doen. Waarom?
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: Maar zijn ze hier? Zijn ze hier in de buurt? Kom even bijstaan, kom even bij. Van harte gefeliciteerd.
8: Dankjewel.
7: Met de roperun, maar ook met uw 35-jarig huwelijk, heb ik begrepen.
8: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
7: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de roperun.
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
7: Dat is een hele praktische reden. Maar hoe was het voor jullie? Want jullie hebben dat ook met z'n allen meegevierd. Dus.
9: Ik heb heel veel dingen van tevoren lopen regelen die ze niet wisten. Ah. Dus onderweg stoppen halfwege een keertje. Hebben ze daar nog een verrassing gekregen. Op de startlocatie is nog een keer een verrassing gekregen. En dan hier nu net nog. Dus zo gedurende het weekend, ook al zijn we druk met de roperen bezig, hebben ze alsnog een heel bijzonder weekend gegeven. Bovenop het bijzondere weekend wat natuurlijk al is.
7: Wat ontzettend mooi. En ben jij trots op je ouders ook? Dat ze al zoveel jaren actief zijn voor de roperen.
10: Ja, zeker, zeker. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ze actief zijn voor de roperen.
7: Dus jullie moesten automatisch mee? Je had gewoon geen keuze?
10: Nee, zeker niet. Maar ik vind dat wel een mooi voorbeeld. Als je dan op jongs af aan dit al ziet, dan is het een beetje moeilijk om niet mee te gaan.
7: En dan ook nog in zo'n snel team. Nou, echt diep, diep respect voor alles. En ik hoop dat jullie nu wel tijd hebben vanavond gewoon om echt het feestje nog eventjes te vieren.
6: Gaat helemaal goed komen.
7: Afgesproken.
5: En over het feestje vieren gesproken, dank u wel dat u het feest weer met ons wilde vieren. En als het dan over een huwelijk gaat, daar gaat u zich nog op verheugen. En dan over 25 jaar zien we u hier met uw gezin.
6: Dat zou.
5: Ja. Nou, dat maakt... Ik pin u er niet op vast, maar dank u wel dat u hier wilde zijn. Gaan jullie lekker feest vieren. Wees lief voor elkaar, blijf lief voor elkaar. En vooral dank je wel. Dank je wel. Namens alle mensen die moeten leven met kanker. En die allerlei mooie dingen voor elkaar hebben kunnen krijgen. Met het geld dat jullie allemaal bij elkaar lopen. Dank je wel daarvoor. Ja. Nou, dat is heel
11: lief. Zweet, tranen, kracht en...
12: Hij had nou 9 moeten zijn.
11: Verhalen. Dit is Radio Rijnmond met Roparun Radio. Beleef het mee.

0: Billy Joel en Tell Her About It. Dit is Europa Radio op Radio Rijnmond, op de livestream van Rijnmond, op TV Rijnmond, op DAB+, op tal van lokale en streekomroepen. Dus er zijn heel veel verschillende organisaties betrokken bij deze uitzending. Net als dat er heel veel verschillende mensen betrokken zijn bij de Europa Run. En net als dat er heel veel mensen geraakt worden door de Europa Run.
1: Ook dat, absoluut. Ja, zeker.
0: En Esther Godijn, die is er ook al een tijdje bij. Is ook iemand die denk ik wel geraakt is door de Europa Run. Esther, die heeft het hele weekend al een motorpak aan. Want de verslaggevers die zijn op zaterdag opgestapt. Esther in Noord-Frankrijk. Toch, Esther? Jij zat op de Franse route, hè?
2: Ja, zeker. Hartstikke fijn hoor, zo'n motorpak. Het beschermt goed en is lekker warm.
0: Ja, nou, ik benijd jou niet, maar jij gaat gewoon door. En je bent nu nog in Oud-Beierland, dus gestaag op weg richting Kolsingel. Is het Oud-Beierland is natuurlijk bekend ook als doorkomstplek, hè? Daar wordt echt wel goed feest gebouwd.
2: Ja, dat ga ik zo hopelijk nog meemaken. Maar eerst verzamelen heel veel teams op de parkeerplaats net voor Oud-Beierland. En daar sta ik nu bij de Franciscus Runners. Die hebben hier hun vrachtwagen staan, waarmee ze dus de hele run hebben gedaan. En Wesley, jij zat op de fiets en jij zei van, nou, je mag wel eens in onze vrachtwagen kijken hoe die er dan zo'n beetje na de run uitziet. Nou, dat laat ik me geen twee keer zeggen. Dus zullen we eens een kijkje gaan nemen, Wesley?
3: Ja, dat is helemaal goed.
2: Nou, we gaan nemen een opstapje. Het is niet zo'n grote vrachtwagen. Ik heb ze onderweg groter gezien. Hoe groot is die, weet je dat uit je hoofd?
3: Ja, hij is 4,20 meter lang. En even kijken, voor mij 3,60 breed. Dus passen, we hebben er 4 stapelbedden in staan. En ja, zoals je ziet, kan de deur net dicht. Dan kunnen we per keer kunnen we met 8 personen erin slapen.
2: Ja, en ik zie ook echt heel veel tassen en heel veel slaapzakken. Nu ligt alles door elkaar. Ik neem aan dat onderweg wel iets beter georganiseerd moest worden.
3: Ja, klopt. We hebben afgesproken per stapelbed. We hebben dus zeg maar 4 mensen die erin slapen. Dat als je klaar bent, doe je alles netjes onder het bed. Nou, we hebben hier een zakje aan hangen. Hebben we allemaal een eigen vakje. Waar je kleine kabeltjes en zo in kunt doen. En ja, met een spanbandje aan de zijkanten. Als we klaar zijn met slapen, doen we daar onze slaapzak en kussen opspannen.
2: Ja, er zitten nog wat slaapzakken in. Daar aan het einde. En er wordt ook nog wat opgeruimd. Want ja, het zit er bijna op. Dus die vrachtwagen moet leeg. Dat is ook altijd nog een hele klus. Maar fietsen is ook een hele klus. En dit is jouw eerste Europa Run op de fiets. De eerste sowieso.
3: Ja, klopt.
2: Ja, een hele persoonlijke vraag. Hoe is het met je achterste?
3: Die doet goed zeg.
2: Dat zal best, ja. Hoeveel potten vaseline zijn er doorgegaan?
3: Pseudocreme is het geworden, maar die is bijna leeg.
2: Ja, hoe was het?
3: Ja, het is wel gevoelig, maar het is voor een goed doel.
2: Het is zeker voor een goed doel. Nou, bestaat er zoiets als het Europa-run-virus? Dit was jouw eerste keer. Heb je het virus een beetje te pakken gekregen?
3: Ja, ik vind het echt mooi wat er hier allemaal gebeurt. En misschien in de toekomst dat er zeker nog een keer gaat komen, ja.
2: Nu eerst nog even de finish, want dan ga je helemaal geen nee meer zeggen de volgende keer als ze je vragen. Jullie teams zijn nog, het B-team is nog onderweg hier naartoe. Jullie zijn het A-team. Over hoe lang verwacht je ze hier?
3: Ik denk dat ze rond 3:30 hier zullen zijn. Ja, het is even live kijken hoe het gaat. Net was er ook iemand die had heel warm. Even niet goed gehoord. Dus dan
2: moest even gestopt worden. Ja. Hè? Ja, en als je bij het ziekenhuis werkt, dan neem je dat heel serieus, kan ik me zo voorstellen. Ja. Dus het duurt nog even, maar dan naar die finish. Heb je er zin in?
3: Ja, zeker. Ja,
2: ik kan me het voorstellen. En je komt dus nog door Oud-Beierland. En dat schijnt een groot feest te zijn, zei Marcia net. Dus hier nog even wachten en een beetje opruimen. En dan op naar die doorkomst in Oud-Beierland, Marcia.
4: Ja, in Oud-Beierland wordt in ieder geval al hartstikke goed gesmeerd. Het moet ook wel als je zo lang onderweg bent. En de man die zijn stem gesmeerd heeft ook wel helemaal op de hoogte te houden. Van het allerlaatste nieuws rondom de Raad van Europa Run. Zo te sluiten. Is Mario Kwaaital.
5: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
4: Goedemiddag, in Hardingsveld, Giessendam is het 28 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. De finish ging om 12 uur open en een kwartiertje later was ook het eerste team binnen. Dat was het team met kadetten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda, team 207. Die gingen vrijdagavond als laatste weg in Frankrijk en hebben dus behoorlijk hard doorgelopen. Zo hard zelfs dat ze vanmorgen in Barendrecht bijna een uur moesten wachten tot ze weer verder mochten. Anders waren ze hier misschien al om 11 uur geweest. Toen de teams op de Nederlandroute vanmorgen door Andel kwamen, op de grens van Gelderland en Brabant, kregen ze een emotionele ontvangst. Want daar was een Ik mis je laantje ingericht. Daar hingen foto's van mensen die aan kanker zijn overleden. Veel teams zagen daar een foto van een dierbare hangen. Dat zorgde voor momenten van stilte, emoties en mooie herinneringen langs de route. Hoe dat eruit zag zie je in het liveblog op roparun.nl. In veel dorpen en steden werden de teams onthaald met watersproeiers. In het Brabantse Sprundel kregen ze iets heel anders voor hun kiezen tijdens deze warme editie van de Roparun. Sprundel had vuurkanonnen ingeschakeld. De teams vonden het allemaal geweldig. Er stonden ook honderden mensen langs de kant en het volkslied van Sprundel werd gespeeld. Team 102 vond het extra mooi, want dat is het team van SV Sprundel. De teams zijn vrijdag gestart in Clastres in Frankrijk of op vliegbasis Twente in Enschede. Dan lopen ze allebei hun eigen route tot ze in Barendrecht komen. Daar komen de twee routes bij elkaar. Dat gebeurt op een rotonde waar je niet kan missen dat het vanaf daar één route is tot aan de Coolsingel. Want daar worden alle teams al opgewacht door een grote groep vrijwilligers. Het Roparun Radio weer dan. Het is zonnig en erg warm. De maximumtemperatuur in Rotterdam komt uit op 30 graden. En ook de nazit van de Roparun blijft zonnig en warm. Pas na 8 uur vanavond gaat de temperatuur iets omlaag. Maar die blijft nog lang boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Roparun Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roparun.nl. Bel
5: Zappa voor la bonne cause. De 35ste Roparun volg je van start tot finish. Oh,

0: Je luistert naar Europa Run Radio en Radio Rijnmond, waar je het geluid van Inner Circle hoorde, Rock With You.
1: Ik vind het toch een beetje een momentje dit, Marcia. Want ik mag nou misschien wel een van de meest bekende stemmen van de Europa Run hier aankondigen. Dat ben jij, René. Ik vind het toch een beetje spannend om even met jou te kletsen.
2: Oh, wat leuk om te horen. Ja. Maar ik heb iets veel mooiers, want er kwam het prachtige team binnen met die knalgele shirts. En wij zagen daar een bonk emotie op die finish. Ik heb er even één uitgeplukt, want die vond ik het leukste hoofd hebben. Nou, en toen vroeg ik, hoe gaat het?
3: Emotioneel. Emoties. Het gaat verder goed. We zijn blij dat we heel huids met z'n allen over de streep zijn gekomen. We zijn blij dat Jeroen het laatste deel heeft mee kunnen doen. Want daar deden we het eigenlijk met z'n allen voor. En op het moment dat we de tijdregistratie overgaan, is er menig traan, heeft er menig traantje gevloeid.
2: Hebben we gewoon de conclusie getrokken dat het mag?
3: Ja, nee, zeker. Ja, nee, je moet traan altijd de vrije loop laten gaan.
2: Dan heb ik een vraag. Delen jullie dit onderling?
3: Ja, ja, ja. Ik denk dat als je van de week erbij was geweest, heb je menig traantje voorbij zien komen. En ik denk dat ze nu ook weer gaan vloeien.
2: Komt de grote groepsknuffel waarschijnlijk nog?
3: Ja, zeker, zeker. Ja, heel.
2: En wordt er dan nog gevierd dat jullie dit volbracht hebben?
3: We gaan zo meteen gelijk vieren.
2: Ja, en waar?
3: Bij ons in de voetbalkantine. Want we zijn eigenlijk van een heel groot deel zijn we allemaal voetbalvrienden. Die al jarenlang Europa Run ervaring hebben. Ik ben zelf vanaf 1994 mee geweest. En nou, je hoorde het net, Jeroen zelf ook al 10 jaar ervaring. Maar we gaan met z'n allen lekker naar de voetbalkantine. Even douchen. En daarna een lekker biertje drinken.
2: Ja, want je bent weer opnieuw ingestapt, hè? Want je bent in 94 begonnen.
3: 94 begonnen, 2012 gestopt. En alleen om deze reden er weer ingestapt.
2: Daar kun jij nooit geen spijt meer van hebben.
3: Nee, nee, zeker niet. Nee, nee.
2: Fantastisch.
3: Helemaal niet. Ja.
2: Dankjewel. Ja, dankjewel. Ga naar je team, ja, ga naar de voetbalclub en geniet.
3: Ja, gaan we doen. Hey, jullie ook nog zo'n succes.
4: Ja. Dit team heeft natuurlijk een hele goede reden, dankjewel René, om de Europa Run te lopen. En zij zijn dus al heel lang ook bij de Europa Run betrokken. Het is ook een van de teams die gesproken hebben in de talkshow Parijs is nog ver. Die afgelopen weekend op TV Rijnmond te zien is geweest.

0: Oké.
1: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind, een groepsapp aangemaakt, veel appen en... Maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
2: De meeste
3: dit was jullie
2: elkaar
3: eerste
2: niet.
3: Keer.
0: Dit was onze vrijdagavond.
3: Echt waar. Wat
4: en nu staan we hier als 50 eindigt.
3: Wat een chaos moet dat ja. geweest zijn. Maar waarom ben je eraan begonnen dan?
5: Ja, uiteindelijk doe het maar voor één doel, hè. En dat is natuurlijk voor de palliatieve zorg. Maar we hebben dat ook wel gedaan omdat we er denk ik met z'n allen gewoon ook echt van genoten hebben. Het was een hele bijzondere tocht en met name in Nederland en eigenlijk vanaf België al was het super sfeervol. En zijn we echt heel warm onthaald, dus dat was wel echt heel bijzonder om te ervaren.
3: En volgens mij hebben jullie ook best een jong team.
4: Nou ja, over het algemeen wel, maar we hebben ook een paar ouderen die ook meededen. En onze gemeenschappelijke factor was eigenlijk Mark en die heeft ons allemaal bij elkaar gebracht.
0: Alle hulde van Mark, die verdient het.
3: Die heeft jullie bij elkaar gebracht?
0: Ja, absoluut.
3: En als je nou zo die eerste roperun, ik kijk even naar jou, hebt gedaan. Je allereerste roperun, hoe kijk je erop terug?
4: Nou, het was echt heel bijzonder. Je kijkt er heel positief naar terug. Het was gewoon superleuk, super speel. Ook al heb je heel weinig slaap, je gaat gewoon door met z'n allen. Het is gewoon echt heel leuk. Ik zou het volgend jaar zeker nog kunnen doen. Aanraden aan iedereen.
6: Hebben jullie nog met iemand, Mark, dan misschien in gedachten gelopen? Of doe je het voor al die mensen die deze zorg nodig hebben?
5: Mark, ik verstond het niet.
0: Mark, kom erbij.
6: Hebben jullie nog met iemand in gedachten gelopen tijdens deze lans?
5: Ja.
7: Ja, mijn vriendin. En helaas is 2 weken geleden, 1,5 week geleden, is haar moeder overleden. Dus we hebben er toch voor gekozen om wel mee te doen. En ja, het maakt het wel extra zwaar. Beetje extra lading. Maar het geeft ook wel extra voldoening om dan uiteindelijk hier eroverheen te lopen.
3: Dus met haar in gedachten zijn jullie over de finish gekomen. En dat is ook te roperunnen, want ik denk dat jullie onderweg ook heel veel plezier en chaos en gekke dingen hebben. Maar er zit ook die emotie bij.
7: Ja, absoluut. Dus het was wel constant dat we echt door wilden en door blijven gaan. Ja, dat was wel heel mooi en heel fijn inderdaad.
3: En wat nu na deze cool single, wat gaan jullie vandaag nog doen?
0: Bier drinken. Heerlijk jongens, ik zou zeggen proost, geniet ervan.
4: Hey, dankjewel.
0: Proost. Doe er goed aan Mark, hè.
5: Doe er goed aan Mark, dankjewel. Hoi.
8: Hoi.

0: de Lange en So Incredible. En dat is een gevoel wat heel veel mensen hier zullen hebben op de Coolsingel. En misschien ook wel de afgelopen dagen. Want ja, de Europa Run is natuurlijk niet alleen deze dag, dit feest. Maar hier doen ze het wel allemaal voor. Het doel, dat is de finishboog op de Coolsingel. En daar is ook verslaggever René Tonen.
1: Ja, dat ben ik zeker. Zo onbeschrijfelijk. Nou, onbeschrijfelijk is het al als ik enorme haakwerken zie. Prachtig. Maar ik weet inmiddels dat jullie de 111 gemaakt hebben.
2: Klopt,
1: ja. Klopt, hè? Zelf.
2: Onze dochter Fenna, die heeft 111 hartjes gehaakt. Die hebben wij verkocht via de Facebookpagina's rondom Reewijk, Gouda. En die konden de mensen kopen voor 5 euro per stuk. En dat hebben 111 mensen gedaan. En zij heeft de slingers in elkaar gezet. En omdat de slinger zo groot was geworden, hebben we er 3 van gemaakt. Het team 259, waar mijn man in loopt, die komt zometeen binnen met de andere 2 slingers. En wij hebben 1 slinger meegenomen naar de Coolsingel.
1: Ja, en de opbrengst?
2: De opbrengst in totaal als gezin hebben wij het hele jaar 8500 euro opgehaald. Wij doen het hele jaar allerlei acties. En als gezin halen we dat allemaal bij elkaar op.
1: Nou, je dochter staat heel lief te knikken. Ja. Helemaal mee eens, kom er een beetje bij. Want jullie hadden het verhaal verteld bij ons in de uitzending. En uiteindelijk mocht je komen.
3: Ja, ja klopt. Daar waren we echt gewoon super blij mee. We zijn al, mijn vader dan nu weer 7 jaar mee. En we zetten ons echt al ook zo lang in om echt zoveel mogelijk geld op te halen. Want hij kan wel lopen, maar als er volgens geen geld ingebracht wordt, dan daar is natuurlijk eigenlijk waar de run ook om gaat. Omdat we zoveel mogelijk zorg willen kunnen bieden, palliatieve kankerzorg. Dus ja, toen dachten we van, weet je, hoe gaaf zou het zijn als we een keer hier kunnen staan met de Coolsingel en natuurlijk er zo mee kant. Ja.
1: Ja, want jullie krijgen de VIP-behandeling. En dat wil zeggen dat je tussen allerlei belangrijke mensen gaat plaatsnemen met z'n tweeën. Lekker eten, lekker drinken en kruipen naar huis.
2: Zeker weten, dat gaan we doen. Maar eerst alle teams binnenhalen.
1: Oh, je wacht eerst tot alle teams binnen zijn.
2: Ja, 259 is er ook nog niet, dus...
1: Hoe laat komen ze?
2: Dat duurt nog wel een uurtje, denk ik. Want ze hebben goed gefeest onderweg.
1: Ja, ga een beetje de schaduw staan dan.
2: Ja, dat gaan we doen. Maar het komt goed, helemaal gezellig hier. Ja.
1: Dank jullie wel voor het verhaal. Fantastisch initiatief.
2: Dank je wel.
1: Zo'n mooie slinger. En team 259, die komt vanzelf. Gewoon die kant op kijken.
2: Heel hard gestaan voor iemand. Wordt, die ziek is, die er niet meer is. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dus die nemen we allemaal mee. We koesteren ze.
4: En zo is het.
2: Dankjewel.
4: We wachten hier alle teams af die nog over de finish gaan komen hier op de Coolsingel. 216 in totaal. En langzaam maar zeker komen er steeds meer teams hier zo over de streep. En het is toch mooi om te zien dat iedereen hier zo aan bijdraagt. Zo'n slinger. Ik vind het allemaal hartstikke leuk om te horen. Het is echt een end, hè? 500 kilometer.
0: Zo, begin er maar. 500 meer dan 500. Hè? De route Frankrijk is 545 kilometer. En de Nederlandse route vanuit vliegveld Twente is 558,3 kilometer.
4: Zo, dat is een stukje lopen hoor.
0: Het
4: is
0: dag en nacht, hè, Teun?
4: Dag en nacht. En daarover, vanwege het warme weer, is het natuurlijk even je loopritme aanpassen. Want overdag kan je natuurlijk minder hard lopen, want het is ongelooflijk warm. Dus moet je 's nachts een stapje harder bij gaan zetten. En het lijkt mij zeker in je voorbereiding heel moeilijk om daar rekening mee te houden. En het is dan nogmaals zo knap dat al die 5000 deelnemers het toch voor elkaar krijgen. Hier zo naartoe te lopen, over die streep te komen hier. Ik sta nog steeds vol bewondering te kijken naar deze mensen.
0: En dan te bedenken hoe het ooit allemaal begonnen is, hè? 1992 met een paar teams van Rotterdam naar Parijs, daadwerkelijk naar de Eiffeltoren. Ja, dat zou natuurlijk nu nooit meer kunnen. Vanaf 2004 komt Europa Run naar Rotterdam. Is de finish bijna altijd hier op de Coolsingel. Heel soms door werkzaamheden niet. Dan wijkt Europa Run uit naar de Binnenrotte, waar het ook een prachtig feest kan zijn. Maar al die jaren al die mensen. En weet je hoeveel geld er al is opgehaald in al die jaren Europa Run?
4: Nee, dat durf ik niet te zeggen.
0: Volgens mij gaat het naar de 100 miljoen.
4: Oh, dat is een ongelooflijk over een groot bedrag. En het mag ook zo'n groot bedrag zijn. Want het is nodig, hè, die palliatieve zorg. Zorg voor mensen die uitbehandeld zijn. Die eigenlijk niks meer hebben om naar uit te kijken. Geef die mensen juist iets om naar uit te kijken. En dat gaat niet zozeer over het onderzoek. Maar dat gaat over gewoon een lekkere stoel. Waar je gewoon eventjes tot rust kan komen. Gezellig op pad gaan, ergens naartoe gaan. Allemaal van dat soort dingetjes zijn zo belangrijk om nog een beetje leven toe te voegen. Dus, hè, aan die dagen die je eigenlijk niet meer hebt. Het is prachtig.
0: Dat is waar de Europa Run voor staat. Dat zijn alle goede doelen die gesteund worden. En we hebben de afgelopen dagen op Radio Rijnmond of op Europa Run Radio een heleboel mooie, goede doelen ook gehoord. En al die mensen, als je ze vraagt, wat zou je willen zeggen tegen al die Europa Runners die onderweg zijn, dan zeggen ze allemaal alleen maar, dankjewel dat je dit doet.
4: Het is toch zo mooi dat die mensen zo ongelooflijk hard rennen en nog steeds dankbaar zijn voor het feit dat zij dat mogen doen. Dat ze mogen bijdragen dus aan die palliatieve zorg. Meer dan 100 miljoen euro. Het is ongelooflijk. En je kan nog steeds doneren op europarunradio.nl. Daar staat een QR-code. Je kan het allemaal volgen, stap voor stap. Het wijst zich allemaal hartstikke vanzelf.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
8: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
9: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
11: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
12: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
13: En ook nog eens gratis parkeren.
14: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak.

0: Outlets in Bergsenhoek.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Het is 2 uur, goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Straks gaan we weer terug naar de Koolsingel voor nog een uurtje Europa Run Radio met Teun Willemsen, Marcia Tap en Jet Sol. Eerst het nieuws, ik ben Alice van Meteren. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Koolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. In totaal doen 216 teams mee om geld op te halen om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer, zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
7: Ja, leuk! Heel leuk!
8: Super gaaf! Super chaotisch.
9: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
10: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
11: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
10: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
6: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
12: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
13: Maar jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
14: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is 2 vliegen in 1 klap.
6: Het was de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams deze 35e Europa Run. En de teller staat nu op 3,7 miljoen. De eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren. Ook ziet de paus een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer volop zon, droog, weinig wind en een middagtemperatuur die lokaal kan oplopen tot 30 graden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt dan af naar 14 graden. En morgen hebben we opnieuw een zonovergoten dag. Het wordt dan met 31 graden nog iets warmer dan vandaag. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A16, Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein, 5 kilometer, ruim een half uur vertraging. Er is op de A16 tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum een spoedreparatie bezig.
15: Dit is Radio Rijnmond met Europa Run Radio. Wij zijn erbij.

0: Zij komen langzaam deze school tot en nu de hoogte van de reet. En dan zitten ook alweer heel veel met vragen.
1: Nog steeds live vanaf de Coolsingel hier zo. Europa Run Radio samen met Radio Rijnmond. Moeten we afscheid gaan nemen van iemand? En dat ben jij, Marcia.
2: Ja, dat klinkt heel dramatisch.
1: Ja, een beetje te, hè? Sorry, zo bedoel ik het helemaal niet. Nee, jij gaat het op je overdragen, laat ik het dan zo zeggen.
2: Zeker, dat ga ik doen aan Martine Boerkamp, die de komende uren hier aan de presentatietafel staat. Samen met jou nog. Dus leuk. Ik zeg jou even...
1: En met een knuffel.
2: En gaan jullie lekker samen verder met dit mooie evenement hier op de finish. Martine?
3: Dankjewel, Marcia, voor de afgelopen uren en voor de uren van de afgelopen weekend, hè. Ik ga mijn koptelefoon even opzetten.
1: Het koptelefoontje gaat op. Martine, voor deze 35e editie van de Europa Run. Je weet het, is een ongelooflijk mooi lied geschreven. Ja. En, door Lisanne Spaander, een mevrouw die zelf ook kanker heeft gehad. En daarom
3: geeft
1: is het
3: een extra lading, hè?
1: Ja, geeft het extra lading. En daarom is het juist zo mooi dat zij dit nummer heeft geschreven. Mag ik je bedanken voor de Europa Run?
0: En dan weten ze dat er maar een prachtige schuiving aan het zijn. Voor de goede licht, een lekker momentje te pakken.
1: Het gaat volgens mij niet helemaal goed, maakt niet uit, nee. Martine. Het is in ieder geval een schitterend nummer. Lisanne Spaander dus, die heeft dat zelf helemaal geschreven. Ze heeft het vanmorgen ook live gezongen hier zo, op de Coolsingel. Ik heb het mee mogen maken. Toch een moment met, wat je zegt, ook veel lading. Zo iemand die dat zelf heeft ervaren en dat dan zo ongelooflijk mooi kenbaar kan maken door middel van zo'n lied.
3: En dan het gevoel van de roper er waarschijnlijk heel mooi kan overdragen. Ik heb het zelf nog niet gehoord, dus ik ben heel benieuwd, maar we kunnen vast en zeker later nog wat draaien.
1: Dat zal ongetwijfeld kunnen. Bij deze 35e editie van de Europa Run, een jubileum editie dus.

0: misschien wel een beetje, helaas, er is geen vuiltje aan de lucht. Ook hier niet. Dat betekent dat het heel warm is en heel zonnig op de Coolsingel. Cirio was dat dan Justus de Wild.
1: Ja, en nou, hij zegt het, geen vuiltje aan de lucht, maar ook geen gezucht. Dat hoor je hier af en toe wel. Maar dat komt niet omdat mensen er klaar mee zijn. Nee, mensen zijn gebroken als ze hier over de streep heen komen.
0: Ja, maar het is zo warm om te lopen. Maar vorig jaar hebben ze in de stromende regen gelopen. Dus ik weet niet, misschien moeten we straks eens even vragen aan teams die vorig jaar ook meeliepen. Wat is nou erger? Ja. Dit of die stromende regen van vorig jaar? Zo 's nachts alleen op de route in de stromende regen. Dat is ook wel heftig, hoor.
1: Dat is echt doorbijten ook, hoor. En gelukkig, vanwege die hitte, daar kan een hoop aan gedaan worden. Hè. Dus goed smeren, staat natuurlijk op één. Er is heel veel water meegegaan. 30.000 flesjes water zijn meegegaan richting Frankrijk en richting vliegveld Twente. Waar dus ook 15.000 liter water in zit. Er is dus overal over nagedacht. Daarbij ook 's nachts gewoon harder lopen. Dat is dan de enige optie die je hebt.
0: Maar het was wel koeler, hè?
1: Dan is het koeler en gelukkig droog dit jaar.
0: Nou, en als mensen hier nog naar de Coolsingel willen komen, let op. Neem ook zonnebrand mee. Neem ook water mee. Doe een petje op. Zorg dat je in ieder geval ook voor jezelf zorgt dat je al die helden hier komt binnenhalen. Dat is natuurlijk fantastisch. En waar doen we het voor? We doen het om geld in te zamelen voor al die mooie doelen die ondersteund worden door de Europa Run. En we hebben zo'n mooie QR-code in de uitzending. Scan die even en doneer ook gewoon, want we willen er 5 miljoen halen dit jaar. Vorig jaar 4,7. We hebben het doel iets hoger gesteld.
1: En dat moet echt te doen zijn. Dat moet echt te doen zijn. Dus nogmaals, naar europarunradio.nl. Scan die QR-code en als je meekijkt, scan hem en doneer. Want het is meer dan welkom, alles voor die palliatieve zorg.
0: Ja, elk dubbeltje is welkom.
1: Zo is het. We kunnen straks aan die teams binnenhalen. Om die weg te geven, want anders zullen we het nog niet hebben. We kunnen er bij weten.

0: bruggetje is natuurlijk wel heel snel gemaakt vanuit deze plaat. Om nog één keer te zeggen, zie je nou die QR-code op het beeldscherm voorbij komen als je meekijkt via de tv-uitzending of de visual radio-uitzending. Of ga naar roparunradio.nl. Doneer daar aan de Roparun.
1: Normaal hou ik het niet zo van om over geld te praten. Ik vind het een vervelend onderwerp.
0: Zeker.
1: Maar nu willen we het hebben. En heel veel ook.
0: Ja, zeker. 5 miljoen dit jaar. Moet veel zijn.
1: Lisanne Spaander was hier vanmorgen op de Cool Singles. Ze is zelf deelneemster en ze heeft als dank aan de Roparun een nummer geschreven. Dat heeft ze hier ook opgevoerd. We probeerden net al even ernaar te luisteren en naar te kijken. Maar het gaat nu wel lukken. Live op de Cool Single, eerder vanmorgen dus.
2: Daar komt de laatste. Lisanne Spaander.

0: 5, She Will Be Loved op Europa Run Radio en Radio Rijnmond. Waar wij nog steeds live zijn vanaf de Kool Single.
1: En ook op TV Rijnmond trouwens.
0: Op TV Rijnmond, natuurlijk. Ja. DHB Plus, alles is
1: overal. Lokale omroepen en vooral ook via de site van europarun.nl. Er zijn nog heel veel teams onderweg richting de Kool Single. Albeijenland, daar moeten ze ook nog doorheen. Zeker. Daar staat Esther. En daar heb je een team die heet Matties for Life. Nou, dat lijkt me een prachtig motto als team zijnde. En Esther, ik heb begrepen dat het daar wel feest is, maar dat het soms ook best moeilijk is.
2: Ja, en dat heeft er vooral mee te maken dat één teamlid niet mee kon, omdat hij ziek is. Hij ligt op dit moment in Erasmus MC. En Joke, zijn vrouw, Jolanda, sorry, zijn vrouw is wel, want haar zoon zit ook in het team. En Jolanda is hier naar Oud-Beijerland toegekomen met een mooi, ja, een mooie poster, banner met een foto van Johan erop. Nou zeg ik Johan, Koos moet ik zeggen. Ik hou alles door elkaar, die namen. Sorry, ik heb ook een paar dagen erop zitten van heel veel namen, heel veel mensen. Maar Jolanda, het is hier echt een gekkenhuis. Een groot feest, maar voor jullie is het ook wel een feest met een verdrietige kant.
3: Ja, zeker. Vanaf december ligt Koos eigenlijk al af en aan in het ziekenhuis. En nu, met een beetje goede hoop, mag hij dinsdag naar huis. En hopen we dat hij toch de kanker overwonnen heeft. Dit jaar kon hij niet mee, omdat hij in het ziekenhuis lag.
2: Ja. Hij zou als chauffeur meegaan.
3: Ja.
2: En nou ja, hij werd gemist door zijn team, dat zag je meteen.
3: Ja.
2: Heeft hij de Europa Run wel kunnen volgen?
3: Jazeker. Via Daniel Rijnmond, TV Rijnmond. En alle apps en de foto's leeft hij helemaal mee.
2: Ja, want hij ging natuurlijk ook via de app mee met zijn team. Ja. Ze hebben hem vast op de hoogte gehouden.
3: Jazeker. Ja. Ja. En het is een heel echt team. En ze zijn allemaal zo begaan en allemaal zo lief voor hem. Echt geweldig.
2: En sinds wanneer is Koos ziek?
3: Sinds december. Maar voor de tweede keer. Na 10 jaar is hij weer teruggekomen.
2: En wat heeft hij?
3: Non-Hodgkin. Lymfeklierkanker. Ja. En dan de agressiefste soort. Ja.
2: Dus jullie zitten in een hele zware periode?
3: Zeker, ja. En daarom is het ook zo mooi dat Tommy ze zo meeloopt. Dat is ja, echt wel een cadeautje voor hem.
2: Ja, want die heeft wel meegedaan. Maar hij kon niet blijven staan hier. Hij heeft wel nog even een pilsje genomen. Maar ze moeten door, want ze moeten naar de Kool Single natuurlijk.
3: Ja. Even langs het Erasmus lopen.
2: Gaan ze langs het Erasmus FC?
3: Ja, als het nog even lukt wel, ja.
2: Even naar Koos zwaaien.
3: Ja, zeker.
2: Ja, dat is mooi. Ja, de Europa Run is echt heel veel lol, maar ook heel veel verdriet.
3: Ja.
2: Maar ook wel fijn dat, nou ja, het team ervoor Koos is.
3: Ja. Ja, weet je, iedereen is begaan met iedereen. Niet alleen met de patiënten, ook met degene die ernaast staan. Het is echt, dat is voor iedereen zwaar. Ja.
2: Nou, in Oud-Beijerland gaat het volgens mij nog wel even door. Want het is hier echt bommetje vol. De straat is helemaal gevuld met mensen die teams ontvangen. Er wordt heel veel geknuffeld hier. Bij jou was het net ook zo, Jolanda. En nou ja, die knuffels die komen heel goed aan bij de teams die heel hard hebben gelopen, gefietst en gekookt. En nu op weg zijn naar de Kool Single.
1: De laatste kilometers richting Rotterdam, richting de finish. De verhalen, ja, je krijgt toch iedere keer weer kippenvel als je het hoort. Hè? Iemand 10 jaar kankervrij en dan nu weer in het ziekenhuis. Weer geveld door die vreselijke ziekte.
0: Het is verschrikkelijk. Je maag draait werkelijk waar om. Het is naar om te horen. En toch tegelijkertijd ook zo mooi om te horen dat mensen zich dus blijven inzetten daarvoor.
1: Ja, en
0: zo,
1: dat hij blijft volgen, hè?
0: En dat hij blijft volgen.
1: Dus Koos, zwaai even naar je.

0: moet er niet aan denken. Nou lust ik al sowieso geen koffie, maar een warme espresso of een warme thee op dit moment. Met dat warme weer geeft mij maar gewoon water. Sabrina Carpenter was dat.
1: Zeker weten. Sabrina Carpenter, die ons brengt bij het Europa Run Radio Nieuws van Mario Feithal.
2: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
1: Goedemiddag, in Oud-Beierland is het 28 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. Er komen steeds meer teams aan op de Coolsingel en dat gaat ook nog wel even zo door. Als eerste binnen waren de kadetten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda rond 11:15. Wie er als laatste gaat finishen is nog heel spannend. Maar op de Frankrijkroute lopen team Sterk Staaltje en team DSW achteraan. Die zijn bijna in Oud-Beierland. Op de Nederlandroute zijn team Sanquin en team Running Rotterdam Pilots de laatste in Papendrecht. Hoe zorg je er tijdens een Europarun nou voor dat je alles kan doen wat je moet doen? Dan moet je niet alleen denken aan lopen en fietsen, maar ook aan mogelijkheden om te rusten en te slapen. Ieder team doet dat op zijn eigen manier. De Franciscusrunners hebben daarvoor 4 stapelbedden in een bakwagen gepropt. Letterlijk gepropt, want veel ruimte om te lopen is er niet. De Europarun was dit jaar goed voorbereid op de warmte. Zo zijn er alleen al met de organisatie 30.000 flesjes water meegegaan. Opgekocht uit zo'n beetje alle supermarkten en groothandels in de regio. En dan moesten de teams zelf ook nog hun eigen voorbereiding op orde hebben. Dat is zo vlak voor het einde allemaal goed gegaan, liet de organisatie vanmorgen weten. Want er zijn geen medische noodsituaties geweest. En naast het sportieve deel gaat het bij de Europarun natuurlijk ook om de knaken die worden opgehaald. En wie denkt dat het nu met de finish klaar is, zit er goed naast. Je kan nog altijd doneren via europarun.nl en dan zoeken op je favoriete team. Maar ook als je op de Coolsingel komt aanmoedigen zijn er genoeg opties. Zoals door het kopen van merchandise. Of bij de kraam van Team Royal Flora Holland de Europarun Gerbera kopen. Om aan je favoriete team te geven. En ook die opbrengst gaat volledig naar de Europarun. Het Europarun Radio weer dan nog. Het is zonnig en erg warm. De maximumtemperatuur in Rotterdam komt uit op 30 graden. Ook de nazit van de Europarun blijft zonnig en warm. Pas na 8 uur vanavond gaat de temperatuur iets omlaag. Maar die blijft nog lang boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Europarun Radio. Meer nieuws lees je in ons live blog op europarun.nl.
0: Dankjewel Mario.
3: Bas à pas pour la bonne cause.
2: De 35ste Europarun. Volg je van start tot finish. Oh.

0: hij mag weer gedraaid worden, hè, Marco Borsato. Misschien wel toepasselijk om dan Vrij Zijn te draaien. Goed, Rob Arun, radio en tv Rijnmond. Daar wordt de finish van de Rob Arun helemaal live gevolgd. En het laatste punt, dat is dan het punt waarbij je dan daarna nog even die Erasmusbrug op moet, is natuurlijk de kop van Zuid. Daar is het laatste controlepunt. Samantha staat daar en jij staat bij team 215 Zorgvaart. Hoe zwaar hebben zij het?
1: Ja, we gaan even sfeer peilen, want ze hebben natuurlijk twee nachten door. Het is warm en ik ben ook wel gewoon eens benieuwd, hoe hou je het dan gezellig in zo'n team? Nou, hoe hou je het gezellig in een team, Ad?
2: Nou, we hebben natuurlijk een team sfeerbeheer. Het team sfeerbeheer dus, doet eigenlijk niks anders dan doorlopend proberen mensen te motiveren en maximaal een lol te maken.
1: Hoe ziet dat eruit, Ad?
2: Nou, we hebben daar een aantal mensen voor. We hebben een andere Ad, die is daar heel goed in. Die maakt echt zulke praatjes dat je wel moet lachen. En dat maakt het heel druk en gezellig in de bus. En daardoor hou je het gewoon vol 's nachts.
1: Ja, want zijn er wel eens irritaties?
2: En natuurlijk zijn er irritaties, maar daar moet je met een lach mee omgaan. Hè. Dus je kan met sommige irritaties kan je gewoon een grap van maken. En dan zien mensen zelf ook al van, ja, weet je, het is gewoon slaapgebrek.
1: En wat zijn echt de leuke dingen? Nee, ik kom even bij jou. Wat heeft echt indruk gemaakt? Ja, ik hou van spontane gekkigheid, sorry. Wat is jou echt bijgebleven deze run?
3: Ja, de saamhorigheid. Ondanks de warmte, goed voor elkaar zorgen. Ja, dat is vooral wat je meemaakt, wat je voelt. Ja, ik heb geen hele gekke dingen meegemaakt.
1: En die doorkomst zouden ook enorm de sfeer erin, hè? Welke doorkomst heb jij onthouden?
4: Nou, ik heb sowieso, ja, wij komen uit Hoekzwaard. Oud-Beiland is altijd wel, omdat je heel veel met familie en daar staan we ook echt even stil. En het is ook altijd wel een mooi emotioneel moment. Gewoon omdat je je hele ontlading hebt op dat moment. Dat is echt wel mooi.
1: Kan je dat uitleggen?
4: Nou, het is eigenlijk gewoon of dat je gewoon, je bent een piek en dan knal je ineens naar een dal. Maar wel op een positieve manier, maar gewoon even rust, de herkenning en alles. Gewoon in al vreugde en dan komen de emoties en ook gewoon de tranen, gewoon omdat het gewoon zo'n mooi gevoel ook is.
1: Fantastisch. En wat is de kracht van Team Zorgwaard?
5: Ja, ik denk dat Puk het net al heel mooi heeft gezegd, maar de samenhorigheid. We hebben echt wel zitten dealen met warm weer. Daar zijn we allemaal goed mee omgegaan. En juist om elkaar net even scherp te houden, goed op elkaar te letten, dat heeft echt wel bijgedragen dat we hier met elkaar staan en het mooi hebben afgerond samen. Ja.
1: Nou, daar kan ik niks meer aan toevoegen. Fantastische woorden. En hier staan we dan bij de Erasmusbrug. De teams blijven hier binnenkomen. Het is genieten van al die kleuren. En we komen straks natuurlijk weer bij jullie terug met een ander verhaal.
6: Daar op de kop van Zuid dus bij die laatste doorkomst waar de tijd nog even genoteerd wordt voordat ze hartstikke hard doorgaan naar de koolsingel.
7: De laatste metertjes.
6: De laatste metertjes. De kanker is een verschrikkelijke ziekte. Laat dat voorop staan. Het is altijd erg om iemand te verliezen aan die verschrikkelijke ziekte. Maar stel je voor dat je 20 jaar bent en je verliest je moeder aan die ziekte. Wat doe je dan? Nou, dan doe je misschien wel wat Mees doet. Hij heeft nog nooit wat gedaan voor de Rob Arun. En nu dacht hij, dit is het moment. Die 35e editie ga ik doen. En dit is wat hij wilde betekenen voor zijn moeder.
8: Een jaar geleden inmiddels is ze om het leven gekomen. Uitgezaaide vorm van borstkanker. Mijn vrienden en ik zijn uiteindelijk tot de keuze gekomen dat we er iets voor willen doen. Ook een stukje verwerking. En zo zijn we eigenlijk bij de Rob Arun gekomen. En nu zijn we er gewoon.
9: Wat gebeurt er met een jongen van goed 20 wanneer die voor het eerst hoort wat het lot is van zijn moeder en dat ze gaat overlijden?
8: En het moment dat ik hoorde, het komt niet meer goed, dat geloof je niet. Dat wil je niet geloven. Het is je moeder die heel je leven voor jou gezorgd heeft, die nu, waar jij nu ineens voor moet gaan zorgen. En dat je weet dat je nog een maand of twee hebt. Ik denk dat ik ook heel volwassen ben geworden in die periode. Omdat je dan echt aan moet staan. Mijn ouders waren gescheiden. Dus in die zin was mijn moeder degene die altijd voor mij en voor mijn broer gezorgd heeft. En dat valt dan gewoon weg. Dus het voelt heel eenzaam. Het heeft altijd een randje dat je alles doorgaat, maar wel zonder je moeder. Dus dat was de lastigste periode van mijn leven. Dus het is zo'n achtbaan geweest qua emotie. Omdat je zo trots bent en daarna meteen in de emotie qua afscheid gaat. En dat is gewoon ongelooflijk geweest. En je hoort vaak dat het snel gaat en dat het heel snel kan gaan. Ik had niet verwacht dat het zo snel kon gaan. En ik vind ook niet dat het zo snel mag gaan. Nou, ik denk dat ik een volwassenere Mees ben geworden. Omdat ik weet, het relativeert heel veel. Je weet hoe snel het kan gaan. Dus je weet dat de momenten die mooi zijn en waar je heel veel plezier uit kan halen, dat je die echt moet koesteren. Want het is echt geen gegeven meer.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Uitputting, emotie, inspiratie en...
12: Wat zijn die paar meters nou?
11: Overwinning. Dit is de finish van de Europa Run.

0: Gerben.
1: Gerben, welkom. Doen jullie nou mee vanwege het goede doel of omdat jullie zo sportief zijn?
2: Nou, vooral voor ons een sportieve uitdaging om een grote mooie groep te worden. En onderweg merk je echt wel het goede doel. Een beetje emotioneel, je gaat vermoeid en helemaal bij de finish. Maar ons hoofddoel is een mooie sportief weekend ervan maken en samen echt deze prestatie leveren.
1: Ja, want voor de mensen die het weten, Sios is natuurlijk de sportleraaropleiding. Hè? Dus voor de mensen die dat niet weten. Maar jij zei, gaandeweg leer je wel de emotie van de rope uit kennen. Op wat voor manier dan?
2: Nou ja, je ziet mensen raken geëmotioneerd. Je komt met mensen aan de praat. Met sommige teams, daar zit je wat langer mee in de stint. En als je daarmee in gesprek gaat, dan hun hebben bijvoorbeeld wel een reden om dit voor het goede doel te doen. En ja, op een gegeven moment als je vermoeid bent, dan word je wat emotioneler. En dan raakt dat soort dingen ook. Dus je merkt op een gegeven moment echt wel dat je echt wel het goede doel ook wel een grote rol speelt. Dus dat is wel mooi.
1: En toen je de finish overkwam, merkte je dat dus ook?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Dan word je toch overmand door de emotie. Ja, voor jou was het anders. Hè? Maar voor jou was het ook, heeft het ook heel erg met school te maken. Hè? Ik hoor jou bijna niet. Even kijken, steek me anders ga ik het zo doen.
3: Sorry?
1: Nee, jouw microfoon stond niet op. Maar vertel, jij had het als examenopdracht gedaan.
3: Ja, wij zijn gezamenlijk vierdejaars. En een van onze examens zijn een soort evenement organiseren. En ik heb er dan voor gekozen als vierdejaars om samen met Scup 3 en de derdejaars naar de Europa Cup te gaan. Dan moet ervoor zorgen dat de financiële geregeld is, dat we fysiek en mentaal voorbereid zijn en de busjes geregeld zijn. Er was nog een hele klus. Door dat te organiseren,
1: Je hoopt door dit goed af te leggen, dat je ze allemaal binnengekomen, geen problemen geweest, dat je een mooi cijfer krijgt en dat je dus geslaagd bent.
3: Ja, dat hoop ik wel dat ik een mooi cijfer krijg. Ja.
1: Want je hebt er wel wat voor. Heb je zelf ook gelopen?
3: Nee, ik heb zelf niet gelopen. Ik was zelfs een chauffeur.
1: Omdat je organisator bent?
3: Ja, als ik organisator ben. Dan kan ik ook tijdens het rijden of tijdens de pauzes kijken hoe het met andere groepjes gaat. Ik moet het natuurlijk wel in de gaten houden dat er geen blessures zijn. Dat het goed loopt, dat er plotseling wijzigingen zijn, dat ik dat moet doorgeven. Ja.
1: Dus, en wat denk je? Denk je dat je voldoende hebt?
3: Sorry?
1: Denk je dat je voldoende hebt?
3: Dat denk ik wel, want ik weet al wel dat ik een voldoende heb. Want ik heb het eigenlijk al wel gehaald, volgens mij.
1: Hey, jullie zijn newbies, want jullie hebben al een keertje meegelopen. Want de school doet volgens mij elk jaar mee. 9 jaar doen jullie al mee. Hoe was het om de eerste keer mee te doen?
4: Ja, het was een topervaring. Ik mocht het starten.
1: En wat was er top aan? Dat wil ik heel graag horen.
4: Ik ben sowieso hardloper. Ja. En ik merk dat ik hier echt lekker hard heb kunnen lopen. Ook. En ik mocht net ook finishen.
1: Je was met PR's bezig en dat soort dingen?
4: Absoluut, absoluut. Ik denk, ik was een beetje turbo house van het team. Dus inhalen.
1: Of is hij gewoon een enorme opschepper, ja?
4: Een absolute machine, ja. Nee, inhalen was een beetje voor mij. Maar het was echt superleuk. En ook heel veel mensen onderweg. Ja, het is echt een top evenement. Ook gewoon wat het doel erachter zit. Ja. Maar sowieso fysiek echt een leuke uitdaging ook.
1: Ja, met dit weer ook, hè?
4: Nou, het was wel warm in Frankrijk, hoor. Maar
1: hier ook.
4: Hier ook wel, ja. Maar s'avonds prima te doen.
1: Wil ik van jou weten, want jij loopt voor de tweede keer mee. Vorig jaar was er ook heel veel regen. Dit jaar dus die warmte. Wat is nou zwaarder?
5: Nou, ik denk dat de regen dat echt wel zwaarder was. Het was vooral het mentale deel wat in de regen heel erg tegenviel.
1: Als je uppie daar op die Franse wegen loopt, met alleen die fiets erbij.
5: Ja, je komt de regen uit en dan ben je helemaal doorweekt bij je tent of bij de bus. En ja, dan heb je toch wel tegenzin om de volgende dag weer doorweekt te raken. En ja, nu heb je gewoon lekker zonnetje, je kan genieten. Het enige nadeel is dat je heel veel zonnebrand. Maar ja, het is eigenlijk veel beter zo in de zon.
1: Ja, toch wel? Oh, dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat de zon juist... Ja, toch? Ja, ik ben totaal geen loper, maar dit lijkt mij echt verschrikkelijk, deze warmte.
6: Bloed en bloed en bloed. Hoeveel litertjes zonnebrand zijn er doorheen gegaan? Hoeveel liter zonnebrand denk je dat er doorheen is gegaan?
5: Nou, ik denk dat er zeker wel vier busjes zonnebrand minimaal met het hele team gebruikt zijn.
6: Goeiemorgen.
1: Nou, fantastisch. Weten jullie al een beetje hoeveel geld jullie hebben ingezameld? Daar draait het om. Draait het om de ping-ping? Ja? Kom maar op.
3: Precies het bedrag weet ik niet precies.
1: Ongeveer.
3: Ik denk wel tussen de 3.500 en 4.000 euro.
1: Ja, dat vind ik weer lekker aan. Ja. Hartstikke mooi. Hey, top gedaan en heel veel plezier. En jij bent zo back-up, je kan nu echt op de tafel hangen. Ga even lekker uitrusten.
5: Dank u wel.
1: We gaan naar de finish weer. Want ja, daar staat onze collega.

0: Jet, hè?
1: Ja. Komen ze daar een beetje back af aan ook, Jet?
0: Niet met zomaar iemand. Ik ben afgelopen donderdag was ik aan het invallen bij Radio Rijnmond in de ochtend. En toen gingen we bellen met de oudste vrijwilliger. En niet de minste ook, hè. De oudste vrijwilliger, maar een zeer gewaardeerde vrijwilliger van de Europa Run. Hij staat hier naast me. Hij heet Rien, maar we noemen hem Ropa Rien. Hij was op dat moment net aangekomen in Frankrijk. En ja, jij verheugde je toen het meeste op de worstenbroodjes. Hoe smaakten ze?
2: Op de, je bedoelt op het startterrein, ja. Frankrijk meestal, ja. Gedaan. Ja, dat is altijd ontzettend veel werk natuurlijk. Hè, want we hebben heel veel goede vrijwilligers. Die willen alles gelijk in één keer neerzetten. Maar ze moeten altijd even rustig aanwachten tot materiaal.
0: Ja, jij weet er alles van, want jij hebt dat helemaal opgebouwd. Het hele startterrein. Dat,
2: ja, ja.
0: Even een kleine opsomming. Wat moet je allemaal doen?
2: Wij beginnen daar. Wordt opgezet natuurlijk. De grote tenten worden opgezet door de firma. Toiletten en douchen worden neergezet. Maar meestal moeten wij ze extra aansluiten. Dan moeten wij de keukens gaan voorzien van stroomvoorziening. Verlichting aansluiten, alle stroomvoorziening. Dan heb je tegenwoordig motorrijders, die hebben helmen.
0: En dat, hou maar op, Rien. Het is ja, zo ongelooflijk veel. Ja. En dan verder maak jij eigenlijk niet zo heel veel van het rennen en het fietsen mee.
2: Nee, dat,
0: dat gaat niet, want je moet het ook weer afbreken als iedereen van start is gegaan. Toen ik jou op de radio sprak, toen vroeg ik: hoe laat ben je ongeveer op de Coolsingel? Toen zei je, ja, zo tussen 2 en 3. Toen zei ik, dan hebben we een date.
2: Ja, dat klopt. Dan zouden we hier een date hebben.
0: Ja, nou, dan heb ik ook nog een klein cadeautje voor je. Wil je even mijn microfoon vasthouden?
2: Ja, natuurlijk.
0: Kijk, het is een mooi hart. Want iemand met zo'n groot hart voor de Europa Run, die moeten we koesteren. Mag ik hem omhangen bij je?
2: Ja, zeker.
3: Oh, dat is Jet, hè?
4: Geweldig.
3: Ja, het hartje wordt omgehaald.
0: En mag ik dan ook nog een knuffel van je? Ropa Rien, je bent in goud gegoten.
2: Dit is de hoogste waardering. Ja, doe je het voor.
0: En die waardering, die verdien je.
2: Ja,
0: die verdien je. Je bent een gouden vent.
2: Ja,
0: Ropa Rien.
2: Ja, we doen ons best.
0: Volgende jaar weer een date?
2: Sorry, ja. Zolang het volgende
0: jaar. Ik heug me er nu al op.
2: Ja, ja, nou, ik ga het doen.
0: Je bent een beetje te jong voor mij, maar dat maakt verder. Daar doen we dit jaar dan niet moeilijk over, toch?
2: Nee, het is hartstikke leuk.
0: Dankjewel.
2: Dank je.
0: En een schat. Ropa Rien, gouden gozer.
4: Ja,
0: toch? Ja, jij hebt een harte medaille.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En geniet er nog van, hè?
0: Ik geniet er heel erg van.
2: Kijk,
0: en ik genoot vooral heel erg van het uitkijken naar jouw ontmoeting.
2: Oké, okay, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, hartstikke leuk. Dankjewel.
4: Nou, flirten, dat heeft ze wel met de knie, hè, die Jetsel.
3: Ja, absoluut. Gaan wij nog snel even naar René. René, gisteravond, toen ik jou in de uitzending had, toen was je vrouwen met kunstgewitten aan het versieren. En nu zeg je dat je een hele mooie vrouw bij je hebt staan. Dus ik ben heel erg benieuwd.
5: Ja, en ik volg ineens op vrouwen. Kan je nagaan.
3: Dat weet ik.
5: Nee, dit is zo bijzonder. Jij zit al zo lang in een rolstoel, een scootmobiel, in de brandende zon. Hoe hou je het vol?
6: Ja, Europa Run heeft natuurlijk een heel mooi doel. Helaas meerdere in mijn familie eraan zijn overleden. En ik wil gewoon alle teams steunen.
5: Ja, dat is waanzinnig, maar heb je het niet verschrikkelijk warm?
6: Nee. Gewoon gedacht op 0, Europa Run 0.
5: Ja, ik zie wel dat je op de 0.0 zit.
6: Ja, nee, dat is niet voor mij. Oh. Nee, ik drink geen bier. Maar ik heb zonnebrandcreme, ik heb water bij me en we houden dat gewoon vol.
5: Is er geen speciaal team waarvoor je zit?
6: Het team waar wij voor zaten, dat doet helaas niet meer mee. Maar er zijn 3 teams waar we wel voor zijn. Dat is team 60 van Paarmeijer, is van mijn man. Team 276 en team 278.
5: Oké, okay, nou.
6: Er zijn allemaal teamleden in waar wij, mijn man mee heeft, de roperen mee heeft gedaan.
5: Fantastisch, hè? En je geniet er ook van.
6: Ja, zeker, zeker. Nou, mooi doel. Mooie doel bestaat er niet.
5: Voor de geschiedenis, na 35 jaar, je naam?
6: Lina.
5: Lina, geniet van deze prachtige dag. Heb je genoeg zonnebrand?
6: Ja, net nieuw, dus dat komt goed.
5: Jammer, anders had ik komen smeren.
6: Mag hoor.
5: Hou ik ja, kom ik doen.
6: Goed, dankjewel. Succes.
3: Ja, René, die heeft altijd mooie iemand. Mensen langs de route daar. Oh, fantastisch. Teun, voor jou zit het er alweer op.
1: Ja, zo snel kan het gaan. 3 uur voorbij gevlogen en het heeft me weer geraakt. Ik heb tranen gelaten, ik heb gelachen, ik heb meegeleefd. Het was een bijzondere ervaring weer. En ik hoop dat ik volgend jaar weer deel mag uitmaken
3: Tuurlijk.
1: Van dit geweldige Europa.
3: Tuurlijk,
1: want
3: volgend jaar gewoon weer.
1: Ongelooflijk belangrijk.
3: Zometeen Kevin.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergshoek. Paul en Paul.nl.
9: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken... vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
11: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
20: Het is 3 uur. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk weer terug naar de Koolsingel met Teun Willems en iedereen die daar verder nog is. Martine Boerkamp hoor ik net in mijn oortje. En eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. In een huis in Rotterdam-IJsselmonde is een dode vrouw gevonden. De politie heeft een man aangehouden die ook in het huis aan de Piet Smitkade was. De politie kan nog weinig zeggen over de relatie tussen de man en de vrouw. Er vindt nog volop onderzoek plaats in het huis in Oud-IJsselmonde.
0: 9 van de 10 teams van de Europa Run zijn nog altijd onderweg. Ze zijn wel vlakbij de finish op de Coolsingel in Rotterdam. De achterste teams zijn op zo'n 30 kilometer afstand van de Maasstad. Zaterdag gingen 216 teams van start. Momenteel zijn er nog 197 van over. De teams halen geld op om leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Vaak doen mensen mee met een speciaal iemand in gedachten, zoals Koos, die mee zou doen, maar nu in het Erasmus MC ligt.
21: Vanaf december ligt Koos eigenlijk al af en aan in het ziekenhuis. Dit jaar kon hij niet mee.
22: Hij zou als chauffeur meegaan.
21: Ja.
22: En hij werd gemist door zijn team, dat zag je meteen.
21: Ja. En het is een heel echt team. En ze zijn allemaal zo begaan en allemaal zo lief voor hem. Echt geweldig. Echt wel een cadeautje voor hem. En
22: ja.
21: Even langs het Erasmus lopen. En even
22: gaan ze langs het Erasmus hebben ze?
21: Ja, als het nog even lukt wel, ja.
22: Even naar Koos zwaaien.
21: Ja, ja, zeker.
0: Het evenement Europa Run draait op vrijwilligers. En de oudste is Europa Rien.
22: Nou, dan heb ik ook nog een klein cadeautje voor je. Wil je even mijn microfoon vasthouden?
23: Ja, natuurlijk.
22: Kijk, het is een mooi hart. Want iemand met zo'n groot hart voor de Europa Run, die moeten we koesteren. Mag ik hem omhangen bij je? Dan ook nog een knuffel voor je. Europa Rien, je bent in goud gegoten.
0: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen tijdens deze 35e editie van de Europa Run. En de teller staat op 3,7. De eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Een jongen van 12 is in de Franse stad Rennes gewurgd. Vermoedelijk door een andere tiener. Het slachtoffer lag in de bosjes bij een appartementencomplex met een natte handdoek strak om zijn nek gebonden. De jongen die iets ouder is dan het slachtoffer is opgepakt. De jongen zou in de buurt zijn gaan vissen. De politie zoekt naar andere kinderen die mogelijk iets weten over wat er is gebeurd in de Franse stad Rennes. Het weer, het is zonnig, droog, er staat maar weinig wind. 30 graden is het vanavond en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 14 graden. Morgen opnieuw een zonovergoten dag. Dan wordt het met 31 graden nog iets warmer dan vandaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. AWB Verkeersinformatie, de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Knopen de Ridderkerk en het Terbrechtseplein 5 kilometer en half uur. Er staat een spoedreparatie bezig. De rechterrijstrook is dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen Knopen de Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. Daar staat ook nog 5 kilometer. Dan hebben we nog de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goede Reden. 6 minuten vertraging.
24: Dit is Radio Rijnmond. Met Europa Run Radio. Wij zijn erbij.

0: Rijnmond, TV Rijnmond en Europa Run Radio. Wij doen verslag van de binnenkomst van al die teams die zaterdag gestart zijn. Dan wel vanaf Vliegveld Twente, dan wel vanuit Sestre in Frankrijk. Om die ruim 500 kilometer af te leggen hier richting de Coolsingel. De finish is bijna in zicht voor de laatste teams. Wij gaan hier tot 7 uur door om al die teams binnen te halen.
1: Ja, en die teams die zijn natuurlijk al het hele weekend onderweg. 500 kilometer hebben ze afgelegd als ze hier aankomen. En het was alleen maar bloedverziekend heet. Er wordt gezweet, er werd altijd al gezweet, maar nu alleen maar meer.
0: En op die finish komen ze Suzanne tegen. Toch Suzanne, hoe haal jij ze binnen?
2: Nou, hoe ik ze binnenhaal, in ieder geval bezweet. Want het is overal keiwarm, zal ik zeggen. Want ik kom net gisteravond uit Brabant vandaan. Daar hebben we de doorkomst in Sprundel meegemaakt. Ik ben mee geweest met de route Frankrijk. Vrijdagochtend vertrokken. Vandaag redelijk kapot met de videoteams die hier aangekomen. Ruim 500 vrijwilligers maken zo'n Europa Run mogelijk. En natuurlijk alle teams. We halen er 206 binnen. Tot, zoals jullie al zeiden, 7 uur vanavond. Ja, hoe haal ik ze binnen? Met een enorm warm hart. Toen ik gisteren bij de doorkomst in Sprundel was, daar is het een enorm feest. En de lopers zaten er doorheen. Hallo, even kijken hoor. Jongen, kom eens even. Ja, hoi. Ja, natuurlijk. Hallo, hoe heet je?
3: Phoebe.
2: Sorry?
3: Phoebe.
2: Oké. Ik zag gisteravond lopers in de bus zitten.
3: Ja.
2: Die werden aangemoedigd. Er was gejuich en er was gejoel en er was publiek.
3: Ja.
2: En ze zaten er zo doorheen.
3: Ik ben zelf cateraar, ik loop dus niet. Dus ik wil ook onze lopers en onze fietsers zot hard aanmoedigen. Maar ik denk dat gisteren een heel pittig nachtje was. De warmte en de tweede dag.
2: Ja. Wat heb je gezien bij de lopers en de fietsers in de loop van de dagen?
3: Vooral heel moe. Ze werden moeier en moeier. In het begin was het oké, maar daarna zag je dat ze gewoon heel, heel moe werden. Maar de motivatie bleef erin zitten.
2: Ja, want dat is het, hè. Dat is de Europa Run. Het is aan de ene kant, ja, moet je inleveren en heb je het super zwaar, maar je helpt elkaar er doorheen.
3: Ja, elkaar gewoon blijven aanmoedigen. En ze hebben allemaal hetzelfde doel, ze willen heel graag hier allemaal samen te komen.
2: En jij bent van team?
3: De gratielopers.
2: Welk team ben ik ook alweer?
3: De gratielopers nummer 103.
2: En heb jij enig idee hoeveel jullie binnengehaald hebben tot nu toe?
3: Nee, geen idee.
2: Oké, dankjewel. Ik haal haar nu willekeurig uit. Vaak ben ik een teamcaptain het wel. Maar dit is ook zo'n moment waarbij bussen die meegegaan zijn, waar de teams in uitrusten, waar gemasseerd wordt, waar gekookt wordt. Die beginnen allemaal heel netjes. En in de loop van de dagen is het één grote rommel. En die rommel die zet zich ook voort in het hoofd van menig Europa-runner.
1: Nou, in mijn hoofd zit geen rommel, maar in mijn hoofd zit vooral dat we 5 miljoen willen ophalen.
0: Ja.
1: We willen zoveel mogelijk geld ophalen. We willen een recordbedrag halen.
0: En we hebben zo'n mooie QR-code in beeld, hè? Dus scan die even en doneer gewoon wat je kan missen. Elk dubbeltje is welkom. Hoe hoger het bedrag, hoe mooier wij dat vinden. Maar we zijn ook met kleine bijdragers heel erg blij. Want veel kleine bijdragers maken ook heel veel euro's.
1: Nou, ik zal je wat vertellen. De afgelopen 35 edities hebben bij elkaar meer dan 100 miljoen opgehaald.
0: Ja. Oh, je bent even gaan rekenen.
1: Ik ben even gaan rekenen. Ja, ik ben even gaan rekenen en toen kwam ik achter 100 miljoen. En daar kan nog veel meer bij. Dus scan die QR-code, doneer wat je kan missen,
0: ja,
1: of kom lekker hier.
0: En kijk je nou geen tv en heb je die QR-code niet in beeld, ga dan even naar europarun.nl. Daar hebben we een hele grote button, doneer. Daar kan je ook, en je kan op de teams doneren, maar je kan ook gewoon algemeen doneren. Maak in ieder geval wat je kan missen over naar de Europa Run. Want we maken zoveel mensen blij in die hele moeilijke tijd met doelen die wij sturen. Mensen, of steunen moet ik zeggen, mensen dus die kanker hebben en die toch het leven, als dat eindig is, een beetje aangenamer maken met de doelen die wij ondersteunen.
1: Het makkelijk leven geven. En daar doen al die teams het ook voor. Het is een lach en een traan, maar we weten, we doen het allemaal voor dat geld. En Samantha is volgens mij op de route. En Samantha is denk ik of bij een doorkomst of bij een team.
0: Kop van Zuid staat.
1: Kop van Zuid. Nou, Samantha, kom maar
0: de laatste doorkomst. Kop
4: van Zuid inderdaad. De teams stromen achter ons binnen. Dit is het laatste finish-registratiepunt. En naast mij staat het team 2878. Maar ik vond vooral hun... Ze vielen mij op door hun mooie Bert en Annie shirts. En ik ben ze op de route tegengekomen. En ik had beloofd, wij gaan er even live. Want ze hebben een verhaal. Chris, dit is voor jou de allereerste keer dat je meegaat met de Europa Run.
5: Dat klopt inderdaad. Het is voor mij de allereerste keer. En ik heb het echt als enorm leuk ervaren. Voornaamste reden is om de mensen die hier staan. Ik loop het eigenlijk met mijn familie. En dat maakt het zo ontzettend mooi. Wij hebben zelf helaas van dichtbij mogen ervaren hoe kanker levens kan verwoesten. En hoe vreselijk dat is en hoeveel verdriet dat kan opleveren. Hun vader en moeder zijn allebei overleden aan kanker. Mama heeft het zelf ook gehad. Dus het is echt vanuit heel dichtbij... Ja, hoe heftig dat eigenlijk is.
4: En waar doe je ook als familie inzetten? Pak even je moeder erbij. Moeder, kom even bij. Wat is je naam, moeder?
6: Simone.
4: Simone, vertel.
6: Over mezelf. Oh, oké. Okay, nou.
4: En over hoe het in jullie familie impact heeft gehad?
6: Van mijn vader, moeder? Of wat zij net over mij vertelde? Nou ja, 22 jaar geleden heb ik zelf baarmoederhalskanker gehad. En gelukkig is dat goed gekomen en... Is zij toch wel een klein wondertje? En wij hebben allebei onze ouders verloren. En

0: belangrijk was zo'n hospice voor jullie?
1: Nou, er zijn heel veel vrijwilligsters en ze zijn allemaal zo lief en zorgzaam. En mijn moeder was best wel nors op het laatst. En wij zagen gewoon dat ze het daar heel fijn had, toch? Als ik het even gewoon zo mag zeggen, ja. En dat maakte ook dat mijn vader daar, toen hij helaas ook ziek werd, dat ook heel graag wilde.
0: En wat heeft dat voor jou zelf betekend?
1: Nou, dat wij dat stukje zorgen, zeg maar, nu konden weglaten. En dat mijn vader en ook wij gewoon naar haar toe konden gaan. En dat andere mensen, niet dat wij niet voor haar wilden zorgen, maar soms moet je daar ook een beetje afstand in nemen. En is het ook fijn om bij iemand te zijn, zeg maar.
0: Ja, en voor jullie vader, ik ga even naar jou. Het is zo mooi dat jullie hier met de familie staan. Jullie vader was bij de allereerste roperun.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader die heeft de allereerste roperun meegemaakt. En daarna nog volgens mij 15 keer heeft hij hem gelopen. Ook een aantal keren gefietst. Want hij heeft ook nog eens, hij had ook nog eens Parkinson. Dus hij kon op een gegeven moment ook niet meer lopen. Dus zo is hij eigenlijk mee gaan fietsen met de roperun. Ja, daar heeft hij ook heel veel plezier aan beleefd. En ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat, dat zo op die manier kan. En
0: hoe is dit dan? Hoe is dit jullie familieding geworden? Wie vertel.
1: Daar mag ik wat over vertellen.
3: Ik ben de oom van Simone en Francis.
1: Van onze moeder?
3: Ja, van de moeder. En ja, ik doe dit al 23 jaar. Dit team is denk ik 12 jaar geleden ontstaan. Ook in combinatie met mijn andere broer. Dus in heel de familie zit echt de roperun DNA. Ja, echt geweldig.
0: Het raakt jou?
3: Ja. Ja. En ook nog dat in november mijn vrouw ook nog die genozen had leukemie. Alleen gelukkig wel de goede vorm. Dus vandaar. Zo moeilijk hoor nu. Het is wel een speciale deze. Absoluut.
0: Hoe heb je dat gevoeld?
3: Ja, dat draag je mee. En je hebt zoveel familieleden die ook die rotziekte hebben gehad. En ja, dan sta je bij hem. En dan Conquest of Paradise, dan komt alles naar beneden.
0: Ja, het prachtige lied van de Roperun. Ik zie hier, echt. Dit is echt familiegevoel. Dit is de Roperun. Ik wil jullie hartelijk danken. Jij mag zeker één ding zeggen.
1: Doordat we zoveel met elkaar doen, voelen we dat Koen wordt ook gewoon een beetje familie. Dat wilde ik nog even zeggen. Dat voelt voor mij gewoon zo, ja. Want je deelt gewoon heel veel met elkaar. Dat wilde ik nog even zeggen.
4: Nee. Maar het voelt wel als een familie. Ja, maar ik ben gewoon een lid van de
0: Roperun-familie. Ik ben nu ook lid van deze Roperun-familie. Ik wil hier ook bij horen. Dank jullie wel dat jullie je verhaal met ons wilden delen. Dank jullie wel dat heel deze familie zich inzet voor de Roperun. Dank jullie wel.
5: Samantha, vanaf de kop van Zuid was dat. En zo heeft bijna elk team wel een heftig verhaal. En ook dit team weer. En dat is waarom we het doen. En dat is waarom deze mensen ook die afstand lopen.
6: Wat heel mooi is om te zien, is dat dit zijn echt familie.
0: Ja.
6: Maar de rest is ook allemaal in zo'n heel weekend familie geworden. Iedereen praat met elkaar, iedereen geeft elkaar. Ook wij. Ja, wij zijn ook nu familie geworden. En dat is zo mooi om te zien. Dus ja, dat is goed.
5: Hier is Shakira met Sue.

0: kondigde zo ontzettend enthousiast Shakira aan. Maar toen dacht het systeem, we gaan toch echt liever Anastasia draaien met Left Outside Alone. Terwijl hier weer een team binnenkomt, aan tafel aanschuift. En ik moet even live in de uitzending gaan vragen wie jullie zijn. Want ik zie namen op jullie. Even kijken. Ja, ik zie geen nummers, zie ik niet. Welk team zien jullie?
1: Team nummer 146 van de Tongeners.
2: Ja, uit Roosendaal.
1: Uit Roosendaal. We hebben hier Karim, we hebben Jeroen en Mark. En we zijn de diehards natuurlijk.
0: De diehards.
1: Hartstikke goed, ja. Hartstikke trots.
0: Jullie zijn ook de enige van de teams die zo fit over de finish zijn gekomen.
2: Ja, sowieso.
1: Ja. Ja. Ja. We zijn hartstikke getraind.
0: Ja. Ja. Ja, jullie zijn de smaakmakers.
1: Wij zijn de oud smaakmakers, wil ik niet zeggen, maar wij zijn wel heel leuk.
3: Voor mij de tiende keer, dus ik kreeg een mooi beeldje.
0: Ja?
3: Ja, ja. En voor jullie, was het een keer voor jullie?
2: Voor mij de derde keer. Ja. Voor mij ook, de derde keer, ja.
0: En even, jij hebt de tiende keer, ja. Dan ben je echt een diehard loper. Waarom wil jij elk jaar toch weer meedoen? Waarom
3: omdat
0: afzien?
3: Ik het heel mooi vind dat je met een gezond lichaam,
0: ja,
3: op een sportieve manier iets kunt betekenen. Mensen die dat niet meer kunnen.
0: Ja.
3: Yes, sorry.
0: Ja. Ik denk dat je ook gelijk aan dingen in je privésfeer denkt. Als ik jou zo
3: en iedereen heeft een rugzakje. Mark die rijdt op de fiets bijvoorbeeld van onze collega. Goede vriend van jou, hè?
0: Ja,
2: ja, dat klopt. Iedereen, wat hij zegt, heeft een rugzak. En iedereen heeft zijn eigen reden om mee te doen natuurlijk. En iedereen maakt in zijn eigen privésfeer tegen een ander mee. Ik inderdaad van een goede vriend overleefd. Maar ook collega's die heel erg ziek zijn. En ik denk dat voor iedereen geldt.
4: Ja, ja. Voor mij geldt dat ook. Mijn vader is al 15 jaar ziek. En die wordt ook niet meer beter. Maar
0: al 15 jaar met kanker leven.
4: 15 jaar met kanker, maar wel...
0: Wat betekent dat voor hem? Want ik vind het bijzonder om te horen dat iemand al 15 jaar met die ziekte leeft.
4: Ja, dat is gewoon heel zwaar. Je ziet gewoon dat hij is, denk ik... Ik kom niet zo goed uit woorden.
0: Dat geeft niet. Dat maakt niet. Je hebt afstand gerend. Het maakt niet uit.
4: Nee, hij is 66. Het leven staat gewoon helemaal centraal rondom zijn ziekte. En,
0: wat heeft hij? Welke kanker heeft hij?
4: En het gaat nu wel echt goed. Vanwege medicijnen. En ook wel met het geld wat wij ophalen. En dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En vorig jaar is mijn zwager ook getroffen door kanker. En die heeft dezelfde leeftijd als mij ongeveer. Maar die wat het gewoon heel mooi was, is dat hij zei, hij appte mij vorig jaar ergens, ook rond deze tijd, van ja, jullie zijn nu aan het lopen, maar ik ben nu op een iPad aan het kijken naar filmpjes waar op de achterkant staan, mede mogelijk gemaakt door Europa Run.
0: Ja.
4: Ja, dan reageer je wel kippenvel. En dan denk je, ja, daarom doe je het met z'n allen.
0: Hij heeft thuis moeten dat een beetje
3: gevolgd. Wat ik ook altijd wil zeggen, tijdens zo'n loop heb je ontzettend moeilijke momenten. Je bent moe en dan kom je bijvoorbeeld zo'n tunnel uitrennen en dan denk ik altijd maar, wat is het ten opzichte van iemand met kanker?
0: Ja.
3: Die hartstikke ziek is van chemo. Dan denk je, de fuck, ik ben gewoon morgen weer uitgerust als ik een goede naast heb.
1: Mooi momentje, inderdaad, door de kerk gaan, kaars aansteken en dan met elkaar een traantje pinken en dan weer gewoon weer verder gaan. Daarna de lol weer hebben.
0: Want jullie, op die punten zijn een aantal punten. Je kan op een punt, kan je door een hospice kan je gaan en zo. Dat doen jullie ook echt, hè? Als team zijnde, toch?
3: Sorry, hoor.
1: Ja. Die altijd als team meteen loopt voor, maar op het moment kom je net met iemand anders en die pak je dan vast een extra knuffel. Niet specifiek met het hele team, hoor.
0: Nee, want je loopt ook niet met het hele team natuurlijk, hè?
1: Daarom.
0: Ja. Even terug naar je vader. Ik vroeg net, wat voor vorm van kanker heeft hij dan, dat hij al 15 jaar daarmee kan leven? Want dat zijn toch dingen die je niet vaak hoort.
4: Sorry, wat zei je?
0: Dat zijn dingen die je niet vaak hoort.
4: Het is de ziekte van Kaler, dus dat lijkt een beetje op leukemie. En een vriend van je...
1: Dat zijn vader met ziekte van Kaler leeft 15 jaar, maar mijn beste vriend van mij is na 3 jaar overleden. Dus het is allemaal heel divers.
0: Ja.
1: Iedere situatie is anders, iedere behandeling is anders natuurlijk.
0: Ja. Ja, we zeggen ook altijd, we vechten tegen kanker, maar wat vecht je nou? Je kan helemaal niet vechten. Het wordt bepaald.
1: Nee,
0: dat impliceert alsof
1: je
0: jezelf kan
1: altijd, opgeven. Je hebt waar je geen invloed op hebt, kun je ook niet beïnvloeden. Dus dan moet je gewoon in de flow mee. Het is geen vechten.
3: Nee.
1: Het gaat gewoon door.
3: Je grenzen verleggen, hè? Dat je iedere keer die grenzen verleggen en maar hopen dat er iets uitgevonden wordt dat je denkt, oh, dat is er nog net op tijd voor mij of voor hem of voor haar.
0: Maar ik zie aan jullie dat jullie echt er heel erg mee bezig zijn. Geldt dat ook voor het hele team? Leeft dat ook in het hele team?
4: Ja, ik denk het wel. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En dat komt ook wel in zo'n run of ook in de voorbereiding ook wel naar voren. Maar wat Mark ook al net zei, het is ook wel... Het is gewoon een combinatie van ook gewoon samen zijn met elkaar en gewoon heel veel plezier maken. En er zijn momenten dat je daar even aandacht aan besteedt. Dus,
0: hoe gaat dat dan tijdens de loop? Er is altijd één aan het lopen, er is altijd één aan het fietsen. Maar er zijn jullie ze ook bij elkaar.
4: Ja, ja. Nou, we beginnen eigenlijk altijd met een briefing ook. Dus onze teamleider heeft een briefing met echt voor iedereen wel een echt een specifiek woordje van dat hij weet van wie er wat heeft meegemaakt of in zijn omgeving. En onderweg is het ook gewoon, je ziet gewoon aan elkaar, je houdt elkaar in de gaten, dat je inderdaad die, eventjes die arm om iemands schouder legt, van, dat je het gewoon ziet dat iemand eventjes breekt. Of, dat is gewoon het mooie ervan. En dat doet natuurlijk ook heel veel met, als je gewoon heel moe bent, dan laat je dat gewoon zien. En dat is ook goed, denk ik.
1: Ja, ja. Stel je natuurlijk heel kwetsbaar op, hè? Door het moment van de briefing gaat er al iets open bij je. Je emoties voelen en de ander voelt dat. En daar ga je mee aan de slag met z'n allen eigenlijk. Ja.
0: En dat is zo mooi van de Roborunde, die emotie. Ja. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald? Want daar gaat het ook om. Ja,
1: volgens mij op dit moment 8000, maar de lul zit nog in de pot eigenlijk. Om het zo maar te zeggen, dat wordt toch naast.
0: Want we willen er 5 miljoen halen dit jaar.
1: Ja, maar er komt ook nog heel veel onderweg.
0: Ja. Prachtig, mooi. Ga uitrusten. Jullie mooie verhalen verteld. En heel veel sterkte ook voor jouw vader en jullie allemaal.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Doobie Brothers waren dat uit 1973 en de Long Train Running. Het is 3:30 geweest, dus hoog tijd voor het Europa Run nieuws. Mario.
1: Je bent erbij, de 35ste Europa Run, samen met Europa Run Radio.
2: Goedemiddag, in Ridderkerk is het 29 graden. Dit is het Europa Run Radio nieuws. Veel teams kennen elkaar al heel lang, maar dat was niet het geval voor team Haan. Zij hebben elkaar zelfs vrijdag pas voor het eerst gezien. Hun ervaring omschrijven ze dan ook als superleuk en super chaotisch. Er werd niet samen getraind. Ze zijn gewoon samen met een vers aangemaakte groepset naar Frankrijk vertrokken en kwamen als vijfde over de finish. Maar ze waren ook bijna gedisqualificeerd omdat ze hun hesjes niet op orde hadden. Europa Run Team 147 is een nieuw team met deelnemers die allemaal al eerder hebben meegedaan. In eerdere edities deden ze mee onder de naam Vrienden van Berkel, die als team ook nog steeds meelopen en zojuist zijn gefinished. Maar die oud-leden besloten zich opnieuw in te zetten, omdat één van hen is getroffen door kanker. Dat is Jeroen van Leeuwen. Speciaal voor hem wilden ze zoveel mogelijk geld ophalen. Jeroen zou ook eigenlijk de hele route meelopen, maar na een zware operatie pas geleden kon dat niet. Hij was er wel twee keer bij in Frankrijk, vanmorgen in Oud-Beijerland en op de Coolsingel. In de omgeving van Gouda en Reewijk heeft Fenna voor de Europa Run 111 hartjes gehaakt en verkocht. Die kosten €5 per stuk en zo werd de Europa Run gesteund. Fenna, haar vader, loopt voor de zevende keer mee en ze wilde laten zien dat ook alle kleine beetjes helpen om de Europa Run te steunen. Een foto van die gehaakte hartjes kun je zien in het liveblog op europarun.nl. En alle vrijwilligers die meehelpen om de Europa Run een succes te laten worden, die zijn natuurlijk stuk voor stuk bijzonder. Maar met een hele warme editie zoals dit jaar is er nog net wat extra respect voor de Europa Run mascotte die op het asfalt van de Coolsingel de teams onthaalt. Die danst met iedereen, deelt high fives uit en zorgt bij iedereen voor een lach op het gezicht. Het Europa Run vogel is ook niet meer weg te denken en is er ook vandaag dus gewoon weer bij. Het Europa Run radio weer, het blijft nog lang warm. De 30 graden halen we wel op de Coolsingel. En ook vanavond blijft het nog lang boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je nog live op europarun.nl.
3: Ja, en dat is allemaal mooi om te horen hoe het allemaal zo leeft in de regio, maar ook ver daarbuiten. En er zijn natuurlijk allerlei teams die zijn helemaal gevonden met lopers, met fietsers, met van alles en nog wat. Alleen soms wordt daar nog wel eens in gewisseld. En soms komen er dan wel eens nieuwe mensen bij die zeggen, ja, wat is de Europa Run dan eigenlijk? Ik ken het eigenlijk niet zozeer. En dan zeggen ze altijd, ja, er is een soort Europa Run virus, dat merk je vanzelf wel. Als je één keer meedoet, dan doe je bijna ieder jaar mee. En Jet, die staat bij team 215. En die heeft allemaal van die veel nieuwe leden. En die hebben denk ik wel al het Europa Run virus te pakken, of niet, Jet?
4: Ja, team 215. Jullie vieren ook een jubileum, heb ik begrepen. Ik heb hier team Zorgwaard met Gerco aan het roer. Dat gaat wel goed volgens mij, hè?
5: We hebben een heerlijke run achter de rug. Het was warm, maar afgelopen jaren was het vaak veel kouder voor ons. Dus de warmte was overdag even lastig, maar in de avond super fijn. Dus,
4: jullie hebben wel goed geslapen?
5: Wij hebben gezond geslapen. Ja.
4: En jij vertelde mij net stiekem al eventjes dat jouw team lekker is uitgebreid. Hoe doe je dat? Wat is het geheim van Team Zorgwaard?
5: Ik denk de positiviteit delen in de families. We hebben dit jaar denk ik van twee families drie leden. Hier ziet u er twee staan. Vader is daar, hier is moeder en daar is dochter. We hebben hier vader, heeft ook zoon en dochter meegenomen. Iets unieks voor ons.
4: Het is een soort familie-evenementje geworden.
5: Ja, en dat was ook wel een beetje spannend. Want als er dan iets gebeurt in de familie, ben je ook drie van je lopers en navigatoren kwijt. Maar het is allemaal heel goed gegaan en heel goed bevallen.
4: En wat is de reden waarom Team Zorgwaard dan zo succesvol is? En zo fris ook nog. Hallo zeg. Oké, okay, jij bent er niet helemaal mee eens. Oh my God. Niet voor iedereen blijkbaar, maar dat geeft niet. Maar wat is het geheim? Wat is de reden?
5: We hebben in het basecamp de mensen die niet lopen. Die zorgen voor ons. Die smeren onze broodjes. Die zorgen dat we op tijd gewekt worden. Die zorgen dat alles wat wij willen voor ons geregeld wordt. We hebben team massage en masseurs en verzorging. Zij zorgen ervoor dat als we even doorheen zitten, ze ons opknappen. Wij trainen ervoor, zij niet, maar zij zorgen voor ons. En met elkaar komen we zo'n heel eind.
4: Kijk, en dat is denk ik ook de Europa Run op een hele goede manier samengevat. En wat is de reden dan echt dat jullie dit willen gaan doen? Dat jullie dit al 5 keer doen?
5: Ik denk dat het gestart is vanuit het feit dat we binnen de verzorg- en verpleeghuissector, waar ik dan heb gewerkt binnen Zorgwaard, iets met elkaar wilden doen. Dus vanuit de collega's samen iets waar we ons goed bij voelden. Nou, dat konden we hiermee doen. Dat is wat uitgebreid met mensen, want op een gegeven moment kun je het niet meer binnen je eigen organisatie doen. Daar is het begonnen en het groeit en het zal volgend jaar hopelijk weer verder gaan.
4: Kijk, dus jullie werken al in de zorg.
5: Zeker.
4: En dan op deze manier geven jullie ook nog eens aan zorg aan andere mensen die het ook heel hard nodig hebben.
5: Zeker, zeker. Ja. En Zorgwaard is een VVT-organisatie, verpleging, verzorging en thuiszorg. Maar er zitten ook andere organisaties nu bij aangesloten. Want het is niet alleen maar van ons. We komen uit Hoekse Waard. En dat is ook een feestje.
4: Nou, geweldig. Ik zie een team dat hier volgend jaar weer komt. Jij bent er dan ook weer bij?
6: Ik ben er zeker bij.
7: Laten we het hopen. Laten we het zeker hopen.
4: Ja, precies. Want niks is zeker. Maar het team Zorgwaard heeft een geweldige start hier. Dank jullie wel voor jullie deelname namens iedereen. En hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer.
5: Zeker.
4: Of dat ik meeloop of niet. En anders zien we elkaar bij de start. Ik ben team verzorging, denk ik. Ja, team koken, denk ik. Ook belangrijk, ook belangrijk. Ja, zo zie je maar. Weet je, je hoeft niet altijd per se voor iemand te lopen. Maar je kunt ook voor mensen lopen die je niet kent. En dat is ook de Europa Run.
8: Ja, en je had het over een familie-evenementje. Nou, ik heb de lijst met vrijwilligers gezien toen ik mijn polsbandje kwam ophalen. Want alle medewerkers moeten hier natuurlijk ook je polsbandje halen. En ja, dat je overal bij mag komen. Die is echt enorm, twee tafels lang, heel veel vrijwilligers. Want het zijn natuurlijk ook enorme, het is een enorme organisatie. Er zijn twee routes, een route vanuit Zesten bij Parijs en een route vanaf vliegveld Twente. Ruim 500 kilometer wordt er gelopen. En dat moet natuurlijk allemaal wel goed gaan. Hè? Die wedstrijd moet wel geleid worden. En dat doet dan ook de wedstrijdleiding. Esther, jij staat bij de Heinenoordtunnel. En daar heb jij de wedstrijdleiding bij je microfoon.
9: Ja. Hugo die ontvangt de teams die nu nog hier uit de tunnel moeten komen met open armen en een flesje water, denk ik, Hugo.
10: Absoluut, ik heb mijn auto vol. Had hem helemaal vol, nu niet meer. En we proberen zo ver mogelijk te helpen dat ze zo goed mogelijk de crossing kunnen.
9: Ik heb deze tunnel zelf gefietst. Het is een hele pittige. Leg jij maar eens uit waarom dat zo is.
10: Ja, het is een hel voor de mensen. Vooral omdat het een run-bike-run is. Dus ze lopen en fietsen door elkaar heen. En het temperatuurverschil tussen de tunnel en buiten is op dit moment 15 graden. Dus je krijgt een klap als je naar binnen gaat en een klap als je een paar kilometer later eruit komt.
9: Ja, die verkoeling is op zich wel lekker, maar het is echt net even iets te koud, hè? En dan weer eruit. En hoe tref jij de teams hier aan?
10: In alle soorten en maten. Vrolijk fietsend, lachend, lopend, vloekend, waarom er niet afgegraven is, of er geen pont is, alles. Maar ze zijn er klaar mee.
9: Ja, het is nog wel even. Hoe ver moeten ze nog?
10: Volgens mij een kilometer of 17.
9: Een kilometer of 17. Nou ja, jij vangt ze hier op. Er is net een team aangekomen, team 20. Help een mens. Jij zat op de fiets, hoe was het?
11: Zwaar. Nou, op zich viel het allemaal mee. Ons team doet het heel goed. Maar het is wel met je warmte heel zwaar.
9: Ja, en dat einde van die tunnel, dat is een instinker, hè?
11: Ja, is heel zwaar. Ja.
9: Want je denkt dat je hem gehad hebt en dan?
11: Ja, dan stot je in.
9: Ja, dan komt er ineens nog een bochtje en dan moet je weer omhoog. Ja,
11: en de energielevel die is al wat lager. Want ook die zon die vreet een beetje op.
9: Ja.
11: Dus ja, maar we doen het allemaal goed.
9: Laatste loodjes nu. Ja, ja. Jullie kunnen er weer tegenaan. Ja. En Hugo, ja, weet jij al iets over de finish van het laatste team dat aankomt?
10: Staat op dit moment rond 5:30 gepland.
9: Rond 5:30 op de Koolsingel. Jullie hebben daar nog even te gaan. Vanuit de Zuidroute hoor ik Hugo nog zeggen.
3: Nou ja, laat ze komen. Wij wachten ze op en we vieren feest met al deze mensen. Het grappige is wel goed om te zien dat de meeste mensen in de schaduw staan. Want het is bloedje heet in Rotterdam. Dus kom je deze kant op, neem wat flesjes water mee. Neem even wat verkoeling mee.
8: Zonnebrand, petje, dat soort dingen.
3: Weren, smeren en je best doen. En dan kan je gewoon hier lekker losgaan en dan komt alles goed. Want al die teams hebben nog wel eventjes dit klein beetje aanmoediging nodig.
8: Ja, want als wij die kant op kijken, dan staan we echt heel veel mensen. Het is echt heel druk, maar ze staan allemaal in de schaduw. Ja.
3: Het is mooi om te zien. En, dat gaat nog de hele dag door. Tot in ieder geval 5:30. In ieder geval het laatste team wordt iedereen mooi binnengehaald.
8: Hier is Nate Smit en Fix What You Didn't Break.

0: Nate Smith was dat. Een fix what you didn't break. Trouwens, waar ik heel erg naar uitkijk zometeen, als om 17:30 ongeveer dat laatste team binnenkomt, we hoorden net dat dat de schatting is, is dat al die vrijwilligers van de Roparun dan langs de route staan. En die muziek die dag draait wordt, ik heb er vorig jaar tussen gestaan en het deed mij emotioneel gewoon wat. En dat had ik niet verwacht, maar dat is zo'n tranentrekkend moment.
1: Ik doe dit nu al 13 jaar en ieder jaar denk ik, oh, nu ken ik het wel. En dan toch, het raakt je zo. Ja. Al die vrijwilligers zijn een stuk of 500. Ja. En die halen dat dan het laatste team binnen. Niet omdat het laatste team het belangrijkste is. Nee, omdat we dan met z'n allen, al die teams die ook vandaag nu binnenkomen, het hebben gehaald en we hebben het volbracht. Ja. Dat is zo mooi. En voordat ze dan die finish over, of als ze over die finish komen, dan komen ze uiteindelijk bij Suzanne Mulder. En ja, dat wilt iedereen natuurlijk.
0: Tuurlijk. Toch, Suzanne?
2: Wij kijken naar team 135, Goudriaan. Zij staan op het podium. Dat is de plek waar die groepsfoto gemaakt wordt. En reken maar dat die heel belangrijk wordt. In Zeelen, een van de doorkomstplaatsen, daar wordt altijd een heel groot feest georganiseerd. En daar sprak ik een van de mensen die ik nu naast zich in de gaten hou. Want zodra het team van het podium komt, dan wil ik hem even spreken. Voor degene Zeelen, het was het thema zon. Zeelen was geel. De Zeelenaren waren allemaal wakker. We zagen een aantal dames 's ochtends rond een uur of 10 met een lekker glas wijn of mannen met een heerlijk potje bier. Maar die stonden er al sinds een uur of 6 te wachten. Dus dat is allemaal prima. Kijk, hij is klaar. Ik weet alleen zijn naam niet, maar dat heb je heel snel natuurlijk bij de Europa Run. Wil je? Ja hoor, daar hebben we het. Wil je nog even je naam zeggen?
3: Jelle,
2: hoe kan ik het vergeten? Sorry, Jelle. Neem me niet kwalijk. Wat ik wel heb gehoord onderweg, ja, is dat een groep elkaar wel kent, maar pas leert kennen tijdens de run.
3: Ja, zeker. We zijn met 24, dus een aantal ken je gewoon goed. En sommige leer je hier kennen. En dan eerste dag een beetje onwennig. En dan dag 3, al die busjes, zweten, omkleden. Dan denk je, oh ja, voel bijna als familie. Het is wat roperen familie, noemen we het altijd. Dus dat is gewoon gaaf.

0: werkt. Je weet wie stinkzokken heeft. Je weet wie zijn zooi niet opruimt.
1: Precies, daar ben ik er zelf één van mijn zooi niet opruimen. Snurken valt mee. Nee, maar het is gewoon mooi. Mensen die je half kent, dat je daar een busje instapt. En gewoon binnen no time elkaar ook goed kent. Je hebt natuurlijk zoveel gesprekken en dan gelijk de diepte in. Niet een beetje hooi, wat je lievelingskleur, maar gewoon, ja, je leert elkaar echt kennen. En ieder loopt ook met een reden. Dus je hebt een bepaald raakvlak. En dat raakvlak is zo groot. En dat is mooi.
0: Hoeveelste keer is dit voor jullie?
1: Voor ons team. We zijn in 2010 begonnen. Jij hebt natuurlijk ook een COVID-jaar gehad. Een aantal keren, ja, reken maar uit. Maar 2010 zijn we gestart. Toen bestond ons dorp 750 jaar. Dus we wilden ook iets doen voor de samenleving. En toen bedacht iemand dit fantastische plan. En daar zijn we nooit mee gestopt. En als het aan mij ligt, dan gaan we ook door.
0: Heb je enig idee hoeveel jullie tot nu toe bij elkaar hebben verzameld?
1: Zelfs de penningmeester van ons team. Dus je mag vanavond pas vertellen. Maar,
0: doe maar even stiekem naar ons, hoor, ja, toch niks.
1: Nou, jullie kan het wel. De laatste wat ik heb gezien, zaten we op 67.000 euro ongeveer. Dus even kijken, precies de laatste kosten die er misschien afgaan. Maar tussen de 65.000 en 70.000. En dat is voor ons team een nieuw record. Dat is een fantastisch bedrag.
0: Er wordt al gejuicht, gefeliciteerd.
1: Ja, voor ons.
0: Noem even een paar acties.
1: We hebben touwtrekken gedaan. Het was middags touwtrekken, s'avonds feestje. Daar hebben we bijna 30.000 euro mee opgehaald. Dat was echt fantastisch om te zien. We verkopen chocolade, letters, voorjaarscakes. We hebben een mini-run gedaan op een school. En de kinderen waren binnen één dag enthousiast. Echt een mooi bedrag opgehaald. We hebben bij een mountainbike-wedstrijd catering gehouden. Bij het kabietschieten, bij oud en nieuw, stonden we catering te doen. Dus en gaan we door.
0: Je had het zojuist over de hitte, dat het een zware dag is vandaag. Biertje?
1: Ik heb heel de weekend geen bier op. Ik dacht, ik ga het niet doen.
0: Nu ook
1: maar
0: niet?
1: Ik smacht ernaar, ja. En 1, 2, 3, tel maar door.
0: Rennen.
1: Ja, ik ga die kant op. Kom goed, bedankt. Bedankt.
2: Ja, ze hebben het verdiend door dat biertje. Dat is niet
3: absoluut
2: normaal. Dat hitteprotocol, dat is ook in werking gesteld, hè, door de organisaties. Ze hebben veel meer flesjes water ingeslagen. 40.000 maar liefst. En dat is ook wel echt nodig. Maar dat biertje, ja, dat mag wel.
3: Die zie je hier wel veel, hoor, de biertjes voor de teams. We staan hier bij het vlak waar ze van de finish vandaan komen. En dan komen ze met de biertjes voor het team. Dat is ook wel verdiend, heel erg.
2: Dat is wel verdiend. En zeker ook, ze hebben gewoon 500 kilometer afgelegd. Allemaal heel sportief, puntje pasta eten, beetje water eten. En dan nu kan het er eindelijk uit.
3: En 67.000 euro dit team. Dat is wel ontzettend veel, maar we kunnen nog steeds alle eurotjes gebruiken. Dus scan even die QR-code of ga even naar de site van EuropaRun, EuropaRun.nl en druk even op die doneerknop. Alle bedragen, het maakt niet uit, klein, groot, ze zijn meer dan welkom. Zometeen gaan we hier weer gasten ontvangen aan de tafel. Eerst gaan we eens eventjes richting René Vroger en Are You Ready for Loving Me?

0: van René Vroeger. Nou, en ik hou van iedereen die zoveel geld ophaalt. En iedereen die 500 kilometer afhaalt. Ik hou van iedereen. Ja hoor. Van jou en vooral van jullie.
1: Ja. Marleen, Ted en Wilma zijn aangeschoven hier op het podium waar wij de uitzending maken. Ja, het is zo'n herrie dat het bijna niet te verstaan is. Dus we gaan gewoon even gezellig een beetje bij elkaar staan. Ik doe gewoon mijn neus dicht. Ja, jullie hebben voor het eerst als bedrijf van het Hekgroep zijn jullie meegelopen. Wat was in eerste instantie de reden dat het bedrijf, en dat jullie dachten binnen het bedrijf als collega's zijnde, wij gaan dat doen, wij gaan de Europa-room doen?
2: Nou, als allereerste hadden Wilma en ik vorig jaar het idee van, goh, een sportief evenement. Dat vinden we superleuk, daar gaan we ook graag voor. Maar wij wilden wel eens een keer iets anders dan een standaard hardloop-evenement.
1: Ja, dit is niet standaard.
2: Dit is niet standaard.
1: Nee.
2: En toen kwam Wilma op de proppen met het idee van, oh, dan weet ik nog wel iets leuks wat ik eigenlijk ooit nog wel eens een keertje zou willen doen. De Europa Run.
1: En Wilma, waarom wilde jij ooit wel eens een keer de Europa Run doen?
3: Ik ken dit evenement al een hele tijd. De vader van een studiegenootje van mij, die is heel veel meegeweest om foto's te maken tijdens de Europa Run. Ja. En zo ben ik er ooit mee in aanraking gekomen. En toen dacht ik, dat evenement is wel echt fantastisch.
1: Ja, wat maakt het fantastisch? Dat horen wij graag.
3: Nou, dat je stelt zo'n ontzettende uitdaging voor jezelf. En dat doe je voor anderen. Ja. Dat doe je voor een fantastisch doel. Dat doe je voor mensen die het ontzettend zwaar hebben in hun leven. Om daar dan een lichtpuntje voor te zijn. Ja, dat is aan alle kanten is het geweldig.
1: Ja. Dus en was het moeilijk om collega's bereid te vinden die dan meegaan?
4: Nee, helemaal niet. En een belangrijk onderdeel daarvan was dat een collega van ons vorig jaar is overleden aan kanker.
1: Ja, dat doet wat met je. Ik heb het zelf ook meegemaakt binnen een bedrijf waar ik werk. Dat laat enorm gat achterin.
4: En Co werkte ook 40 jaar bij ons bedrijf.
1: Ja.
4: Was net 60 geworden. En dat maakte dat het voor ons een hele bijzondere koppeling was. En dat gaf een extra motivatie voor heel veel collega's.
1: En hoe liep Co mee bij deze editie? Wat zijn jullie veel met hem bezig geweest?
2: Wij zijn van het begin tot het eind bezig geweest met Co. Co, zijn vrouw Greta, was ook bij ons startmoment vanuit onze werkplaats eigenlijk.
1: Ja.
2: En wij hebben echt zijn foto...
1: Toen jullie weggingen richting
2: toen wij weggingen,
1: Frankrijk.
2: Ja. Inderdaad. En wij hebben zijn foto meegenomen naar Frankrijk en daar ook achtergelaten op de gedenkplaats. Ja. En Greta gaf ook aan tijdens dit weekend, ze zegt, ik voel gewoon dat Co mee was met jullie en dat hij erbij was.
1: Dus in die hitte, op die stille wegen in Frankrijk,
2: ja, is hij meegegaan.
1: Co was erbij.
2: Ja. Ja, in onze harten en uiteraard ook alle mensen waar we zelf aan denken, die in ons hart zitten, hebben we daarin ook meegenomen.
1: Ja.
2: En dat maakte het wel echt compleet als groep met elkaar. Iedereen heeft toch zo zijn eigen personen waar hij aan denkt en dat hij die meeneemt.
1: Ja. Nou leer je collega's ook op een andere manier kennen, hè?
2: Jazeker.
1: Ja, dan begint hij gelijk op. Hoe dan? Vertel.
3: En dan kijken jullie allemaal naar mij.
2: Ik zie een veelbelovende blik bij jou.
3: Oh, een aantal collega's die ken je alleen van hoi en doei eigenlijk. Want het is nog wel een redelijk groot bedrijf. En nee, ik heb afgelopen nacht heb ik nog bijna lepeltje met mijn directeur.
1: Maar dat wordt een goed functioneringsgesprek, hoor ik al.
3: Samen op één matras gelegen. Dus wat dat betreft, je leert elkaar inderdaad van een heel andere kant kennen.
1: Ja, meneer de directeur, dat kan niet anders dan dat een goed functioneringsgesprek wordt, toch?
4: Nou, ik viel mee, want ik wist al dat Wilma een hele stabiele vent is. En ook tijdens deze lopen meerdere keren gewoon door zijn rust de leiding nam. Ik vond het alleen wel wat minder dat ik vannacht zijn elleboog in mijn gezicht kreeg. Maar je kan niet alles hebben, maar ik moet eerlijk zeggen, we waren bijna met z'n dertigen. En je leert elkaar inderdaad ook op kwetsbaar moment kennen. Maar als ik dan zie hoe we dat met elkaar gedaan hebben. En ons bedrijf, dat is een familiebedrijf. We organiseren ook als familie veel zelf aan evenementen, aan feesten. En als ik dan zie dat voor dit evenement Marleen en Wilmar echt vanaf het begin af aan de kar hebben getrokken. En dat ik eigenlijk alleen als deelnemer mee hoefde. Dat maakt mij enorm trots. Ja.
1: En dat gaat ook wat betekenen voor de collegialiteit de komende tijd. Hè, als jullie weer terug zijn op het werk. Want dat zal toch een andere dynamiek geven dat jullie mee hebben gedaan. Fantastisch dat jullie je hebben ingezet. En volgend jaar weer?
2: Ja, ja. Zeker weten.
1: Volgend jaar weer. Net. Gelukkig. Dank jullie wel.
5: Dit is Radio Rijnmond. Met Robberen Radio. Wij zijn erbij.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
10: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
9: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
10: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Rotterdam.
11: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
20: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt wat er is gebeurd in het huis aan de Piet Smitkade in Rotterdam-IJsselmonde. Vanmiddag is daar een dode vrouw gevonden. De politie heeft een man aangehouden die ook in het huis was. De politie kan nog weinig zeggen over de relatie tussen de man en de vrouw en waar de man precies van wordt verdacht. Het aantal ZZP'ers in ons land is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gestegen. En dat terwijl het de bedoeling was om het aantal zelfstandigen in de zorg, bouw en andere sectoren terug te dringen. In totaal werken 1,8 miljoen mensen als ZZP'er in ons land. Een toename van 5000 in vergelijking met eind vorig jaar. De meeste zelfstandigen werken in de bouw, gevolgd door de zorg. De Belastingdienst treedt sinds vorig jaar strenger op als blijkt dat iemand in de praktijk helemaal niet zelfstandig werkt, maar wordt ingehuurd alsof hij in loondienst is. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren. Ook ziet de paus een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Prinses Laurentien is vandaag 60 geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen, gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. Het weer, het is vandaag zonovergoten, 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. En morgen hebben we net zo'n dag als vandaag. Het wordt nog iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond. Met Robber en Radio. Wij zijn erbij.

0: was het toch richting Parijs, hè?
1: Klopt.
0: Is sinds 2004 is het de finish in Rotterdam.
1: Het was eigenlijk een uit de hand gelopen grapje van jongens, we gaan even wat geld ophalen. Leuk, leuk. We doen een beetje kleinschalig. Ja, en zie wat je hierachter ziet. Inmiddels is er al meer dan 100 miljoen euro opgehaald. Allemaal voor mensen ja, die kanker niet overleven, maar hun nog wel een zo fijn mogelijk leven kunnen geven.
0: Ja, we willen deze editie 5 miljoen ophalen. We zitten op de 3,7. Ik heb overigens niet Sidekick, want misschien is er wel veel meer geld bijgekomen.
1: Ik kan je vertellen, het is een tussenstand. Maar al die teams die hebben eigenlijk al veel meer geld opgehaald dan wat er op de website staat. Dus het is sowieso al meer
0: zeg
1: dan dat.
0: Zeg dat nou niet, want we willen dat mensen dat nog niet weten. Want we willen natuurlijk gewoon dat ze alsnog even geld stoppen.
1: Maar niet uit hoe wild is, er kan namelijk altijd geld bij. Want 1 op de 2 mensen heeft kanker of krijgt kanker. Ja. En daarom moeten we ervoor zorgen dat we het voor al die mensen die dat eigenlijk niet meer overleven, dat we die juist zo fijn mogelijk leven kunnen bieden.
0: Er is geen mens volgens mij die hier rondloopt, die hier is, die er niet op een of andere manier mee te maken heeft gekregen. Dan wel in de familie, dan wel zelf, dan wel onder vrienden of collega's. En die verhalen die tekenen we allemaal op tot 7 uur via TV Rijnmond en Europa Run Radio. En natuurlijk ook te volgen via de site van europarun.nl.

0: Just My Bruno Mars, heerlijk nummer, lekker dansen. Yeah. En het leuke is van de radio is dat je allemaal verschillende liedjes hoort. Hier hoor je namelijk de hele tijd Marco Schuitmaker. Je hoort alle liedjes telkens voorbij komen.
1: Ja, en de DJ die keihard is aan het praten is. En al die teams over de finish haalt natuurlijk.
0: Om ze lekker een beetje te motiveren.
1: Ja, heerlijk. En daartussen al dat geweld en al dat geluid staat ook Suzanne Mulder. Suzanne, team 70 is net over de finish gekomen, toch?
2: Ja, en dat komt ook wel weer even binnen. Team 70. Je staat in je hand met een rode gerbera. Dat zijn bloemen die speciaal gekweekt worden voor de Europa Run. Maar wat natuurlijk vooral binnenkomt is de foto van de man voor wie jullie lopen. Vertel. Ja. En eens even jouw naam.
3: Ik ben Wouter. Van Team Zeparo uit Zevenhuizen. En wij hebben dit jaar een van onze teamleden verloren. Heel onverwacht. En we lopen in het kader van zijn overlijden van dit jaar. En het mooie is dat zijn dochter Esmee in zijn plaats meedoet vandaag dit jaar. Dus zoals de Europa Run altijd is, het is een lach en een traan. En die traan hebben wij dit jaar extra op ons gezicht allemaal.
2: Wat voor rol had Peter?
3: Peter was een verbinder, hij was een fietser. Dus hij was degene die het allemaal regelde op de koers. En iemand met veel humor en een hele positieve bijdrage. En heel onverwacht overleden. Dus het is echt een gemis voor ons. Ja.
2: Wat is hem overkomen?
3: Hij heeft een hersenbloeding gekregen. En daardoor uiteindelijk komen te overlijden.
2: Ja. Ja. Je zegt, wij lopen dit jaar met ons team voor Peter. Ja. Kenmerkend voor de Europa Run is die lach en die traan. Eigenlijk, ja. Nou, het illustreert het meteen, hè?
3: Ja, inderdaad, dat is het, hè. Het is iets positiefs doen met elkaar samen. Geld ophalen voor het goede doel. En verbindend dus ook, hè. Want je deelt ook het leed samen.
2: Hoe is jou vergaan?
3: Prima. Ja, ik ben chauffeur van een van de busjes. Dus dan moet je zorgen dat alles goed gaat op de koers. En dat lukt over het algemeen goed. Maar ja, ik heb ook een vrouw aan kanker overleden in 2015. Dus we kennen allemaal wel gemis, hè.
2: Rest nog één ding. Een mooie gerbera in het hek steken.
3: Ga ik doen.
1: Ja, de verhalen die zijn altijd heftig als je die hoort daar op de finish. Elk team heeft zo zijn verhaal, een lach en een traan. Het is al vaker gezegd, dat brengt de Europa Run. Maar dat maakt het evenement ook zo mooi.
0: Ja, zeker, want het is niet alleen maar huilen en verdrietig, maar het is ook gewoon heel gezellig. En je bent één team en je komt, ja, wat ik al zei, je krijgt zo'n virus en voor je het weet doe je 20 jaar mee of 30 jaar. En dat is zo fijn. Ja. Maar als je nu Ineke bijvoorbeeld hier zo ziet, ga even lekker bij Ineke staan.
1: Want ik ga naar Ineke toe.
0: Ineke pakt de microfoon even geven. Bij.
1: Ineke, jij bent voor het laatst bij de Europa Run, heb ik begrepen. Hoe zit dat?
4: Ik ben 15 jaar lid van Stoommotorrun.
1: Ja.
4: En de laatste jaren als voorzitter.
1: Ja, ik zie ook een mooie foto van jouzelf, volgens mij.
4: Ja, maar ik loop niet. Ik wandel.
1: Ja.
4: Ik loop niet.
1: Maar dat maakt niet uit als we Rotterdammer halen, toch?
4: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
1: En er staat op je shirt, Ineke bedankt voor 4 mooie jaren samen, Richard. Als ik ze allemaal moet gaan voorlezen, ben ik nog wel even bezig. Bedankt voor de goede zorgen, Daphne. Ineke, bedankt voor de fijne jaren. Groetjes, Patricia. Waarom staat dit allemaal op jouw shirt?
4: Dat zijn allemaal de leden van mijn
1: kom er even
4: team.
1: Omheen staan, want jullie vinden Ineke zo lief. Dan willen we wel even zien over wie we dat het allemaal hebben.
4: En ik heb dat t-shirt gekregen, of ik dat vandaag wil dragen.
1: Ja.
4: Want anders zou ik dus in team tenue zijn.
1: Ja.
4: Ja, en dit hebben ze mij aangeboden. En ze hebben allemaal iets opgeschreven. Wat op. Ja.
1: Ja. En waarom zeggen ze allemaal bedankt?
4: Ik heb best veel gedaan. Dat mag ik best wel zeggen.
1: Ja.
4: In 15 jaar.
1: Ja. En waarom ga je er dus mee stoppen? Waarom ga je ermee stoppen?
4: Ik ben een jonge meid van 72. Nee, daar niet voor. Maar ik vind, nu ben ik nog goed.
1: Ja.
2: En nu vinden ze het allemaal nog leuk dat ik er ben.
1: Ja.
2: En straks dan zeggen ze, nou in.
1: Ja, maar dat verandert toch niet als je 73 wordt?
2: Ga nou maar. We vonden het heel leuk met jou, maar nou is de tijd gekomen dat je mag gaan.
1: Ja, volgens mij is het wel een leuk team, want ze staan hier allemaal te dansen. Toch? Hey, wat maakt Ineke zo bijzonder?
5: Ineke is altijd zichzelf, denk ik. En ze zorgt heel goed voor ons. Dat moeten we haar wel meegeven.
1: Want wat maakt haar belangrijk? Wat doet zij allemaal voor jullie?
5: Ja, alles loopt op rolletjes. Dus we gaan volgend jaar zien wat het gaat worden.
1: Want wie gaat haar zware rol overnemen dan? Is dat al bekend?
5: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
1: Is er al een opvolger voor Ineke of niet? Weet jullie dat? Is er een opvolger voor Ineke?
6: Is er een opvolger voor Ineke, jongens?
1: Ja, Ineke.
2: Vanuit het team is er gelukkig, want dat is heel moeilijk tegenwoordig. Maar vanuit het team is er iemand opgestaan en die heeft gezegd, ik neem de rol van voorzitterschap wel op mij. Dus ik ben heel blij dat dat gebeurt.
1: En waarom heb jij al die jaren je zo ingezet voor de Europa-Bunny? Wat was jouw motivatie? Ja.
2: Waar Europa Run voor staat, en dat spreekt mij heel erg aan. En het is opgericht uit een vriendengroep van mijn zoon.
1: Ja.
2: En die dachten wel even een jaartje de Europa Run te doen.
1: En die zoon?
2: Nou, dat dachten ze, dat konden ze wel. En ja. De een van de vrienden die had daar ook alles gedaan. En toen zei die van, nou, dat lukt mij wel.
1: Ja.
2: Natuurlijk lukt dat wel. Want als jij naar de stichting Europa Run gaat en je zegt, ik wil een club oprichten. Dan zegt Europa Run, komt erbij.
1: Ja.
2: Komt erbij. En dat begrijp ik. Maar goed, dan begint het pas.
1: Ja. En je zoon staat hier tussen?
2: Hè?
1: Je zoon staat hier tussen?
2: Nee.
1: Die doet niet meer mee?
2: Nee, het is opgericht met mijn oudste zoon was erbij, die fietste.
1: Ja.
2: Die is gestopt na een jaar. En toen heb ik mijn jongste zoon 5 jaar meegelopen.
1: Ja.
2: En toen kwam er op een gegeven moment kanker in zijn familie voor. En toen heeft hij vorig jaar nog een jaar gelopen.
1: Ja.
2: Want dan moet je wel dat zomaar tussen passen.
1: Maar jij bent dus de laatste van de familie die bij dit team betrokken is. Met wat voor gevoel ga jij dan afscheid nemen van dit team?
2: Ja, mijn zoon die loopt nog steeds en ik wandel iedere dag. En ik vind het een heel belangrijk doel waar het voor staat.
1: Nee, dat snap ik.
2: Dat wil ik wel gezegd hebben. Ik vind het alleen jammer dat er zo weinig mensen het weten wat Europa Run is.
1: Ja, daar proberen wij echt heel erg wat aan te doen, hoor. Wij als Europa Run Radio en via TV Rijnmond. En volgens mij wordt die naamsbekendheid met het jaar groter, toch?
2: Ja, ik doe er ook mijn best voor, maar
1: Nou, daar blijf je wel je best voor doen, hè? Nadat ik gestopt ben bij dit team.
2: Zeker. En ik blijf het team, want ga je nou helemaal stoppen?
1: Nee, dat kan in de knie.
2: Wij hebben iedere eerste week van december, dus misschien een tip voor andere teams, hebben wij een banketstavenactie.
1: Ja, om geld op te halen.
2: Ze moeten zelf de banketstaven verkopen. En wij zorgen dat wij een sponsor van ons gebakken wordt. En dat belevert heel mooi geld op.
1: Ja, daar ga je nog mee helpen. Dat blijf je doen. Ineke, ontzettend bedankt voor al die mooie jaren. Doen jullie dat ook nog even als team zijnde?
2: Ja.
1: Waanzinnig dat jullie het allemaal gered hebben en over de finish zijn gekomen. En tot volgend jaar. Zonder Ineke,
2: dankjewel,
1: helaas.
2: Dankjewel.

0: black or white, het maakt helemaal niks uit. Michael Jackson was dat.
1: Lekkere muziek is dat. En ja, hier gaat het nog heerlijk door. Ik zie nu weer een team aankomen rennen. Die hebben weer die 500 kilometer erop zitten. En zo'n team, dat bestaat niet alleen maar uit een renner. Hè. Dat bestaat ook uit fietsers. En dat bestaat ook uit buschauffeurs, uit masseurs. Maar ook uit cateraars. Want zonder eten kom je nergens. Dan haal je die 500 kilometer niet, hoor. Dus ja, die zijn super belangrijk. En Susanne staat bij zo'n cateraar. En ja, volgens mij doet die cateraar al 25 jaar mee. En het gaat niet vervelen, denk ik.
2: Nou, je kunt heel goed lezen. Ja, ja, het is echt waar. Jules is voor de 25e keer onze...
3: cateraar!
2: En wie, oh wie, is Jules? Ja, dat is Jules. Volgens mij, als ik de foto's zie, dan zitten er al een aantal jaartjes geen haren in de soep.
4: Nee, dat is een van de grote voordelen van kaal zijn. Maar dat is ook een van de weinigen, hoor.
2: Oké, vertel eens drie nadelen van dit team.
4: Ja, nee, van de haren. Hè? Ja, ja, ja, ja.
2: Wat hebben ze van deze rit allemaal van jou? Want je moest dingen veranderen waarschijnlijk. Ineens ging je van 15 graden naar superveel hitte.
4: Ja, nee, het is de eerste dag normaal kannen koffie. Drie kopjes. En de rest allemaal heel veel water, sportdrank en cola. En kopjes bouillon met zout, goed zout.
2: Heb je er lekker makkelijk van afgemaakt dit jaar?
4: Het was niet moeilijk, maar...
2: Nou, maar ze moeten ook eten natuurlijk.
4: Ja, ja, ja.
2: Wat verzon je?
4: Nou ja, het is gewoon zo. We hebben ons eigenlijk gewoon aan het programma gehouden. We eten altijd in clusteren met heel het team. Eten we altijd bami met saté.
2: Hoe is de bami van Jules? Hey! Eitje erbij?
4: Nee. Dat hebben we later gekregen van onze voorzitter. Van de Ellie May. Dus... Nee, en dan gaan we gewoon door en dan kijken we welk tijdstip wat het is. En dus wat hebben ze allemaal gekregen? Ze hebben soep gehad, ze hebben pannenkoeken gehad, ze hebben nog een keer macaroni gehad. Ze hebben bal gehakt met demi-glassaus gehad. Dus ja, en dan boterhammen met van alles op. Ik maak ook altijd ijssalade, die kun je ook niet genoeg meenemen. Dus dat is ook een favoriet bij velen.
2: En... Mag Jules nog even blijven, een paar jaar?
3: Ja!
2: En nu is het einde. Nu ben je door die finish. Jullie gaan straks afscheid nemen. Ga je dan met een blok op je schoot zitten bedenken... wat ga ik volgend jaar allemaal maken?
4: Nee, daar hebben we geen tijd voor. Want over 2,5 weken hebben we onze aspergeavonden. En daar gaan we vanaf morgen dan niet. Want morgen gaan we de wagens en zo allemaal schoonmaken. Maar dan gaan we daar ons eigen alweer op richten. Want ja, dan moet weer ingekocht worden en wat geritseld worden bij leveranciers. Dus,
2: Jongens, mag ik van jullie allemaal nog eventjes jullie waardering horen voor Jules 25 jaar catering voor de loslopers uit Ossendrecht.
1: Lekker om dit te zien. Ik krijg gewoon helemaal honger. Ik heb nu al zin in die asperges. Dus Susanne, als Jules volgend jaar asperges kan meenemen, heel graag.
5: Ja, nou ja, het is aspergesseizoen op dit moment. We gaan zo meteen richting het nieuws. Maar je hoort het net al, een cateraar. Nou, er zijn de masseurs. Er gaan zoveel mensen in zo'n team mee. Je staat dus niet alleen. Guus Meeuwis.

0: zou het motto kunnen zijn van de Europa Run. Je staat niet alleen. Het is 3:30 geweest. Hoog tijd dus voor het Europa Run nieuws. Mario.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
2: Goedemiddag, in Barendrecht is het 29 graden. Dit is het Europa Run Radio nieuws. Het hele Pinksterweekend hebben we het over twee routes. Één vanuit Frankrijk en één vanuit Enschede. Maar we zitten nu op het punt dat er eigenlijk nog maar één route over is. Want alle teams zijn Barendrecht zo goed als voorbij. En daar komen die twee routes samen. Het is nog wel spannend welk team als laatste finisht. Als we nu kijken naar de acht routes, zien we in willekeurige volgorde de Turfrunners, Een Beetje Lief, Franciscus Runners en Team 4U achteraan lopen. De Europa Run is zonder grote problemen verlopen dit jaar. Er werd vanuit de organisatie veel aandacht gegeven aan het warme weer waar we dit jaar mee te maken hadden. En de teams zijn daar goed mee omgegaan om zich erop voor te bereiden. Grote medische problemen zijn er dus niet geweest. En vanuit de organisatie zelf gingen er alleen al 30.000 flesjes water mee. Wat goed is voor 1500 liter. Hoe zorg je er tijdens een Europa Run nou voor dat je alles kan doen wat je moet doen? En dan moet je niet alleen denken aan lopen en fietsen, maar ook aan mogelijkheden om te rusten en te slapen. Ieder team doet dat op zijn eigen manier. De Franciscus Runners hebben daarvoor 4 stapelbedden in een bakwagen gepropt. Letterlijk gepropt, want veel ruimte om te lopen was er niet meer over. En de teams die de Nederlandroute liepen hebben vanmorgen een bijzondere doorkomst gehad in Andel. Net over de grens van Gelderland naar Brabant. Daar was een Ik Mis Je laantje ingericht. Met foto's van mensen die aan kanker zijn overleden. Veel mensen zagen daar ook veel bekenden hangen. Wat zorgde voor momenten van stilte, emoties en het ophalen van herinneringen. Het Europa Run Radio weer dan. Het blijft nog lang warm. Net geen 30 graden op de Coolsingel. En ook vanavond blijft het nog lang boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons live blog op europarun.nl.
3: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish.
3: Oh.

0: Ja, en de robberen draait er natuurlijk helemaal niet om wie als eerste of laatste finisht. Hè. Maar we hebben het dan over de laatste teams, wie als laatste binnenkomt. Dat maakt niet uit, als je maar over die finish komt. En daarbij is de start natuurlijk ook gefaseerd. Dus het kan ook gewoon zijn dat je wat dat betreft heel laat start. En dat je hier dan ook later binnen bent. Het gaat er niet om hoe snel je loopt. Het gaat erom dat je geld inzamelt en hier over de finish komt.
1: En dat is het. Het is eigenlijk sinds 12 uur komt de eerste team binnen. En dat gaat eigenlijk de hele dag zo door. En inmiddels staat het op de kop van Zuid echt helemaal vol met teams die klaarstaan om hier over die koolsingle te rennen, om over die finish te staan. En als ze dan bij de kop van Zuid zijn, dan komen ze bij Samantha. En die staat bij 10:45.
2: Ik vind het niet goed als hij naar mij gaat praten. Wil je mij een seintje geven?
1: Ja, Samantha, dat was jouw seintje, want jij staat bij 10:45 als het goed is. Dus Samantha, vertel, hoe is het team en zijn ze er al een beetje klaar voor die crossing? Want hier staat het in ieder geval steeds, het wordt steeds drukker hier eigenlijk.
2: Ik sta op de kop van Zuid, als ik je vraag goed heb verstaan. Want wat een herrie, wat een gezelligheid. En hier komen de teams voor de laatste tijdregistratie. En dat is ontlading energie. En ik sta hier namens 145 team...
3: Fred Ren,
2: maar Fred is weg. Hoe was jullie run?
4: Ja, het was echt superleuk.
2: Maar het ging even niet zo goed van start, hè, deze eerste keer?
4: Nee, de start was niet top. Nee, vlak voordat we op Enschede aankwamen, ging de vrachtwagen waar onze hele basecamp op gebaseerd was stuk. En daar hadden we niks meer aan.
2: Maar door allemaal lieve mensen gelijk opgelost?
4: Ja, dat is echt top geregeld. Heel goed opgepakt. En binnen 20 minuten hadden we een nieuw plan en konden we lekker door.
2: En hoe was deze eerste?
5: Ja, geweldig. Ja, zeker ook die nachten, weinig slapen en dan toch gewoon, gewoon doorzettingsvermogen tonen. Laten zien dat je het kan. En even door de pijntjes heen, maar het was geweldig. Echt.
2: Waarom moeten andere teams ook meedoen?
5: Ja, het is gewoon de ervaring zelf, dat maakt het gewoon mooi. De hospices die je bezoekt, de ziekenhuizen, de doorkomposten, echt de energie die je ook 's nachts nog krijgt van mensen. Dat het is niet te beschrijven.
2: Fantastisch. Ik zou zeggen, ga Fred zoeken, want Fred die rent. Ontzettend leuk om jullie te leren kennen. En wij gaan heel even, ik neem jullie even mee naar waar de tijdregistratie wordt gedaan. Geniet van jullie moment op de koolsingel. Kom even mee, want achter mij, ik hoop dat ik niet aangefietst of aangelopen word, komen de teams binnen. En die worden hier geregistreerd. Dit is het laatste tijdspunt. Dus eigenlijk is dit de finish. Voordat ze dat mooie moment op de koolsingel pakken. We komen hier, even, kom even bij jou. We komen hier, ik ga steeds platter praten. Wat ben je aan het doen? Praat maar door.
6: Dankjewel. Een handtekeningetje hier zo.
7: Maar wij zijn, oh ja, 25.
6: Dit is de tijd.
2: Nou, zoals je ziet, de tijd wordt hier geregistreerd.
7: Oké.
2: En zij gaan weer door naar de finish. Hoe belangrijk is dit?
6: Heel belangrijk. Als ze hier niet langskomen, dan zijn ze niet gefinished.
2: En dan gaan we heel even bij Dennis vragen. Dennis heeft bijna geen stem, maar hoeveel teams er nog onderweg zijn? Want dat willen we natuurlijk weten. Dennis, hoeveel teams komen er nog aan?
8: We komen er nu nog 30 aan. Er zijn er 187, 60 voorbij.
2: Zoveel zijn er al binnen?
8: Ja.
2: Wanneer verwachten we het laatste team?
8: Rond 6 uur.
2: Rond 6 uur. En Dennis is zijn stem onderweg verloren. En dat zegt alles over deze fantastische Europa-run.
0: Nou, het wordt wel steeds later, hè, waarop het laatste team wordt verwacht. Eerder vanmiddag was het 5:30.
1: Maar ja, je weet het. Het is warm. Ze hebben al 500, bijna 500 kilometer in die benen. Ja, dan gaat het soms eventjes wat langzamer. Hè?
0: Maar goed, wij zijn er tot 7 uur. En voor 7 uur zijn alle teams wel binnen.
1: Wij zorgen ervoor dat al die teams groots worden onthaald. En het wordt ook steeds drukker hier op de koolsingel. Want al die teams die blijven ook lekker hangen om al die andere teams dan weer aan te moedigen.
0: Ja, en dan is zo meteen dat mooie moment, hè, van die laatste lopers die binnenkomen. Dat hele team, want dat is ook gebruik. Want het zijn niet alleen de lopers die over de finish komen. Het hele team komt over de fietsers, de cateraars. Iedereen gaat die laatste paar honderd meter meelopen over die finish.
1: Want dat verdienen ze ook, hè? Want iedereen denkt altijd, al die lopers, dat zijn de belangrijkste mensen van het team. Nee, iedereen is belangrijk. Net zoals al die vrijwilligers. 500 vrijwilligers die ook gewoon die route afgaan, slapen in sporthallen, wakker worden omdat ze snurken. Ja, dat soort dingen, dat hoort allemaal bij de Europa Run.
0: Ja, heerlijk. Mooi moment. Wij gaan richting muziek van Backstreet Boys, Everybody. Everybody.

0: Backstreet Boys en Everybody. En ondertussen komen al die teams hier natuurlijk binnen over die finish. Die teams die nog onderweg zijn vanaf de Kop van Zuid richting de finish hier op de Col Single van de Europa Run. En waar doen we het voor? We doen het om geld in te zamelen om het leven van mensen die lijden aan kanker iets aangenamer te maken.
1: En dat is zo, want hier is het één groot feest, hier is het één grote gezelligheid en je hebt allerlei verschillende doorkomsten. Je kan eigenlijk zeggen, dit is doorkomst Rotterdam. Maar je hebt op heel veel verschillende plekken van alles en nog wat wat er wordt georganiseerd. En soms is het een feestje, soms is het gewoon twee kinderen die een high five willen geven of wat water willen geven. En soms zijn die plekken nog even net even iets specialer. Bijvoorbeeld het Rijnstaat Ziekenhuis in Arnhem. Dat is een ziekenhuis, nou ja, daar konden ze doorheen lopen. En als je er dan doorheen loopt, dan komen er allerlei mensen die daar ziek zijn en dan daar staan. En die zijn, dan denk je, die zijn heel verdrietig. Nee, die zijn op dat moment eventjes gelukkig en trots dat al die teams zo er doorheen komen. Er is een moment van bezinning voor al die teams. En dan is het al helemaal speciaal als je bijvoorbeeld een team bent en je hebt een vriendin die is heel erg ziek en die staat je daar op te wachten zonder dat je dat weet.
2: 73 graag, het team wat.
3: Voor mij was het een grote schok, want ik wist niet dat ze... Ik weet dat ze naar Rotterdam zou komen. En ja, dus ik liep langs en ik zie er!
4: Het gaat altijd over een ander. En in dit geval gaat het over jou. En dat komt dit weekend weer heel erg naar binnen. Dat zit achter mijn linkeroog zenuw. Met als gevolg dat ze kunnen... Op dit moment willen ze nog niet bestralen. Omdat alles wat je vaak bestraalt gaat kapot. En dat was iets wat ik zelf niet besefte, dat het zo ernstig was. En nou ja, ik heb heel veel lieve mensen om me heen, waaronder ook dit team.
3: We lopen voor mij.
4: En dat zeggen ze elke keer. En dan denk ik wel van,
3: powervrouw.
4: Die is voor mij.
5: Op wat voor manier vinden jullie haar een powervrouw?
6: Op alle manieren. Hoe ze ermee omgaat en dat ze hier staat.
3: En hier staat en voor zin nog... Ja. Zorgt en ja, gewoon, ja.
5: Hoe ga je nu verder?
4: Met de kracht die ik nu heb. En ik vecht ervoor. Ik wil echt nog niet. Ik wil hier blijven op deze mooie wereld.

0: Rhythm Is Gonna Get You, Gloria Estefan en Miami Sound System.
1: Ja, uit de oude doos zou ik bijna willen zeggen, jaren 80.
0: Beide filmen.
1: Dat wil ik niet horen.
0: Niet gezegd.
1: Echt niet over hebben, hè? Want dat geeft dat leeftijdsverschil weer aan. Goed, die rode Gerbra's. Er is natuurlijk een hele mooie wand na de finish waar die ingestoken kunnen worden. Dat levert overigens ook weer geld op voor de goede doelen van de Europa Run. En bij die rode wand staat Suzanne met Ton.
2: Nou, ik ben net een kangaroo. Ik ben al even weggesprongen. Want het hek van de rode Gerbra's klopt helemaal wat je zegt. Even dit. Dit is mama Tom. Dit is bonus mama Tom. Dit is bonus zus Tom. Dit is vriendin Tom. Dit is een mede-Europa-runloper Tom. En dan hebben we hier de man die dacht... ja, de rest staat even knetteren in de hitte. Die ziet er niet meer uit. Ik pak even lekker een schaduwtje, want ik kom op tv.
3: Ja, dat klopt. Ja, als ik op tv kom, dan moet ik er natuurlijk wel even goed uitzien.
2: Hallo Tom.
3: Hi.
2: Maar, je zei maar.
3: Maar het is niet helemaal gelukt, want ja, ik sta nu toch weer in het zonnetje. Het is een beetje warm, dus vergeef het maar alsjeblieft.
2: Oké, doen we. Ik heb jou gevraagd om wat te vertellen over de twee roze rozen... die jij tussen al die rode Gerbra's in het hek stak. Ik dacht, daar zit een verhaal achter.
3: Ja, dat klopt wel een beetje. Mijn tante die is nu een aantal jaar geleden overleden aan alvleesklierkanker. En ik heb met haar mijn gedachten ook een keer de halve marathon van Rotterdam gelopen. En zo kwam uiteindelijk de Europa Run ook naar

0: boven. En ja, mijn moeder en mijn zusje stonden langs de kant. En een goede vriend van mij, Tristan, en mijn zus stond er ook. En ik, daar heb ik de twee rozen van gekregen. En ik denk, dat past mooi ja, bij de loop die ik nu heb gedaan. En ik wil haar een eerbetoon geven om dan, want het was de zus van mijn moeder, die rozen daarin te leggen. Met haar mijn gedachten, mijn moeder in gedachten. Mijn zusje, mijn zus, die daar ook echt wel, ja goed, een tijdje natuurlijk heb je daar last van. En met jullie allemaal in gedachten heb ik dat gedaan. Dus tante Connie, deze was ook voor jou.
1: Wat was je relatie met tante Connie?
0: Nou, hecht. Zij woonde wel ja, goed, een aantal dorpjes verder. Maar elke, ja, om de zondag zagen we elkaar. Ik kwam met de familie bij elkaar. Ja, goed, het was een hele lieve vrouw.
1: Wat heeft ze jou bijgebracht, meegegeven?
0: Sorry?
1: Wat heeft ze jou meegegeven?
0: Ja, ik denk toch echt genieten van het leven. Zij was, mijn moeder zegt altijd dat, ja, dat het een beetje een vlinder was. En ja goed, dat heeft ze mij meegegeven. Ik wil genieten, ik wil fladderen. Dus ja, dat. Ja, ja.
1: De medaille, die heb je. Ja. Ik zag dat je hem eventjes aan het testen was. Ja. Heb je hem nog bij je?
0: Ja, maar hij zit een beetje op een rare plek.
1: dan filmen we die plek niet. Oh, in je schoen.
0: En we gaan zo een TikTok opnemen, mijn vader en ik. Dus hij zit nu vast in mijn schoen. Dus als je het niet erg vindt, doe ik dat even niet meer.
1: Maar, niet meer tussen je tanden.
0: Niet meer tussen mijn tanden. Maar goed, ja.
1: Ja, maar er is nou 250 kilometer.
0: Daar is met die schoenen 250 kilometer gered, ja, ja.
2: Ja, Suzanne, we horen het helaas niet meer. We zien dat ze nog doorpraat.
0: Simone.
1: Simone heeft jou Europa Rund gered. Waarom?
0: Nou, ik heb... ja, applausje voor Simone, hoor. Ja. Ik heb halverwege de Europa Rund... ja, kreeg ik last van mijn Achillespees. En nou, waar waren we? Bij Antwerpen. En ja, toen hadden we toch allebei het idee dat het niet meer ging gebeuren. Ik liep echt met pijn. En nou, Simone heeft me, weet ik het hoe vaak, losgegooid. Toen heeft Lisa hem ingetaped. En stok sok eromheen. En ik heb hem af kunnen lopen. Maar echt, zonder hun had ik het absoluut niet gekund. Dus dankjewel, echt waar. Ja.
1: De musculus, wat heb je gekneed of ingepakt?
3: Ja, we hebben vooral het heel vaak losgemaakt. En Lisa heeft hem dan goed getaped. En we hebben nog heel een stuk achter hem aangefietst om elke keer te zeggen van let op je pas en losjes lopen, zodat hij het kon blijven volhouden.
1: En zo zie je maar dat je elkaar nodig hebt.
0: Ja, zeker. Het is echt, het is mijn eerste keer. Ik had niet verwacht dat het zo'n teamprestatie was als dat het uiteindelijk was. Maar ja, je ziet toch dat zonder masseurs, zonder fietsers, zonder Ari, die ook alles heeft rondgereid, ja, dan red je het niet. Dus ja, dat vind ik alleen maar leuker. Het is niet, je doet het niet alleen, je doet het echt samen. En alleen red je het ook echt niet. Dus,
1: wel alleen je schoenen wassen.
0: Wel alleen mijn schoenen wassen, ja. Ja, of ze wil daar ook mee helpen, dat weet je niet, hè.
2: Die schoenen volgens mij, toch? Met die gymschoenen gaat dat tegenwoordig best.
4: Ik kan je vertellen uit ervaring, dat gaat nog een jaar stinken, hoor. Dat gaat nog een jaar stinken.
2: Maar dat mag ook wel als je 500 kilometer ruim gerend hebt. We gaan er op TV Rijnmond zo even uit voor het Rijnmond Nieuws. Maar hier op Europa Run Radio gaan we natuurlijk gewoon door. Het volgende uur overigens word ik afgewisseld. Ga jij Marcel naast je krijgen, die traditioneel altijd de laatste twee uur doet. Volgens mij laatste, wat is het? Twee uur. Ja, ik zeg het goed. Tot zeven uur. Ja, je hoort het niet. Hij zit gebaren. Maar het is hier zo'n herrie dat je elkaar hier niet verstaat.
5: Zo is dat.
2: Ja, goed. De Europa Run dus. De laatste teams komen zometeen over de finish. Straks rond zessen worden de laatste teams hier verwacht. En die gaan we groots onthalen. En daar ga je niks van missen via TV Rijnmond en europarun.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond. Met Europa Run Radio. Wij zijn erbij.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal? Zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Max
5: Max-goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
11: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen.
12: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt wat er is gebeurd in het huis aan de Piet Smitkade in Rotterdam-IJsselmonde. Vanmiddag is daar een dode vrouw gevonden. De politie heeft een man aangehouden die ook in het huis was. De politie kan nog weinig zeggen over de relatie tussen de man en de vrouw en waar de man precies van wordt verdacht. Het aantal ZZP'ers in ons land is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gestegen. En dat terwijl het de bedoeling was om het aantal zelfstandigen in de zorg, bouw en andere sectoren terug te dringen. In totaal werken 1,8 miljoen mensen als ZZP'er in ons land. Een toename van 5000 in vergelijking met eind vorig jaar. De meeste zelfstandigen werken in de bouw, gevolgd door de zorg. De Belastingdienst treedt sinds vorig jaar strenger op als blijkt dat iemand in de praktijk helemaal niet zelfstandig werkt, maar wordt ingehuurd alsof hij in loondienst is. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren. Ook ziet de paus een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Prinses Laurentien is vandaag 60 geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen, gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op 1/4 foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. Het weer, het is vandaag zonovergoten, 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. En morgen hebben we net zo'n dag als vandaag. Het wordt nog iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond. Met Rob Arun Radio. Wij zijn erbij.

0: van Sophie Alex Baxter. En we zijn weer terug. Nog een paar uurtjes Europa run en dan is het zover. En dan zijn al die teams hier aangekomen in Rotterdam. En Marcel, jij staat nu naast me. Hoe heb jij deze dag tot nu toe beleefd?
1: Je ziet gewoon al die teams hier binnenkomen. Het sfeertje wat hier hangt. Al die mensen. En volgens mij heel veel mensen die ook de bierkraam inmiddels aan het opzoeken zijn. Want ja, steeds meer mensen zijn natuurlijk klaar met deze 35e Europa run. Ja, wat wil je dan? Dan wil je natuurlijk een goudgele rakker. Ah, die zijn hier genoeg te vinden.
0: Ja, goudgele rakker. En vervolgens natuurlijk ook eventjes al die teams aanmoedigen die nog moeten komen. Want het zijn nog niet bij het laatste team. Er komen nog steeds teams binnen.
1: Nee, wat ik begrepen heb is dat het laatste team rond 17:45 hier op de Coolsingel binnenkomt. Dus dat duurt nog even. Ja, goed. En jij hebt het ook al vanmiddag een aantal keren verteld natuurlijk. Het gaat er niet om dat je als eerste of als laatste binnenkomt. Misschien dat je iets meer aandacht krijgt. Dat is dan wel zo. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat iedereen gewoon veilig hier weer binnenkomt op die Coolsingel. Ja, en dat iedereen uiteindelijk natuurlijk weer veilig thuis komt. Hè? Want daar gaat het om. En zoveel mogelijk geld ophalen. Daar gaat het ook om. 3,8 miljoen, Kevin. Staat er al op de teller. Ik heb net as we speak gekeken. Ja, het is echt al een waanzinnig bedrag.
0: Ja, alleen meer. Dus je kan doneren. Dat kan met de QR-code die zometeen in beeld komt. En dat kan natuurlijk ook via roperun.nl als je lekker zit te luisteren. En over luisteren gesproken, we willen graag weer luisteren naar misschien wel een leuke team die net aankomt. En die komt dan meestal aan bij Suzanne.
2: Ik stond zojuist een broodje kaas te eten. En dat heb ik eventjes in de handen geduwd van iemand achter het hek. Kijk, echt waar, niet gejokt. Dankjewel, want je kwam achter me aanlopen, je wil weg.
3: Nee hoor, geen probleem.
2: Oh, okay.
3: Van de omgeving ook zo.
2: Okay, goed zo. Nou, die heb ik dan in ieder geval wel weer terug. Want waarom heb ik het bij één hap gelaten? Want ik zag ineens Team 355, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Jij bent?
4: DJ.
2: DJ, goed zo. Ik noem het even een soort flashmob. En die wil ik nog een keer zien.
4: Oh, die wilt u nog een keer zien?
2: Die wil ik nog een keer zien.
4: Ja, dat kunnen wij wel regelen.
2: Ja.
4: Kunnen wij nog een keer shirt uit de zwaai doen?
5: Ja hoor. Ja.
4: Nog één keertje dan.
2: Oké, jongens, hou je vast. Kinderen zonnebrilletjes op waar ze niet door kunnen kijken. Of even een theedoek voorbinden uit de keuken. Oké, wordt er nog een teken gegeven? Ik geef een teken. In aftellen. Oké. Nou, iedereen staat klaar. Ja, hoppakee, daar gaan ze.

0: dankjewel. En dit was de bijdrage van team 355. Ik eet verder.
1: Smakelijk, Suzanne. En ja, shirt uit de zaai. Ik zou het ook willen doen, maar daar maak ik echt niemand gelukkig mee. Alhoewel, de temperatuur, die vraagt er wel om. Maar ja, het gaat hier hartstikke goed. Het is al het hele weekend hartstikke goed. En ze gaan 500 kilometer hebben ze afgelegd vanuit vliegbasis Twente. En vanuit Frankrijk zijn ze hier helemaal naartoe komen lopen, dag en nacht. En dan kom je uiteindelijk hier op de finish. En we hebben weer een bijzonder iemand mee, toch?
2: Ja, zo is dat zeker, Kevin. Dat is Wilfred Vis van team 40. En dat is team Daniel den Hoed. Hij staat naast me. Wilfred, ja, ik kijk naar je, maar je ziet er niet uit alsof je al een Europa-run achter de kiezen hebt.
3: Een eigen zware achter de kiezen hebt? Nou, ik vond dit de zwaarste. Met voorsprong. Kwam ook door het weer. En omdat ik natuurlijk ook zelf een stukje ouder ben geworden. Dus nee, dit was een zware editie.
2: Dat kan ik me voorstellen, want hoeveelste was het voor jou dit jaar? Hoeveelste was het voor jou dit jaar? Hoeveelste Europa-run?
3: De tiende.
2: De tiende?
3: Tiende als loper, ja. Begon in 2016. En één is uitgevallen vanwege de corona in 2020. Dus ja, nu kwam ik aan de tiende.
2: En gaat er ook een elfde komen? Dat ga ik je natuurlijk gelijk vragen, want tien is dan zo'n magisch getal. Je hebt het al even over je leeftijd. Nou, als ik je zo zie staan, denk ik, je kan er nog 20 jaar tegenaan. Is dat ook zo? Ga je door?
3: Ik zeg elk jaar, nou, dit wordt de laatste. Nou, vorig jaar ook. En nu dacht je, oké, dan deze. Dat is de tiende, dat is een soort jubilaris, hè, ben je dan. En dan kom je hier weer aan op de Coolsingel en er wordt weer de watten gelegd. Spandoek was er voor me gemaakt, dat krijgen we nu. Maak het altijd weer moeilijker te zeggen, nou jongens, ik vond het mooi geweest.
2: Ja, ja, eigenlijk moet je die keuze dan al eerder maken, denk ik. Hè? Want als je hier staat, ja, dan zijn toch die emoties er weer en al die gevoelens die erbij komen. Maar aan de andere kant, mocht je nou stoppen als loper, er zijn natuurlijk meerdere taken. Je kan ook nog teamcaptain worden, je kan chauffeur worden. Ja, genoeg andere smaken om toch bij die Europa Run betrokken te blijven.
3: Ja, dat zou, stel dat, dan zou het zijn als fietser, chauffeur, navigator. Dat is eigenlijk één, ja, moet ik zeggen, functie in het team, bij ons dan.
2: Ja. Nu was het vroeger natuurlijk zo dat de Europa Run ook altijd langs de Daniel den Hoed ging. Hè? Dat was het kankercentrum in Rotterdam. Ja. Tegenwoordig is dat onderdeel van het Erasmus MC. Missen jullie dat punt ook? Want dat was toch eigenlijk altijd wel de ontlading. Eigenlijk de finish was altijd een beetje bij die Daniel den Hoed, dacht ik.
3: Ja, ik werk zelf niet in het Daniel den Hoed of in het Erasmus MC. Maar ik heb wel ook meegemaakt dat we natuurlijk langs de oude Daniel kwamen. En dat vond ik wel mooi. Dan zaten de patiënten buiten. Nou, en zeker voor de mensen bij ons die wel in de Daniel werken. Was dat al een heel emotioneel moment. Voor mezelf ook wel, maar ik begrijp, bij hun was dat natuurlijk veel, ja, veel heftiger aanwezig.
2: Ja, want heb jij persoonlijk ook echt een drive? Want 10 jaar geleden ben je begonnen. Was toen de ziekte in jouw familie? Of hoe ben je überhaupt in aanraking gekomen toen?
3: Ik had een broer van 51 is hij geworden. Die is in 2013 overleden aan kanker. Nou, dan denk je, ja, kanker, er wordt veel opgelost, maar schijnbaar kunnen ze nog niet alles oplossen. En ik ben via iemand die ik van school kende, vroeger. Haar zus was ook overleden door kanker. Die was al bij het Europa Run team. Toen hadden ze ineens een loper nodig. Zei ze, wil jij? Ik zeg, ja hoor, ik wil wel mee. Dus zodoende, zo ben ik erbij gekomen.
2: Ja, en uiteindelijk niet meer weggegaan tot op heden. Nou goed, ik merk al aan je, jij gaat niet verloren voor de Europa Run. Dit is niet de laatste geweest, Wilfred.
3: Ja, zoals ik me gisteren voelde en vannacht, zeg ik, ja jongens, het houdt een keer op.
2: Het was een zware editie, maar wel weer de moeite waard. Tot slot nog even, heb jij al enig zicht op hoeveel team Daniel den Hoed dit jaar heeft opgehaald voor de Europa Run?
3: Ja, ik moet even kijken. We hebben natuurlijk ook nog voor jezelf, hè, dat je met je eigen profiel erop komt. Daar hadden we volgens mij 17.000 en dan bij elkaar, ik zeg 26 of 130, maar dat weet ik niet precies.
2: Nou, dat is een waanzinnig bedrag en het maakt ook uiteindelijk niet uit natuurlijk, hè, wat je ophaalt. Elke euro is welkom en dat is misschien wel goed, Kevin. Er kan ook nog steeds gedoneerd worden. Ga jij lekker een biertje nemen, Wilfred? Heb je verdiend?
3: Zeker doen.
2: En ik denk dat we elkaar volgend jaar wel weer gaan spreken. Heel veel succes. Ja, Kevin, dat doneren, daar hebben we het al vaker over gehad natuurlijk, maar dat kan nog steeds, hè?
1: Nou, ik zou het je even uitleggen hoe dat kan. Dat kan via roparun.nl. Dan kan je bijvoorbeeld voor een team kan je bijvoorbeeld geld geven. Maar je kan bijvoorbeeld een loper speciaal geld geven. Maar je kan ook gewoon geld geven voor de stichting, voor de Europa Run. Dus als je dat wil, dat kan dus via europarun.nl. En dat kan via de QR-code. En dan moet ik even wijzen, deze kant kan je die lekker scannen. En dat, ja, doe dat, want elk beetje is mooi meegenomen. Want het streefbedrag is 5 miljoen euro. En als, dat er, als we daar boven gaan, ik doe niet moeilijk.
2: Nee, precies. Nou, dat moet gaan lukken, dat bedrag. Ik kreeg vanmiddag trouwens wel de vraag van iemand die zei, kan ik ook in bitcoins doneren? Nou, volgens mij staat dat nog niet op de site, maar dat is misschien wel een leuk tipje voor volgend jaar. Wij gaan naar een verslag even René tonen. René, wij draaien ons een klein beetje om. Ja, volgens mij blijven die teams nog steeds binnenkomen. Hè? Dus dat laatste team, ja, dat is volgens mij nog niet in zicht.
4: Nee, dat laatste team is zeker nog niet in zicht. Gaan ze druppelen binnen, maar de een nog mooier dan de ander. Maar moet je dit nou weer zien? Die is nog niet de hele tijd mee geweest.
5: Ja, hij wilde graag mee in de catering, dus ik zei dat mag wel. Maar ik ga je werk wel controleren.
4: En?
5: Ja, wij staan hier met z'n allen, hè? Het is gelukt.
4: Hoe heb je het gehad?
5: Fantastisch.
4: Is jouw kleine?
5: Dit is mijn kleine. En het is de eerste keer dat ik 3 dagen zonder hem ben. Was voor mij ook de eerste keer Europa Run. Ik kan niet zeggen dat het nooit weer Europa Run wordt, maar wel nooit meer 3 keer zonder hem.
4: Een echte papa, hè?
5: Helemaal, ja.
4: En ja, hij belt je ook nog niet?
5: Hij belt me nog niet, maar zijn moeder gelukkig wel.
4: Gelukkig. Ja. En hoe heet hij?
5: Klaas.
4: Wat lekker.
5: Naar zijn vader, overgrootvader, grootvader, overgrootvader en bedovergrootvader.
4: Net als de Europa Run, tradities, die moet je neerhouden.
5: Onverwoestbaar.
4: Ga genieten en vanavond even flink knuffelen.
5: Komt goed, komt goed.
4: Dankjewel.
5: Fijne dag en bedankt.
4: Ik ga je zien.
1: En denk je nou, oh, dit smaakt naar meer, dit vind ik ook echt hartstikke leuk. Dat kan. Je kan namelijk ook volgend jaar meedoen, hè, met die Europa Run. Europarun.nl kan je gewoon misschien mee met een team die al bestaat. Maar je kan misschien ook gewoon een team starten. Dat kan dus met familieleden, maar dat kan ook met je collega's. Of dat kan gewoon met mensen die je toevallig op straat tegenkomt.
2: Ja, het kan op allerlei manieren inderdaad. Als je maar meedoet en als je niet meedoet, ja, dan moet je natuurlijk doneren. In dit uur zometeen hebben wij natuurlijk nog een update van het nieuws. Dat gaat gebeuren zometeen rond 17:30 Mario Kwijntaal. Hij zit op de redactie alles nog even te verzamelen. Ja, en dan rond 17:30, 17:50, misschien nog ietsje later. Het maakt ook niet zoveel uit, maar dan natuurlijk het laatste team, hè, Kevin.
1: Ja, maar weet je wie nu al komt? Taylor Swift.

0: Ja, dat is wel grappig. Ik zag net op X een berichtje. Waarom dansen al die Roparunners zo uitermate op de muziek die jullie draaien? Maar dat moeten we misschien toch even uitleggen. De muziek die wij op de radio en op televisie draaien is dan weer net even andere muziek dan ze daar horen. Daar is het Marco Schuitmaker en allemaal feestmuziek. Ja, dat is dan natuurlijk even net iets anders dan Taylor Swift die wij draaiden. Dus dat is de verklaring waarom het dan net even een beetje anders klinkt.
1: Maar wil je nou heel graag volgend jaar bij Rijnmond elke 10 minuten Marco Schuitmaker met Engelbewaarde horen? Dan kan je altijd een mailtje sturen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar wie weet. In ieder geval, wij gaan weer eventjes door naar wat hier allemaal weer gebeurt. Want ja, ze is eigenlijk moeder Roparun. Ze doet het al zoveel jaren. Ze is oud-hartsloopster, maar hier loopt ze ook nog steeds knijterhard om al die teams eventjes een high five te geven en welkom te heten. Namelijk Nelly Koman, onze ambassadrice. Zij doet dit al zoveel jaar en ze staat nu bij René.
2: Dat, als je iemand voor een camera wil zetten en die iedere keer omdraait, want je wil niet praten, je wil naar die teams toe.
3: Ja.
2: Dat weet ik lieverd, maar weer ben je erbij.
3: Gelukkig wel. Het had niet veel gescheeld of ik was er niet bij. Maar ik ben er.
2: Voor de zoveelste keer alweer in Frankrijk en hier de hele dag in de brandende zon met een glimlach en een knuffel en af en toe tranen.
3: Ja, maar dat is Roparun. Ik bedoel, ik krijg energie van de Roparun en wat er morgen gebeurt, dat zien we wel. Het gaat niet om mij, het gaat om de teams die het hele jaar door geld inzamelen voor onze zieke medemens.
2: Ja, en dan zie je. En dan gaat je mascara er weer aan, lieverd. Ja. Hey. Nel, hoe gaan we de volgende 35 jaar doen?
3: Samen.
2: Samen?
3: Ja.
2: Nou spreken we af.
3: Dank je.
2: Ik ga jou gewoon terugsturen naar die kanjes van teams.
3: Ja,
2: want dat wil je, hè?
3: Ja, daar gaat het om. Het gaat niet om mij.
2: Ga knuffelen. Schiet op.
0: Ja, en dat knuffelen, dat gaat natuurlijk nog wel eventjes door. Dat gaat eigenlijk al de hele dag zo. Er wordt wat afgeknuffeld en geplakt met elkaar. Die tijdens deze 35e Roparun. Nelly Koman, ja, echt volgens mij al heel erg lang aan de Roparun verbonden. Zolang ik er al bij ben, en dat is ook al een tijdje, Kevin, is Nelly er ook al bij. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat soort ambassadeurs te hebben. Want dat zijn toch de mensen, ja, die de Roparun nog extra gezicht geven. En extra bekendheid. En daar gaat het uiteindelijk om.
1: Dat is belangrijk. En dat is natuurlijk belangrijk voor gezegd om bekendheid te geven, maar al die teams die kunnen eigenlijk niet zonder Nelly Koman. Als Nelly Koman niet langs is geweest, dan hebben zij ze niet gefinished. En over wie nog niet gefinished zijn, dat zijn namelijk de allerlaatste teams. Want de allerlaatste teams die staan te wachten, maar die staan wel al in de buurt. Namelijk op de Kop van Zuid is team 328, die staat er klaar voor, maar ze moeten wachten, want er zijn ook nog andere teams die natuurlijk hier de Coolsingel op moeten. En Samantha staat volgens mij bij dat team. Team 328. Samantha, hoe zit de spanning er daar een beetje in? Oh, we gaan niet naar Samantha, hoor ik. Ja, dat is live, hè?
0: Jij wil gewoon snel, Kevin. Jij denkt natuurlijk, we hadden het net over die goudgele rakkers. Jij denkt natuurlijk, ik ga gewoon zo ook al even een biertje scoren. Nou, je moet nog even geduld hebben. Tot 6:30 zijn wij er in ieder geval op TV en Radio Rijnmond. En we zijn natuurlijk ook nog op Roparun TV en Roparun Radio tot 7:00 te zien. We gaan naar Suzanne Mulder, volgens mij. Die ook al de hele middag gezellig te vinden is hier op de Coolsingel in Rotterdam. Ja, Suzanne, waar sta jij op dit moment? Onder die blauwe finishboog of toch ergens anders?
4: Ik sta op de finish van de Roparun. En jij heet?
5: Roef.
4: Koen. Wat heb je in je handen?
5: Een pen.
4: Hoe kom je aan die pen?
5: Die heb ik van iemand gekregen.
4: Oké, okay, vind je het een leuke pen?
5: Ja.
4: Schrijft die ook?
5: Dat weet ik niet.
4: Moet even kijken. Dat denk ik ook. En wie is dat?
5: Dat is mijn zusje.
4: En hoe heet jouw zusje?
5: Caro.
4: Oké, en wie is dat?
5: Dat is mijn papa.
4: Dat dacht ik al. En hoe heet jouw vader?
5: Bastiaan.
4: Bastiaan. Nou heeft jouw vader meegelopen met de Roparun, dus hij was niet thuis.
5: Nee.
4: Hoe was dat?
5: Een beetje gek, maar ik was op het strand.
4: Oké. En wat hebben jullie thuis gedaan toen papa er niet was? Mag hij dat niet weten? Heb je elke dag patat gegeten?
5: We waren niet thuis.
4: Oh, je was niet thuis. Waar was je dan?
5: We waren bij de familie.
4: Oh, oké. En wie van de familie?
5: Onze oom en tante.
4: En papa was veel weg voor te oefenen voor de Europa Run?
5: Ja.
4: Want wat doet papa? Lopen of fietsen of koken of masseren?
5: Rennen.
4: Rennen. Dat dacht ik zomaar. Ja. Hallo papa.
6: Hallo.
4: Want wanneer je aan zoiets mee gaat doen als de Europa Run, dan doet jouw gezin ook mee.
6: Nou ja, dat is zeker. Ze hebben ook geholpen met het spullen verzamelen voor de rommelmarkt. En waar we geld voor hebben opgehaald. En nou ja, ze supporten me door hier te zijn natuurlijk. Dus hartstikke trots op ze. Superleuk dat ze er zijn, ondanks de hitte.
4: En ze zijn er ook bij betrokken, omdat jij moet trainen.
6: Klopt, ja. Nu zijn wij echt een atletiek gezin, dus zij trainen zelf ook veel voor hardlopen. En ze hebben nog een grote zus, die doet ook heel veel aan atletiek. Dus dat is niks vreemds, maar ja, af en toe ben ik natuurlijk weg om te trainen inderdaad. Ja.
4: Europa Run, je hebt mensen die rennen voor iemand of in gedachten met iemand. Je hebt ook de mensen die, ook uit sportieve overwegingen rennen. Ja. Hoor jij daarbij?
6: Nou, ik vind het sportieve aspect wel hartstikke leuk, maar uiteraard ook het goede doel. Hun opa, mijn vader, is ook zelf aan kanker overleden een paar jaar geleden. En, ik loop in principe niet specifiek voor hem, maar ik weet wel hoe het is om iemand te hebben die in een terminale fase zit. En ja, de ellende die dat met zich meebrengt. Maar zeker het sportieve aspect is ook gewoon heel gaaf. Ja. Dus het was wederom een super evenement.
4: Ja. Hoe is deze editie voor jou verlopen?
6: Ondanks de hit eigenlijk best wel heel goed. Ja, ik mocht finishen en zelfs het laatste stukje liep eigenlijk nog als vanzelf. Dus nee, dat ging heel lekker.
4: Okay, nog even afsluiten met je zoon. Want jij doet ook atletiek?
5: Ja.
4: Hoe hard kan jij rennen?
5: Heel hard.
4: En als je 50 meter moet rennen, hoeveel seconden doe je dan?
5: Dat weet ik niet.
4: Ik ook niet.
5: Maar ik ben er meer een lange loper.
4: Sorry, ja, ik schat je in op 50 meter. Maar hoeveel loop jij dan?
5: 1000 meter.
4: Sorry, neem me niet kwalijk. En over een paar jaar loop jij de Europa Run?
5: Misschien.
4: Dankjewel.
5: Ik wil het wel doen.
0: Ja, we horen het al. Het virus is ook weer overgedragen door Suzanne Mulder daar op de call. Single. Zometeen het nieuws met Mario. Dat gaat waarschijnlijk iets later worden, Kevin. Want er is een laatste team, hè?
1: Ja, ik vertelde het eigenlijk net al, maar ik was net even iets te vroeg. Maar dat laatste team dat staat nu, komt nu aan bij de Kop van Zuid. En dat betekent dat het einde in zicht is van de Europa Run 2026, de 35e editie. Maar dat is nog niet zover. Dus we gaan eventjes naar team 328 op de Kop van Zuid bij Samantha.
7: De laatste zullen de eerste zijn. Want het laatste is niet het minste. Want we doen het allemaal voor één ding. Leven toevoegen aan dagen. De Europa Run. En inderdaad, team 228 is net door de tijdregistratie heen gekomen. We hebben nog een lange weg naar de Coolsingel te gaan. Want er zijn nog wat teams voor ons die daar bij jullie finishen. Maar ik ga wel even horen hier zo. Kom maar even bij me. Als laatste binnen. Hoe voelt dat?
8: Nou, helemaal prima. Ja, we hebben gewoon gewoon hele mooie drie dagen gehad samen. En alles gewoon helemaal uitgelopen volgens het boekje. Rekening gehouden met de warmte. Goed gehydrateerd, dus ik ben eigenlijk wel trots op het hele team.
7: Ja, want het gaat helemaal niet om het wedstrijdelement. Waar gaat het om voor jou?
8: Nee, voor ons gaat het om voor het goede doel, maar ook voor de samenhorigheid. En van de catering tot de navigatoren, de chauffeurs, alle renners hier. Het is één team. We hebben het echt samen gedaan. Dat vind ik het belangrijkste. En ook nog voor het goede doel. Dat is waar dit om gaat. En het gaat niet om een wedstrijd.
7: Kom er even bij. Hoe samenhorigheid hoor ik hier. Hoe heb je dat gevoeld de afgelopen dagen?
9: Ja, dat we elkaar er gewoon doorheen hebben geholpen als het moeilijk ging.
7: Wat is moeilijk? Wanneer is het echt zwaar?
9: Vannacht was het echt zwaar. Echt vannacht om 2:30 opstaan, een uurtje slaap hebben gehad. Ja, en toen was het zwaar.
7: En wat is dat zware gevoel? Ik ren bijvoorbeeld niet?
9: Nee, maar het gekke was, op een gegeven moment loop ik gewoon een minuut per kilometer langzamer dan wat ik normaal doe. En dan is het ook, dan zit je echt even in een dip. Maar je voelt je niet lekker. Terwijl het hartstikke lekker weer was, want het was met 14 graden. Nou, wat wil je nog meer?
7: Hey, wie zat er op jou te wachten op de Coolsingel?
9: Nou, helaas. Niemand op dit moment. Mijn vrouw die heeft vorig jaar nog meegelopen en die zit nu thuis. Dus die, ik had gehoopt dat ze er was, maar dat gaat niet lukken. Ja.
7: Daar zit een reden achter.
9: Nee. Ja, ze heeft daar jaar de marathon gelopen. En daar is ze nog steeds niet van hersteld.
7: Ieder zijn eigen herstel van de Europa Run. En in ieder geval fijn dat jij er bent. We gaan jullie in etappes meenemen met team 328, de Turfrunners. We komen eraan.
10: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
11: Goedemiddag, het is 5:30. Hier op de Coolsingel is het net geen 30 graden geworden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. Ik ben Mario Kwaaitaal. We zijn in afwachting van het laatste team waarna de 35ste Europa Run er officieel op zit. En we zijn vandaag ook al een tijdje bezig. 5,5 uur geleden ging de finish open. En een kwartiertje later kwam het team van de Koninklijke Militaire Academie in Breda als eerste binnen. Alleen die liepen zo hard dat als ze in Barendrecht niet een uur waren tegengehouden, ze al om 11 uur binnen waren geweest. Voor team 70, team Zeparo, was het een Europa Run van herdenken. Teamlid Peter overleed onverwacht aan een hersenbloeding. Hij was een verbinder en iemand met veel humor. En een van de fietsers die altijd alles regelde. De Europa Run was voor team Zeparo daarom een editie met een lach en een traan. Dat is hij altijd wel, maar nu nog een beetje meer. Dit jaar liep de dochter van Peter mee, omdat haar vader het niet meer kon doen. In Barendrecht kwamen de teams allemaal langs Hospice De Reiziger. Daar zaten ook gasten van het hospice langs de route. Ineke van Gent zit er nu 2 weken en wordt goed verzorgd. En ze zat vandaag de hele dag langs de route om de deelnemers van de Europa Run aan te moedigen. En ondanks dat ze weet dat ze niet lang meer heeft, had ze het voor geen goud willen missen. Vroeger ging ze ook altijd al kijken, maar deze editie kwam dus wel heel anders binnen, omdat het nu mede voor haar werd gedaan. En bij de finish kregen alle deelnemers een gerbera. Voor veel teams is dat meer dan alleen een bloem. Langs de Coolsingel worden ze 1 voor 1 in het hek bij de finish gestoken. Om dierbare vrienden en familieleden te herdenken. Een klein gebaar, maar met een enorme betekenis. Ze zijn ook hier in het hek gehangen bij de studio van Europa Run Radio. Tussen alle feestelijke finishmomenten waren er zo ook stille en emotionele momenten van herinnering en verbondenheid. Het Europa Run Radio weer, de 30 graden hebben we dus net niet gehaald. Maar het blijft nog lang warm. Ook vanavond is het nog lang boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
12: Pas à pas pour la bonne cause.
10: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish.
12: Oh,

0: dat konden ze wel in de jaren 60 van die swingende plaatjes maken. De 6 minuten over half 6. Dat was Van Morrison die we draaiden hier bij Europa Run Radio. Radio Rijnmond, TV Rijnmond. Op alle kanalen kun je ons volgen. In ieder geval nog tot half 7. Ja, en soms, Kevin, hoor je wel eens van die verhalen. Dan denk je, daar gaat de traan komen. Maar ik vond het toch wel bijzonder. Voor het nieuws hadden wij natuurlijk Samantha in de uitzending. Die stond met iemand te praten van team 328. Toen dacht ik van, ja, mijn vrouw staat er niet. Er zal vast en zeker een heftig verhaal aan vastzitten. Maar ze had gewoon, ja, nog niet zo lang geleden de marathon gelopen. Ook dat kan gewoon een excuus zijn om hier vandaag niet te zijn. En heel veel mensen hebben een excuus, maar dan is het wel weer mooi dat wij er zijn natuurlijk. Dat je ook gewoon vanuit je luie tuinstoel, waar je ook zit, of misschien zelfs wel op het strand, dat je dit allemaal kan volgen.
1: En dat niet alleen, hè. Ze komen zo meteen hierheen en dan staan wij er. Dan staan er allemaal teams nog en allemaal mensen langs de kant om al die mensen binnen te halen. Ook die man van net die we net spraken. En dat is net bijvoorbeeld gebeurd bij Mees. Mees kwam net die finish over. Hij is 20 jaar en die heeft 500 kilometer in de benen en dan komt alles eruit en dan is hij klaar. En dat doet hij. Dan denkt hij, oh, ik heb het voltooid. Maar hij weet waarvoor hij het doet. Hij doet het namelijk voor iemand heel speciaals. Team 185, daar is hij van. En Suzanne staat bij hem.
2: Ja, zeker. Sorry, ik stond even nog een zweetsnor weg te vegen. Vrijdag was de vertrekdag. Voor de teams, voor ons. Vrijdag in de loop van de middag en de avond zijn wij het startterrein overgegaan. En daar hebben we jou voor het eerst gezien, Mees. Met je vrienden, met het team. Hallo, team Mees. Oh, er staat... Het is voor mensen uit je team is het heel emotioneel.
3: Ja, best wel. We hebben meerdere verhalen in ons team. Eigen verhaal. We hebben er ook Inge, die heeft ook haar moeder verloren. Sorry, die kennen we van tevoren ook niet. Maar we hebben zoveel meegemaakt in een korte tijd. Het is echt ongelooflijk geweest. We zijn nog gefinished met z'n allen. Het is echt een bizar gevoel. Het is zo mooi wat mensen allen te kunnen doen. Ik ben echt heel blij. Sorry, het is echt een kut interview.
2: Nee, helemaal niet. Nee, maar je bent echt heel blij.
3: Ja.
2: Waarom?
3: Ik kijk hier zo lang naar uit en zij heeft hier zo hard voor gewerkt, zo lang. En ik denk alleen maar, onze moeders zouden het zo vet vinden. En dat we met een zo leuke groep doen en zoveel verhalen. Het is echt zo gaaf. Het is echt een van de mooiste momenten in mijn leven. Echt, het is prachtig.
2: Jullie hebben er een draai aan gegeven.
3: Ja, ik mag het fucking hopen. Ik mag het fucking hopen. Ik weet niet hoe we het gedaan hebben, maar we zijn er.
4: We zijn er
3: en ik ben echt trots op iedereen. Echt heel blij.
2: Jullie hebben het gedaan, mensen. Kijk, iedereen staat te huilen, joh.
3: Ja,
4: dat is echt...
3: Ja, iedereen staat te huilen. We zijn echt een stelletje watjes. Of dat het slaap tekort is, of dat we echt in emotie zitten, daar komen we later wel achter. Maar voor het beeld is het leuk. Voor het beeld is het leuk.
2: We hebben met je gesproken. Er is een video uitgegaan. Je hebt gezien op TikTok, op Instagram, hoe hard die ging, hè?
3: Ja, het is super gaaf. Echt mooi dat er ook zoveel mooie reacties onderkwamen. Echt super gaaf. En ik vind het ook echt een eer dat wij als team daar een deel van uit hebben mogen maken. Echt heel gaaf.
2: Heeft het nog wat in het sponsorgeld betekend?
5: Nou, de laatste week is het dus best wel hard gegaan. We hebben nog online veel gedeeld over we gaan het echt doen. En ook live updates gegeven op Instagram. En dat heeft zeker nog echt een laatste boost gegeven. Dus ja, we zijn gewoon zo ontzettend trots op dit team.
2: En hoe is het met jou?
6: Ja, we zijn er. Het is echt alle emoties meegemaakt deze 3 dagen. Het is echt niet normaal. Ik ben heel blij dat we er zijn.
2: Ik ga nog even met jullie drieën richting je team kijken. Als de camera dat ook doet. Ik heb namelijk 1 afsluitende kreet. Jongens, jullie zijn op de Col Single.
3: Let's fucking go!
1: En zo is het maar net. Ze zijn op de Col Single en dan is het gewoon bijna 30 graden en dan heb ik kippenvel. Want dit zijn mooie verhalen die we hier voorbij zien komen. Ze doen het allemaal voor mensen die ze kennen, die ze extra kracht hebben gegeven terwijl ze 's nachts Terwijl ze s'nachts eigenlijk kapot waren en er gewoon toch door bleven rennen en zo. Hè.
0: Ja, het zijn echt allemaal bikkels natuurlijk. Iedereen die gewoon mee heeft gedaan aan deze Europa-run. Of je nou in het busje hebt gezeten als chauffeur, of dat je misschien gewoon inderdaad gelopen of gefietst hebt. Het maakt ook allemaal niet uit. En uiteindelijk is bijna iedereen hier natuurlijk inmiddels binnen. Dat wil zeggen, volgens mij René Tonen, ja, het houdt af en toe ook nog wel een beetje op, hè, op sommige plekken. En volgens mij sta jij ook weer ergens bij een team. Ik zie je even niet staan, maar ik ga toch zwaaien.
2: Ja, hè?
7: Sommige mensen komen huilend over de finish. Andere mensen die steken twee vuisten in de lucht.
2: Ja.
7: En jij deed dat. En ja. Zo van, doe het nog eens voor.
2: Ja!
7: Ja.
2: Ja.
7: Wat was dat voor een oerkreet?
2: We zijn er. Met deze omstandigheden, met een gezond team, met iedereen.
7: Opgelucht.
2: Ja.
7: Blij.
2: Ja.
7: Tevreden.
2: Ja.
7: Volgend jaar weer.
2: Ja.
7: En wie heb je het meest gedacht onderweg?
2: Veel mensen thuis. Veel mensen.
7: Te veel? Of ja. Allemaal lieve mensen?
2: Allemaal lieve mensen.
7: En die heb je allemaal meegedragen, een plekje gegeven, ja. En die ben je niet vergeten?
2: Zeker niet.
7: Dan zijn die vuisten meer dan waard. Je moet trots zijn. Trots wat je gedaan hebt.
2: Ontzettend.
7: Ga naar je team en geniet. En vergeet die mooie mensen niet, hè?
2: Zeker niet, dankjewel.
7: Kom goed.
8: Mis niks en volg ons overal.
9: Dit is Europa Run Radio.

0: De jaren 80, ja, het was een mooie periode. Alleen toen was er nog geen Europa Run, maar wel Level 42. We draaiden Running in the Family hier bij Europa Run Radio TV Rijnmond. Radio Rijnmond, nou noem ze allemaal maar op. Al die kanalen waar wij te zien en te horen zijn. En het gaat natuurlijk niet om ons, Kevin, maar het gaat natuurlijk om die Europa Runners. En die zijn natuurlijk al even bezig geweest, hè?
1: Ik zal je wat vertellen. Ze zijn eigenlijk niet gestopt sinds afgelopen zaterdag. Afgelopen zaterdag zijn ze begonnen om 11 uur in vliegveld Twente, vliegbasis Twente moet ik zeggen. En vanuit Frankrijk. En toen zijn ze 500 kilometer met hun hele team deze kant op gekomen. En dat doen ze de hele dag. Maar dat doen ze ook de hele nacht. En dan denk je, oeh, dat kan wel dan een beetje saai worden, want de rest ligt allemaal te slapen. Nee, er zijn allemaal doorkomsten. En dan zijn er overal grote feesten. En dan is er van alles en nog wat te beleven. En ja, mocht je bijvoorbeeld niet naar de Coolsingel kunnen komen, ga een keertje naar zo'n doorkomst. Want daar wordt met ziel en zaligheid georganiseerd door allemaal vrijwilligers uit die gemeente. En dat is één groot feest. En dat was namelijk ook vannacht zo in Sprundel. En dat konden die teams goed gebruiken.
2: Welkom in Sint-Willebrod. We gaan flink aanmoedigen. Dat zijn allemaal echt hele goede mensen met goede hart. En die hebben nou 2 dagen gelopen, denk ik. Oh, en die is zo warm. Ja, maar die doen het heel goed. En Sprundel is een beetje drukker dan hier.
3: Aan deze kant is het rustig. Misschien is het in het hart van het dorp.

0: Ja, dat, je ziet wat er gebeurt. Als je om je heen kijkt, dan ervaar je het en dan voel je het. Dus we wachten heel even tot ons eigen team langskomt, team 102. En dan zorgen we dat we ook 5 mandjes klaar hebben staan. Dus 5 mandjes, 5 jaar. Dus het Lustrum wordt gevierd dit jaar. Trots op een heel klein dorpje. Waar een heel klein dorp heel groot in kan zijn.
1: Daar gaat hij. Wij schenken een bedrag van €14.000. Voor sta-opstoelen voor de comfort van kankerpatiënten.
2: We zijn heel klein begonnen met een JBL-boxje en een paar lampjes. En moet je eens kijken wat er nou van geworden is. Dus, ja, het is geweldig. Het is echt geweldig. Dan zie je weer dat in zo'n dorp, dat zo'n dorp zo sterk kan zijn. Daar ben ik zo trots op. Hè. En ik kan er wel van, kan er wel traantjes van laten. Zo mooi.
3: En dat was inderdaad afgelopen nacht. En ik keek net al even naar Kevin zijn haren, maar die zitten er nog allemaal op. Want met die branders in die luchtballonnen, ja, je weet nooit of dat natuurlijk helemaal goed gaat. Maar dat is gelukkig wel het geval. En dat was in ieder geval een bijdrage die eerder vannacht gemaakt is. En we kunnen alvast melden natuurlijk dat al die reportages, Kevin, zijn natuurlijk ook allemaal terug te kijken. Natuurlijk via de website van RopaRun, roparun.nl. Maar ook de diverse social media kanalen. Daar kun je natuurlijk alles een beetje terugkijken. Dus mocht je zelf in de run gezeten hebben, misschien nu wel onderweg in de auto richting huis. En vanavond met de voetjes een beetje omhoog of in een koud teltje met koud water. Ja, scroll er nog even allemaal doorheen, want er zijn mooie dingen gemaakt dit weekend.
4: Nou, er zijn hele mooie evenementen geweest. Er zijn heel veel nieuwe herinneringen ontstaan. En ja, dan kom je hier aan en dan is het toch dadelijk wel gewoon gedaan. Dan ben je als team, kom je hier binnen en dan kan je uitpuffen en uitblazen. En dat hebben heel veel teams al gedaan vandaag. We zijn begonnen, denk ik, rond 1:12 kwam het eerste team hier binnen. En het loopt nog steeds binnen. Want zoveel teams doen mee aan die Europa Run. En dat is zo belangrijk. Want zij halen heel veel geld op voor het goede doel. Zij zorgen ervoor dat er heel veel geld gaat naar mensen die kanker helaas niet meer overleven, maar bijvoorbeeld wel een beter leven kunnen krijgen. En dat kan bijvoorbeeld door een haarpruikje te zijn. Dat kan door iets kleins zijn. Maar dat kan ook door een speciaal bed te zijn met je geliefde die naast je zit. Dus ja, als je wilt doneren, ik ga het nog maar 1 keertje zeggen. roparun.nl of de QR-code op het scherm als je niet naar de radio aan het luisteren bent. Maar gewoon lekker meekijkt. Doe dat, want elk beetje is mooi meegenomen. En wij gaan naar Suzanne, want over mooi meegenomen gesproken. Ik denk dat die teams hele mooie herinneringen meenemen naar huis.
5: De Europa Run bestaat uit 4 dagen. Een reisdag, zaterdag en zondag rennen, een estafetteloop. En de maandag zijn de laatste kilometers en is de finishdag. Dan moet je je natuurlijk voorbereiden. Wanneer je een fiets hebt, dan moeten je banden kloppen, je ventieltjes, alles. Wanneer je loopt, moet je trainen. Een kok moet zijn eten voorbereiden. Degene die de bus bestuurt. Nou, iedereen heeft zijn voorbereidingen. Maar dit team, het team 224, heeft zich op iets heel anders voorbereid. Want, heb ik begrepen, wanneer ze geïnterviewd worden op de finish, heeft Jeffrey zijn woordje voorbereid.
6: Ja, allereerst, dit weekend draait voor mij echt puur en alleen op vriendschap. Ik kwam hierheen, ik kende eigenlijk maar 2 mensen uit heel deze club. En ik kom terug en ik heb 20 nieuwe vrienden, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Verder, fantastisch weekend gehad. Vrijdag het grote feest, we werden door de motorrijders herkend als het vrijdagavond dansteam. En we hebben ook heel veel vrienden gemaakt uit andere teams. Waaronder 1 Almeloze meneer en die zou ik heel graag willen imiteren. En dan hoop ik dat hij het ziet en dat hij er ook om kan lachen. Komt ie. Ik was laatst bij de dokter geweest. En toen ik bij de dokter was, toen ging de dokter mij meten, mijn gewicht. En toen zei ik tegen BMI. En toen zei de dokter, yes, voor je BMI. Dus ik zeg, nou stop maar. Ik ben gewoon te klein. Ik ben gewoon te klein. Haha. Ja, dat was het. Volg ons, vrienden van thuis 224.
5: Dankjewel, Jeffrey!
3: Ja, dat is altijd met moppen tappen op de televisie of dat maar goed gaat. Hè? Daar hebben we meerdere voorbeelden van gezien. Dankjewel, Suzanne Mulder, een van de verslaggevers hier op de finish. Het finishterrein bij de Coolsingle, waar natuurlijk de teams nog wel even binnenkomen. Want we hadden net al even het laatste team. Toen dachten mensen al van, zijn ze dan allemaal al binnen? Nee, dat was natuurlijk op de kop van Zuid, hè. En ze moeten dan nog wel een stukje.
4: Ja, ik zie hier nog steeds allemaal teams binnenkomen achter ons, hoor. Kijk, hier zien we weer zo'n team. En die zijn hartstikke vrolijk. Kortom, er zijn namelijk heel veel teams die mee hebben gedaan dit hele weekend lang. En eigenlijk is het niet

0: alleen dit weekend, hè. Ze doen het al het hele jaar door. Want ze gaan al wat geld ophalen, ze gaan trainen. En er doen ongeveer 5000 deelnemers aan mee. En dan moet je ook denken dat er ook nog eens 500 vrijwilligers aan meedoen. Kortom, het is een van de grootste sportevenementen in Nederland. En dat doen ze allemaal om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. En dat is toch prachtig. En ja, dit jaar was weer een jaar zoals, eigenlijk zoals nooit tevoren. Vorig jaar stromende regen. Het was verschrikkelijk. Heb je het meegemaakt?
1: Meegemaakt inderdaad, Kevin. Maar ja, laten we eerlijk zijn, wij Nederlanders houden natuurlijk ook wel een beetje van klaag. Ik had overigens wel gedacht, ik denk, nou, deze editie met deze temperaturen, ja, wellicht moet de organisatie toch nog wel op een bepaald moment ingrijpen. Hè? Want ja, uiteindelijk moet het natuurlijk ook allemaal wel veilig gebeuren. Natuurlijk willen we allemaal aankomen op die Col Single, maar ja, als het weer het niet toelaat, dan moet er ingegrepen worden. Maar dat hebben ze niet gedaan.
0: Nou ja, wel een klein beetje. Ze hebben namelijk 30.000 extra waterflesjes ingezameld, omdat, er moest gewoon heel veel water gedronken worden dit weekend.
1: Ook natuurlijk. Je moet dat een beetje doseren. Maar ja, goed, dat hoeven wij ze natuurlijk niet te vertellen. Dat weten die teams allemaal perfect. Ja, en als je het meedoet aan de Europa Run, dan weet je precies van, joh, je moet zoveel kilometer lopen, zoveel fietsen. En dat is het ook. Hè. Het is een hele logistieke operatie ook, die Europa Run. En ik kan me voorstellen, als je nu de televisie aan hebt of misschien de radio, dat je denkt, hoe werkt dat dan? Hè? Masseurs, fietsers, lopers. Nou, we gaan het niet helemaal uitleggen nu meer. Dat gaan we op een ander moment nog wel eens doen. Maar het heeft allemaal met elkaar te maken en ze hebben elkaar allemaal nodig.
0: Als je nou echt wil weten hoe dat nou dan zit, denk je bijvoorbeeld, nou, ik wil misschien zo'n team wel starten met familieleden, met vrienden. Dat kan je gewoon op roparun.nl vinden. En dan kan je ook alle informatie vinden hoe dat dan precies werkt, hoe zo'n team in elkaar zit. En hoe je misschien wel zoveel mogelijk geld kan ophalen, allemaal voor deze Roparun.
1: Zo is het inderdaad, want daar gaat het om natuurlijk. En dan hebben we over een aantal weken, en daar gaan we toch wel heel even kort over hebben, de slotavond natuurlijk. Die wordt weer gehouden in het Maasgebouw. Dan wordt het allemaal bekendgemaakt natuurlijk hoeveel er opgehaald is op teamniveau. Dan worden ook de teams benoemd die het meeste geld hebben opgehaald. En ja, uiteindelijk gaat het er natuurlijk niet om dat je als team zoveel mogelijk ophaalt. Hè? Want het is natuurlijk de bedoeling dat er gewoon onderaan die streep zoveel mogelijk komt te staan. Maar het is toch wel leuk als je natuurlijk in die top 3 terechtkomt. Laten we eerlijk zijn. Ja, dat is ook wel een beetje, denk ik, als team toch een doel om daar op dat podium te komen. Ja, en wie daar opkomen, dat weten wij ook nog niet, hè?
0: Over doelen gesproken, die doelen heeft Europa Run ook. Ze hopen eigenlijk 5 miljoen dit jaar op te halen. En elk beetje is mooi meegenomen. Europarun.nl of via de QR-code die je af en toe op tv ziet. Maar als je lekker naar de radio luistert, ga je lekker naar Europarun.nl. En dat is allemaal voor het goede doel. Dat is niet voor hem, dat is niet voor mij, dat is niet voor deze mensen, dat is niet voor die renners. Nee, dat is allemaal voor het goede doel.
1: Inderdaad, en dat is natuurlijk bedoeld om het leven draaglijker te maken, want dat is ook al vaker benoemd natuurlijk. Er wordt niet in de pot van KWF bijvoorbeeld gestort, hè, voor behandeling of onderzoek naar kanker. Nee, het is echt bedoeld om het leven draaglijker te maken. En dat is natuurlijk het mooie aan de Europa Run. Het is heel erg zichtbaar. En dat heeft de Europa Run natuurlijk afgelopen jaren ook steeds meer gedaan. Alles veel zichtbaarder maken door die checks die natuurlijk op de route worden uitgereikt. En de directeur, ja, die heeft zich volgens mij echt helemaal de schompers gelopen, maar het is hem wel weer gelukt.
2: Dit is Radio Rijnmond met Europa Run Radio. Wij zijn erbij.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
6: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Sparta heeft de komende 2 seizoenen Rogier Meijer als trainer. De 44-jarige Meijer komt over van Bayer Leverkusen, waar hij assistenttrainer was. Wie Meijer zelf als assistente krijgt, is nog niet bekend. Meijer volgt Maurice Stijn op, die dit seizoen met Sparta naast de play-offs om Europees voetbal greep. Huisartsen zeggen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis het gebruik van bepaalde zorg-apps erdoor drukt. De verzekeraar zou de artsen dwingen om met apps te werken die niet voldoen aan wet en regelgeving, meldt de NOS. Het gaat om apps die adviseren of een huisartsbezoek nodig is of niet. Veel huisartsen vinden de apps medisch niet verantwoord. Maar huisartsenpraktijken die weigeren om ermee te werken krijgen van Zilveren Kruis 1 euro minder vergoeding per patiënt. En dat kan een verlies opleveren van duizenden euro's per jaar. Burenruzies worden steeds ingewikkelder, zeggen buurtbemiddelingsorganisaties. De organisaties kregen vorig jaar 20.000 meldingen binnen en daarvan ging 30% over complexe situaties. 5 jaar geleden stond 20% van de meldingen nog te boek als ingewikkeld. En dat komt omdat er vaker mensen bij zijn betrokken met onbegrepen gedrag of taalproblemen. De meeste klachten gaan over geluidsoverlast. 9 automobilisten zijn afgelopen nacht hun rijbewijs kwijtgeraakt bij een politiecontrole op de A4 bij Dinteloord. De snelheidscontrole was ter hoogte van werkzaamheden aan een geluidswal. Vanwege de aanleg daarvan is de vluchtstrook afgesloten en er geldt een snelheidsverlaging tot 90 km per uur. 9 automobilisten scheurden met zeker 140 km per uur of harder langs de politieflitser. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14, blijft helder. En ook morgen hebben we een dag, net als vandaag, met prachtig zomerweer en 31 graden op de thermometer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond met Rob Arun Radio. Wij zijn erbij.

0: vanaf de Koolsingel in Rotterdam. We zijn er nog eventjes om een half uur. En op de radio gaan we nog wat langer door via roparun.nl. Ja, Kevin, het is lekker zweten hier. Maar goed, dat is natuurlijk niets bij al die teams die binnenkomen. Ik vond het wel leuk trouwens, net tijdens het nieuws. Toen kwam het Sparta-team binnen. Toen hoorden we de Sparta-mars. Ja, dat is toch ook altijd weer zo'n momentje. Ja, dat is natuurlijk een team die hebben gewoon echt een eigen nummer. Ja, en dat wordt dan hier ook afgespeeld. Dus dat doen ze goed. Overigens vandaag ook bekend geworden dat Sparta een nieuwe trainer heeft. Rogier Meijer gaat het doen in het kasteel vanaf komend seizoen. En dat zijn dingen die pakken we ook mee. Dus wie weet dat we hem volgend jaar met het Sparta-team hier ook wel gaan zien op de Koolsingel in Rotterdam. Wie zou het zeggen?
1: Gooi jij er zo eventjes uit. Ik vind het heerlijk. Het is de 35e editie van de Roparun. Daar luister je naar, daar kijk je naar misschien wel. En daar geniet je hopelijk ook van. Want dit jaar 5000 deelnemers die hier allemaal naartoe zijn gekomen. Het is echt een bijzondere prestatie. Ik kan het niet goed, vaak genoeg zeggen. Iedereen die enigszins betrokken is bij de Roparun. Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel. Want dat is belangrijk, hè. Want we doen het allemaal niet voor onszelf. Al die teams die zeggen ook, ja, we hebben het wel zwaar. Het was wel bloedverziekend heet. Maar we weten waar we het voor doen. Die mensen in het ziekenhuis hebben het soms veel zwaarder. Sterker nog, die hebben het vaak heel veel zwaarder dan wij. En daarom doen ze dit zonder moeite en halen ze zoveel mogelijk geld op. Allemaal voor Roparun. Allemaal voor verschillende goede doelen eigenlijk. Want dat is het natuurlijk ook. Roparun is een goed doel. Maar het gaat naar allerlei verschillende goed doelen. Voor bijvoorbeeld een hospice. Bijvoorbeeld speciale bedden. Dat je naast je partner kan liggen als dat niet meer thuis kan. Voor speciale haarpruiken. Ja, van alles en nog wat. Kortom, het is echt belangrijk dat we zoveel geld ophalen. En het streefbedrag is 5 miljoen euro. Dus er kan nog een hoop geld bij.
0: Ik zag het inderdaad. De teller op de website die gaat tot 5 miljoen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat dat altijd een beetje opgerekt kan worden, hè, Kevin. Ik bedoel, we gaan niet stoppen bij 5 miljoen. Dan wordt het 6 of 7. Helemaal prima. Hoe meer, hoe beter. Uiteindelijk is dat natuurlijk het doel van de Roparun. En het gebeurt altijd in het Pinksterweekend. En één ding is eigenlijk al zeker. Volgend jaar gaat dit evenement natuurlijk weer terugkomen. Wij hebben nog steeds een aantal verslaggevers die zich bevinden op de route. Nu hoorde ik net in mijn oortje dat wij weer naar iemand toe gaan. Maar ik heb even niet helemaal goed kunnen verstaan wie het is. En eigenlijk had ik het wel een beetje kunnen raden natuurlijk. Want onze Suzanne Mulder, die ook al de hele dag hier te vinden is op de Koolsingel, die staat nog steeds tussen teams. En ik denk wel zo'n beetje, ja, een van de laatste teams, hè, Suzanne?
2: Het is zeker een van de laatste teams, het Sparta-team. Ik dacht, we staan op de Rotterdamse Koolsingel. We gaan het niet over voetbal hebben. Heb ik afgesproken. Maar ik wil je er toch even bij halen. Ja. Je bent de teamcaptain, je voornaam?
3: Lambert.
2: Goed zo. We hebben elkaar eerder gezien, ja. Want zo'n voorbereiding van de Roparun doe je niet zomaar op een bierveeltje. Dat was wat voor dag? Een sponsordag?
3: Nee, dat was die open dag of die voorlichtingsdag in het hotel.
2: Oh, ja.
3: Bij het airport hotel.
2: De Heek Airport.
3: De Heek Airport.
2: Yes. Oké, daar hebben we elkaar ontmoet. Toen heb je verteld over dat Sparta-team. Een hechte groep.
3: Ja, klopt. 25 jaar. Voor de 25e keer gaan we mee. We hebben één jaar overgeslagen na de corona. Hebben we Limburg gedaan. En daar kwam eigenlijk in mei, de Pinksterweekend, kwam eigenlijk te snel voor ons financieel. Dus dat is eigenlijk het enige jaar in die 26 jaar dat we overgeslagen. Dus vandaar dat we dit jaar het 25-jarig eigenlijk jubileum vieren.
2: Dit jaar, jullie maken altijd een bijzondere tussenstop.
3: Wij zijn dit jaar zijn we via Zaltbommel naar Andorra gegaan. Want wij zijn net voor Zaltbommel hebben wij te horen gekregen van de organisatie dat wij een verplaatsing hadden van 20 kilometer. Vanwege de hitte en om te kijken dat wij niet te laat hier binnenkwamen. En toen hebben wij de etappe verkort. Wij zijn van de Zaltbommel, zou eigenlijk 50 kilometer richting Hardingsveld gaan. Hebben we gekort naar Andel.
2: Oké, wat is het verhaal?
3: En in Andel heb je daar een speciale kassen, kun je naar binnen. Daar is een speciale wand gecreëerd voor mensen die in de afgelopen jaar overleden zijn. En bij ons is afgelopen jaar is een man van een oud medewerker van ons, die in de catering heeft gezeten, Jan de Bruin, is overleden. En aan hem hebben we het eigenlijk ter nagedachtenis gedaan, deze etappe.
2: Hoe was dat?
3: Ik heb het zelf niet geweest, want ik heb als teamcamper ben ik bij de catering en bij de bus gebleven. Maar degene die daar binnen zijn geweest, dat was emotioneel, ja. Dus
2: Het versterkt zo'n team. Je kunt elkaar troosten.
3: Ja.
2: En dan zo'n binnenkomst hier op die Coliseum, hebben jullie Sparta-lied er even uitgegooid?
3: Elk jaar. Doen we elk jaar het Sparta-lied. De nieuwelingen die bereiden we ook voor. Van joh, je kan heel lang zijn, heel breed zijn. Maar als je over die streep komt, krijg je een traantje. En dat is eigenlijk de voorbereiding voor ons op de nieuwelingen. En het gebeurt ook.
2: Zing het nog een keertje luid en duidelijk.
3: Nee joh.
2: Dan zal je naar je maten gaan.
3: Oh.
2: Dankjewel voor het gesprek.
3: Dankjewel. En volgend jaar gewoon 26e keer. Alleen iets minder warm.
2: Ja.
3: En we doen het met heel veel plezier.
2: Goed zo.
3: Dankjewel.
4: Okay. Dat was hier even een bijdrage van verslaggeefster Suzanne Mulder. Nog steeds op de Coolsingel in Rotterdam. Waar zometeen ook nog iets moois gaat gebeuren. Want Kevin, dat weet je waarschijnlijk wel. Als het laatste team echt doorkomt, dan gaan die vrijwilligers ook altijd bij elkaar komen. Ja, dan wordt het een soort erehaag als het ware. En dat is toch eigenlijk ook altijd wel weer een heel mooi moment. Dat vind ik nou eigenlijk altijd wel een beetje het kippenvel momentje van zo'n Europa-run.
1: Ja, wat je dan eigenlijk ziet is dat dan de Europa-run is afgerond. Een heel weekend, eigenlijk een heel jaar, hebben we er dan met z'n allen naartoe geleefd. En dan komt Concrete of Paradise. Dat is eigenlijk het volkslied van de Europa-run. En dan gaan al die vrijwilligers die ook, ja, 500, die ook gewoon die hele routes helemaal zijn afgegaan om ervoor te zorgen dat voor al die teams het zo goed mogelijk allemaal geregeld werd. Zo had je promo's teams, maar je had ook speciale steunpunten. Je had motorrijders. Je hebt van alles en nog wat. En dat is zo bijzonder. En ook voor hun is dan de ontlading daar. Want ook zij doen het vaak voor iemand die zij kennen. En dan komt dat lied. En dan komt dat laatste team. En dan weten ze één ding zeker. Dit was Europa Run, de 35e editie. Maar zover is het nog niet. We hebben nog ongeveer, volgens mij, nog 5 teams te gaan.
4: Ja, zo is het. En die moeten natuurlijk nog binnenkomen hier op de Coolsingel. Voordat we dat mooie moment dadelijk natuurlijk ook live gaan meepakken. Ja, dat net even over Vangelis Conquest of Paradise. Ik heb wel eens mensen gesproken die zeiden, maar dat nummer is toch speciaal voor de Europa Run gemaakt. Nou, dat is niet zo. Overigens, over Europa Run platen gesproken. Ja, doorkomsten, daar heb je ook altijd van die nummers. Hè. Justin de Wild is dit jaar heel erg veel gedraaid natuurlijk als echte platen door alle teams. Maar ik heb er nog eentje voor je. Die gaan we nu draaien. Want Samuel Belte, dat is er natuurlijk ook eentje. En wat wou je zeggen, Kevin?
1: Wat ik erover eigenlijk wilde zeggen is, echte liefde is te koop. Dan ga je naar roparun.nl of de doneerknop die je op televisie ziet als je naar de televisie kijkt. En dan geef je wat geld en dan geef je dus ook echte liefde.

0: ik kan me voorstellen als je op dit moment in de auto zit en mee hebt gedaan aan deze 35e editie van de Europa Run en je hoort dan Samuel Welten, dat je nou misschien ook denkt, nu even niet. Of dat je misschien zoiets hebt van, we gaan het feestje gewoon nog even voortzetten. Ja, het kan eigenlijk twee kanten op, maar leuk is die wel. Echte liefde is te koop. En liefde, die zien we hier vandaag genoeg op de Kool Single. Natuurlijk ook emotionele momenten. Mensen die elkaar weer zien na zo'n zware Europa Run, want dat was die. En dat kwam natuurlijk met name, en dat is al heel vaak genoemd natuurlijk, Kevin, door die temperaturen. Het was bloedje heet. Maar uiteindelijk ja, heeft toch iedereen die Kool Single gered. Althans, bijna natuurlijk, want het laatste team moet ook nog gaan komen. En wij zijn er in ieder geval op TV Rijnmond nog tot 6:30. En daarna zijn wij nog eventjes op roparun.nl en Roparun Radio natuurlijk tot 7:00 te beluisteren. Maar in ieder geval nog een kwartier hier. En dan hopen we natuurlijk wel dat laatste team mee te kunnen nemen.
1: Nou, ik kan je vertellen, dat gaat wel gewoon gebeuren hoor. Dat voel ik aan mijn water, dat voel ik aan de zon eigenlijk. Dat kan ik eigenlijk beter zeggen. Want ja, je kan het natuurlijk niet helemaal goed voorspellen. Hè? Want als je 500 kilometer moet rennen en je begint vanaf zaterdag, ja, hoe laat kom je dan aan op de Kool Single? Hoe plan je zoiets? Nou, daar zit een hele planning en een hele registratie achter. En uiteindelijk komen ze erachter. Zo laat komen ze ongeveer op de finish. En ja, dan hebben ze de hele dag om hier op tijd aan te komen. En geloof mij, al deze mensen die gaan hier niet weg voordat het allerlaatste team hier voorbij is gekomen.
0: Nee, en ik kan me ook voorstellen, als je dan natuurlijk bijna bij die finish bent en je weet van joh, we mogen tot 6:30. Ja, dat je ook gewoon nog even wacht natuurlijk. En dat je denkt van joh, we staan gezellig even een drankje te doen voordat we echt naar die finishboog toe lopen. Laten we gewoon nog heel even wachten. Ja, dat is natuurlijk ook heel logisch. En ja, dus dan kan het wel eens een beetje later worden. Maar uiteindelijk ziet het er gewoon eruit natuurlijk dat iedereen ruim op tijd binnen is. En dat we gewoon weer een geweldige Europa Run hebben. En wellicht dat we natuurlijk zometeen ook nog wel even Leslie Wolters, directeur van de Europa Run, hier langs zullen zien komen. En met hem blikken we meestal aan het einde van in ieder geval deze uitzending nog even terug om te kijken hoe het nu echt gegaan is. Of er toch voor hem nog dingen zijn die misschien volgend jaar toch weer anders gaan. Wellicht komt er een nieuwe route. Dat zou, ja, ik verwacht het niet, maar je weet het, bij Europa Run weet je het nooit.
1: Nou ja, er is wel eigenlijk een nieuwe route, een hele kleine. Die is namelijk die was afgelopen vrijdag. Die was ietsje eerder dan de hele Europa Run. En dat was namelijk bij de start van Nederland. Dat was Vliegbijlsters Twente. En dat was de Kids Run.
0: Ah,
1: en
0: ja,
1: als het goed is, gaan ze die de komende jaren veel verder uitbreiden. Dus dan ga je later nog veel meer over horen over die Kids Run.
0: Ik hoor het al, we hebben Leslie niet nodig voor de primeurtjes, maar Kevin weet ze gewoon al. En dat is het mooie natuurlijk. Jij bent ook gewoon het hele weekend natuurlijk op pad geweest en op die route gezeten. En ik heb met name vertoefd in de radiostudio in Barendrecht. Ja, dan krijg je toch andere dingen mee. En des te leuker natuurlijk dat we hier dan vandaag ook samen hier op de finish staan in Rotterdam op de Kool Single. En mocht je nu via de radio luisteren en denken, ik ga er nog even naartoe. Ja, misschien ben je nu wat laat. Ik zou nu gewoon lekker via de radio of televisie blijven kijken. En volgens mij iets eerder dan we gewend zijn, maar gaan we nu even naar het nieuws, want hij staat inmiddels naast ons, Mario Kwaithaal.
2: Je bent erbij, de 35e Europa Run, samen met Europa Run Radio.
3: Goedenavond, ja, het is 12 minuten voor 6:30. Het is alleen nog wachten op de Turfrunners, team 328. Zij zijn het laatste team dat moet finishen op de Kool Single. En ze zijn nu onderweg van de Erasmusbrug naar het stadhuis voor de laatste loodjes. De afgelopen 6,5 uur hebben we al kunnen genieten van alle andere teams die de estafettetocht hebben afgelegd. Vrijdagavond begonnen vanuit Klaster in Frankrijk of Vliegbasis Twente in Enschede. Als laatste vertrok team KMA vrijdagavond en zij waren vanmiddag om 11:45 als eerste binnen. Het was dit jaar een warme Europa Run, of eigenlijk gewoon een ronduit hete Europa Run. Maar wel één zonder grote problemen, zei de organisatie vanmorgen. De teams waren goed voorbereid op de zware omstandigheden, want er werd meerdere keren herhaald om genoeg te drinken, elektrolyten binnen te krijgen en om genoeg te eten en drinken. Vanuit de organisatie gingen er 30.000 flesjes water mee, goed voor 15.000 liter. Sommige teams hebben bij het finish op de Kool Single ook laten zien welk bedrag ze hebben opgehaald. Zo had team 293 Steamwork 6 cijfers en een euroteken meegenomen. Onder de finishboog werd dat in de juiste volgorde omhoog gehouden voor een bedrag van 105.000 euro. Dat is natuurlijk nog geen eindbedrag, want doneren kan nog altijd via roparun.nl. En er waren ook genoeg emotionele momenten op de laatste dag van de Europa Run. Zo werden de teams in Andel onthaald met een Ik mis je laantje, waar foto's van dierbaren hingen die zijn overleden. En veel teams hebben de Europa Run Gerbera, die ze op de finish kregen, in het hek bij de finish gehangen, als herinnering aan iemand die er niet meer bij kon zijn. Het Roperen Radio weer. Op de Coolsingel zijn we ook met het weer over het hoogtepunt heen. De temperatuur is een graadje gezakt naar 28 graden. Vanavond is het nog lang aangenaam om te kunnen nagenieten van de Roperum. Het blijft ook nog de hele avond boven de 25 graden. Dat was het nieuws op Roperum Radio. Meer nieuws lees je nog steeds in ons liveblog op roparun.nl.
1: En dan is het genieten. De Europa Run het hele weekend lang. En ook de hele dag lang hoor je de Europa Run. Als je daarna helemaal gillend gek van wordt, geen probleem. Morgen is het afgelopen. Sterker nog, heel eventjes nog. En dan is het afgelopen. En weer naar echte vanaf. Moet je gewoon heel veel geld doneren. Dan is dit namelijk allemaal niet meer nodig.
0: Dat heb je mooi gezegd, Kevin, want zo is het natuurlijk uiteindelijk. En nou ja, geld blijft altijd nodig natuurlijk, want altijd zijn er wel weer nieuwe doelen die gesteund moeten worden. En geld gaat ook een keertje op, zo is dat ook in ieder geval. Wij gaan weer even naar Samantha. Samantha, we spraken jou eerder, toen was jij bij het laatste team. Dat was op de Kop van Zuid. Ik denk dat jij nog steeds bij dat laatste team bent, maar ik hoop niet meer bij de Kop van Zuid op dit moment.
1: Ja, ze is niet op de Kop van Zuid. Ze is in ieder geval ook niet in beeld of te horen. Dus daar komen we zo meteen. Want dat laatste team, daar willen we zo meteen van alles en nog wat over weten. Ja, begon ooit als een grapje in 1992. Ik heb het al een paar keer gezegd. Uiteindelijk is er, ik heb het even een beetje uitgerekend de afgelopen tijd, meer dan 100 miljoen euro opgehaald. En ja, dat is niet normaal mooi. Ik ga dus mee op de route, net zoals heel veel andere vrijwilligers die mee op de route zijn gegaan. En dan kom je wel eens bijvoorbeeld voorbij een hospice. Een plek waar mensen met kanker eigenlijk op een laatste moment van hun leven zijn en daar nog een beetje draaglijk kunnen leven. En die mensen die zijn zo dankbaar voor de Europa Run. Die zeggen, ja, zonder de Europa Run bestaan sommige dingen niet. Dan kunnen wij met de hospice sommige dingen helemaal niet realiseren. En heel eerlijk, ik weet eigenlijk niet meer in welke plaats ik was, want je komt op zoveel verschillende plekken. Maar dan zitten al die mensen te klappen voor al die Europa Runners die voorbij komen. En ik sprak een meneer die aan het einde is van zijn leven en die zei, ik heb een hele mooie dag. Ik geniet hiervan. En dat allemaal omdat ik weet wat al die mensen voor mij doen. Misschien is het voor mij te laat, maar voor de mensen die het nog nodig hebben hierna. En dat is zo belangrijk.
0: Ja, dat is het mooie inderdaad van de Europa Run. En ja, je hoort ook dingen die je eigenlijk niet weet. Want bijvoorbeeld zo'n hospice, ik dacht altijd van dat is een plek waar het heel droevig eraan toe gaat. En die momenten zijn er natuurlijk ook, maar er wordt ook heel veel gelachen. En ik hoorde gisteren op de radio ook iemand vertellen, die zei van ja, de meest, hoe zeg je dat, platte grappen en de meest zwarte humor, ja, die kom je toch daar tegen. Dat maakt het ook wel weer mooi. Dus je komt ook wel een beetje in aanraking met de realiteit. En je ziet dan echt een keer, en dat doet Europa nu natuurlijk ook, die maakt ook wel een beetje inzichtelijk van wat is nou eigenlijk zo'n hospice? Wat gebeurt daar? En dat geldt voor heel veel van die dingen natuurlijk. Dus je krijgt ook wel wat meer mee. En dat is ook het mooie, vind ik zelf, van de Europa Run. Is dat natuurlijk, er komt heel veel geld binnen en je hebt heel veel goede doelen. Maar bij Europa Run, en dat is heel erg mooi natuurlijk, blijft er ook heel weinig aan die strijkstok hangen. Want ja, dat is natuurlijk ook nog wel bij sommige doelen waar nog wel eens discussie over is. Hè? Hoeveel een directeur verdient, hoeveel er daar naartoe gaat. Maar Europa Run zegt gewoon, nee, we houden een hele kleine organisatie. Heel veel vrijwilligers. Die vrijwilligers die moeten het doen. En uiteindelijk gaat gewoon, nou ja, ik weet niet hoeveel het precies is, maar een heel groot percentage gaat uiteindelijk naar al die doelen toe. En dat is mooi natuurlijk.
1: Je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld naar onderzoek gaan. En dat is ook hartstikke belangrijk. Maar dit is zo tastbaar. Dit zie je meteen waarvoor je het doet. Bijvoorbeeld zo'n koppelbed. Bijvoorbeeld zo'n stoel. Maar ik hoorde net in mijn oortje dat we richting het laatste team gaan kijken. Dus we gaan eventjes naar Samantha.
4: Tim, we staan klaar. Tim, ik kom eens even met de cameraman. Hij geniet van de Erasmusbrug. Want hoe gaaf, ze zijn er net overheen gekomen. Team Dalen, we komen steeds dichter bij de Coolsingel. Op naar die finish, hè?
5: Jazeker. Heel fijn.
4: Petra, je bent heel trots, want je staat hier met je hele familie.
6: Nou, een heel groot deel. Ik ben als eerste begonnen eigenlijk van ons gezin. En een jaar later is mijn man mee gaan doen en onze dochter die daar staat. En nu is ook nog een schoondochter mee. En de vader van een andere schoondochter, van een andere dochter. Dus we hebben een heel clubje bij elkaar en dat is zo speciaal. Ja.
4: Hoe is dat?
6: Ja, dat is op het moment een heel emotioneel. En vooral als je het ook weet dat je het voor mensen doet. En het is heel fijn dat je het gelijk dan met je eigen gezinnetje kan delen.
4: Ja, we lopen dan nu met elkaar naar de finish. Dus heel speciaal. Ja. En je draagt dus wat mee met elkaar.
6: Jazeker, ja. Dat begon met een vader die al 18 jaar geleden aan een hersentumor overleden is. Die we het laatste stukje hebben begeleid. En ja, dan blijft het altijd een speciaal plekje bij je houden. En dat wordt bij zulke evenementen komt het nog even extra naar voren. En gisteren was zijn sterfdag, dus dan is het helemaal bijzonder. En het is heel fijn omdat je zoveel mensen om je heen hebt die precies weten waar het over gaat. Als je dan emotioneel bent. En dat mag ook. En dat is fijn.
4: Ja, ontzettend mooi. Dus Team Dalen heeft hier doorheen gehaald. 328. Zeker. We gaan steeds een stapje dichterbij naar die finish. Hoe gaat dat?
3: Het gaat heel goed. Volgens mij gaan we de goede kant op.
4: Zullen we gaan doorlopen? We komen eraan.
1: Ja, en dan komen er dus nog wat teams binnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet inmiddels eventjes niet nog hoeveel teams er zijn. Maar ik zie wel alle vrijwilligers achter ons gaan klaarstaan. En dat is meestal een teken dat het einde in zicht is. En dat de Europa Run 2026, de 35e editie, toch wel weer een hele mooie is.
0: Ja, dat blijft ook altijd een gek moment natuurlijk, hè, als die vrijwilligers daar staan. Want dan heb je ook weer ineens het besef van, dit was het dan gewoon alweer. Het zit er echt alweer bijna op. We moeten gewoon weer een jaar gaan wachten, Kevin, om hier weer te staan. En ja, het leven is hard, soms ook voor ons.
1: Dat is zeker waar. En ik moet zeggen, ik heb dit nu ongeveer een jaar of 13 gedaan. Dit is mijn laatste keer. Dat betekent niet dat de Europa Run uit mijn hart zit, hè. De Europa Run blijft in je hart zitten, want ik denk als je nu ook aan het luisteren bent of aan het volgen bent wat we allemaal aan het doen zijn, dan kom je er vanzelf wel achter dat de Europa Run een soort virus is waar je eigenlijk niet vanaf komt. Van corona wilden we heel snel af, maar de Europa Run virus blijft eigenlijk je hele leven in je lichaam zitten. En kortom, ja, dit is zo mooi om te zien. Dit blijft voor altijd mooi.
0: Ja, dat is het ook. En het went ook uiteindelijk nooit, hè. Want elk jaar heb je toch weer van die momenten dat je denkt van, oh, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dit komt toch wel weer even binnen. Dit is toch weer zo'n plek waar ik eigenlijk ook nog nooit geweest ben. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal van die dingen die Europa Run met zich meebrengt. En het zijn twee routes. Eentje vanuit Frankrijk, eentje vanuit Nederland. En nou goed, uiteindelijk komen ze natuurlijk een groot gedeelte ook door Nederland heen. En al die doorkomsten. In Frankrijk is dat nog steeds wat minder. We moeten misschien ook toch eens zorgen dat die Fransen ook ietsje meer Europa Run in zich krijgen. Maar in Nederland, ja, daar is het toch een soort olievlek die over het land heen aan het gaan is, hè?
1: Ja, en ik ga nu de mensen in de regie een beetje zenuwachtig maken, want dat vind ik gewoon leuk om te doen. Lisanne Spaander, die heeft een speciaal liedje namens de Europa Run gemaakt. Is een zangeres, ze heeft zelf ook kanker meegemaakt. En ze deed dat hier vanmiddag. En dat was zo erg prachtig om te zien. Nou, wil je dat nou zien? Wil je dat nou terugkijken? Dat kan, hè? Want je kan straks natuurlijk deze hele compilatie kan je allemaal voorbij zien komen. Wat er nou allemaal is gebeurd. Dus ook Lisanne Spaander. Maar dat was een mooi moment. En eigenlijk wat zij zingt, ze zegt, mag ik je bedanken? En dat zingt ze dan naar al die teamleden, naar al die mensen die dat speciaal zoveel geld ophalen. Onder andere voor mensen zoals zij.
0: Ja, en dat is het mooie inderdaad van de Europa Run. En misschien, Kevin, en nu we het erover hebben, zo zit ik er ineens aan te denken, misschien is het ook wel leuk dat wij gewoon ervoor zorgen dat het nummer gewoon de Nederlandse top 40 in komt. Want als iedereen die nu kijkt en luistert naar dit mooie programma, als die natuurlijk vanavond even de Spotify openen en dat liedje gewoon even, nou, misschien 10 keer achter elkaar afspelen. Nou, volgens mij is het volgende week nummertje 1 dan, denk ik, in die lijst.
1: Nou ja, ik zou bijna zeggen, dan moet je deze DJ vragen, want ik heb 10 keer wel Cheerio voorbij horen komen. En dat maakt niet uit, want dat is leuk, want die teams die iedere keer aankomen, die horen hem wel voor het eerst.
0: Ja, zo is het ook. Maar wat mij betreft, Cheerio van nummer 1 af en Lisanne Spaander gewoon volgende week op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het zou toch mooi zijn als we dat met z'n allen voor elkaar krijgen hier bij Europa Run. Want het is een mooi evenement. Ja, als je meekijkt via TV Rijnmond, dan zie je achter ons, nou goed, als je goed kijkt, ook alle vrijwilligers daar met de blauwe polo's aan. Inmiddels als een soort erehaag naast elkaar staan. We zien het op dit moment ook in beeld. En daar gaat zo het laatste team doorheen komen, die natuurlijk ja, absoluut op een magische manier worden binnengehaald. Want ja, dat is dat kippenvel momentje.
1: Het is bloedheet hier, maar kippenvel gaat hier zeker komen. En die zie je eigenlijk al de hele dag. Ik zie teams hier voorbij komen, ja, alsof dat ze helemaal niet hebben gerend of helemaal kapot zijn gegaan. Maar dat komt omdat de sfeer er vandaag super in zit hier op de Coolsingel. En ik wilde ook nog heel eventjes dat Concrete of Paradise worden. Ik dacht, is het al zover? Maar zover is het nog niet. Nee hoor, we gaan gewoon weer naar hele vrolijke muziek. Maar 5000 deelnemers zijn vrijdag, of zaterdag moet ik zeggen, begonnen in Nederland en in Frankrijk. Die zijn dag en nacht door een grote steden gegaan, door kleine dorpjes gegaan, hebben keihard gelopen. Hebben op een gegeven moment misschien ook wel gedacht, waarom doe ik dit? Op een gegeven moment komen ze dan bijvoorbeeld in een Almelo, waar dan een laan van bezinning is. Dat is een hele mooie steeg met allemaal bomen in het donker. En dan kan je, dat is gewoon heel simpel, dan kan je, krijg je een krijtje. Mag jij een naam opschrijven aan wie je denkt? En dan is het eventjes zo'n moment dat je denkt, ja, hier doen we het voor. En dan krijg je weer kracht en dan kan je weer door.
0: Nou, dat is het mooie natuurlijk aan Europa Run. En daarvoor doen al die teams ook elk jaar weer mee. En nou, ik heb volgens mij nog geen team gehoord vandaag die heeft gezegd van volgend jaar zijn we er niet bij. Natuurlijk zijn er in teams altijd wel wisselingen. Hè. Mensen worden wat ouder. Mensen hebben ook weer in hun privé- en werkleven wat veranderingen. Dus er wordt wel eens wat geschoven in teams. En dat is ook goed natuurlijk. Hè. Vers jong bloed erbij. Want daar is de Europa Run ook afgelopen jaren natuurlijk ook flink mee bezig geweest. Om toch jonge aanwas te hebben. Op scholen gebeurt het een en ander. Daar zijn diverse activiteiten. Mini-Europa-runs worden daar gehouden. Dus er gebeurt echt heel erg veel. En volgens mij moet het laatste team toch echt zo wel gaan komen. We gaan overigens op televisie, op TV Rijnmond ook iets langer door. Want uiteraard willen we de kijkers niet dit mooie moment ontzeggen. En ze gewoon lekker mee laten genieten van dat laatste team wat binnenkomt. En dat kippenvel momentje, dat is het altijd weer. Of je hier nou voor de eerste keer bent of voor de 100ste keer. Nou, dat kan nog niet. Maar het is er altijd weer.
1: Ja, ik denk dat het ongeveer nog een kwartiertje gaat duren. En dan kunnen we zeggen, de Europa Run zit er dit jaar op. Stiekem zou ik eigenlijk willen dat het misschien nog wel een week of twee duurt. Maar dat is voor niemand gezond. De Europa Run, het is ooit begonnen in 1992. Het is nu de 35ste editie. En het kan nog zoveel jaren door. Het wordt steeds groter en groter. En ja, we halen nog steeds ieder jaar zoveel geld op. Maar dat is ook nodig.
0: Zo is dat. En we zijn nog steeds dankbaar voor wat ze hebben gedaan. Sjaak Bril en Peter van der Noord. Ze mogen ook vanmiddag zeker nog wel een keer genoemd worden als de grondleggers van de Europa Run, die dus ooit richting Parijs ging. Hè. En tegenwoordig is het al lang geen Parijs meer. Het is wel Frankrijk, het is Nederland. Het is mooi. En over Frans gesproken, er is ook een mooi liedje over gemaakt door Ingrid. Tu es foutu, hoor je nu.

0: van de 35e Europa-run. De run op het leven. Het laatste team moet gaan binnenkomen. We zien ze al flink dansen, al die vrijwilligers, Kevin. Maar ja, dat laatste team is nog nergens te zien. Ik hoop maar dat ze het volhouden na zo'n zware Europa-run voor iedereen. Maar ja, volgens mij moet dat wel lukken. Voor ons is altijd het cue point natuurlijk. Als we de Conquest of Paradise horen, dat nummer, dat gaat zometeen ongetwijfeld weer klinken. Maar ik hoor het nog niet.
1: Ik kan je wel zeggen, de teams kan je bijna wel ruiken. Ze hebben natuurlijk ook behoorlijk gezweet die afgelopen dagen. Wie ze misschien ook wel gaat ruiken en dat helemaal niet erg vindt, is Samantha. Want Samantha loopt mee volgens mij met één of het laatste team.
2: Kevin, ik kan je niet heel goed horen, want wat is het ook nog een feest voor jullie. We kunnen niet wachten totdat we er aankomen. Team 328, het waren lange dagen. We zijn op weg naar de finish. En Jeroen die deelde met mij een fantastische spreuk over finishen. En het maakt dus ook dan ook niet uit dat je de laatste bent. Want Jeroen?
3: Nee, ik heb gekozen voor deze strijd, om deze aan te gaan. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Die kunnen niet kiezen. En die zijn dan, die komen uiteindelijk halen de eindstreep dan niet. En daar doen we het voor uiteindelijk met elkaar. En ik heb heel veel mensen met elkaar dit gedeeld. En ik had ook binnen 2 dagen, want ik ben pas sinds de laatste week wist ik dat ik mee ging lopen met de Europa Run. Samen met de groep Van Dalen. Fantastische club. En staat ik binnen 2 dagen met al mijn familie en alle vrienden €1100 opgehaald. En daar ben ik super trots op. En nu gaan we knallen met elkaar.
2: Lekkere energie, Jeroen. Gaan we knallen met elkaar? Kom er even bij. We lopen nu steeds dichter bij die Coolsingel. We horen de muziek. Hoe voel je je?
4: Ja, fijn. Het is achter de rug. Mooie editie.
2: Hoe heb je het ervaren zelf?
4: Warm. Nee, was prachtig. Ja, ja.
2: Wat maakte deze 35e zo mooi?
4: Het team, het met elkaar doen. Verschillende functies, verschillende rollen. En ieder doet wat hij kan. En we doen het samen.
2: Heb je zelf iemand in gedachten meegenomen?
4: Nee.
2: Maar dat is zo mooi, want je doet het wel voor een ander. En daar gaat het om. Ja. De saamhorigheid. We komen steeds dichterbij. We komen zo bij jullie terug als we met de fietsers compleet zijn. En de spandoeken. Steeds dichterbij. Die laatste finish.
1: Hier zit het feestje er wel gezellig in. Sorry, ik kan me ook even niet meer inhouden.
0: Nee, ik zie het, Kevin. Jij staat lekker mee te springen. En dat mag voor jou ook, want het is ook jouw laatste Europa-run. Helaas, jij gaat ons verlaten. Dus dan kan ik me voorstellen dat je nog even extra wil genieten ook vandaag. En dat gunnen we je natuurlijk van harte. We zijn in ieder geval nog tot 7 uur. We hadden eigenlijk al verwacht dat wij ook al lang aan die goudgele rakker zouden zitten. Maar we vinden het natuurlijk absoluut niet erg om wat langer door te gaan. Want uiteindelijk zijn we er natuurlijk om het zo goed mogelijk bij je thuis te brengen. Dit mooie feestje dat de Europa Run heet. Wat natuurlijk al 35 keer is gehouden. De finish op de Coolsingel. Mensen, de vrijwilligers, die staan er. Die zie ik nog steeds springen en hossen. Alleen ja, een laatste team als ik zo even over die Coolsingel heen kijk. Dat zien we nog steeds niet, Kevin. Dus ja, ik weet niet hoe laat ze binnen moeten komen. Maar nu mogen ze wel een beetje haast gaan maken.
1: Want er moet ook weer getraind worden voor volgend jaar. Dus ze moeten op tijd binnen zijn. Zodat ze voor volgend jaar alvast zich kunnen klaarmaken. Want die teams die zijn eigenlijk het hele jaar bezig om geld op te halen. Maar ook om mensen te regelen. Om sponsoren te regelen. Om evenementen te regelen. Ze doen echt van alles het hele jaar. Dus het is niet alleen maar dit weekend dat ze denken, oh leuk, we doen eventjes een van de grootste hardloopevenementen of sporthardloopevenementen van Nederland. Maar nee, je moet er echt dedicated voor zijn. Je moet er echt moeite voor doen. En dat doen ze allemaal met heel veel plezier. En maak ik jullie bang, dat hoeft echt niet hoor. Want je kan gewoon bij een team misschien aanhaken. En dan kan je ook gewoon de catering doen.
0: Ja, dat is ook het leuke natuurlijk aan de Europa Run. Is dat daar mensen die natuurlijk op kantoor, daar heb je toch bepaalde, ja, hoe noem je dat, gezagsverhoudingen. Hè? Dan heb je de directeur. Ja, die is op het werk natuurlijk gewoon een directeur. En ik hoorde ook verhalen tijdens de Europa Run. De directeur ligt dan gewoon in hetzelfde bed met een loper, waar natuurlijk normaal gewoon leiding aan gegeven wordt. En dan wordt er ook gezegd, ja, met de Europa Run zijn er geen rangen en is iedereen gewoon gelijk. En dat is natuurlijk ook het mooie aan zo'n evenement als de Europa Run. Je doet het met elkaar. Ja, en het kan ook niet anders natuurlijk als je dan morgen of waarschijnlijk overmorgen weer op het werk komt, dat je dan toch een iets andere band met elkaar hebt. Want die band die wordt natuurlijk wel gesmeden tijdens zo'n Europa Run. Je zit per slot van rekening toch 2-3 dagen op elkaars lip. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat gewoon een band voor het leven moet geven. Ja, en dat is natuurlijk het mooie mooie van de roperun, hè? Op elke manier die er maar te bedenken is. Het verbindt gewoon.
1: Ja, en jij zegt het. Misschien gaan ze overmorgen werken. Maar ik sprak bij de start het team van de politie in Nederland. Of in Rotterdam. De Rotterdamse politie. Die heeft ook een team. Die heeft ook allemaal hier, zijn ze hier naartoe gelopen. En ik sprak de teamcaptain. Die zei, ja, ik moet dinsdag gewoon weer aan de slag. Volgens mij 5:30. Dus als jij hier morgen een politieagent ziet, geef hem even een schouderklopje. Ook al heeft hij niet met de roperun misschien meegedaan. Maar misschien ook wel.
0: Ja, zo is het natuurlijk. De echte bikkels die gaan er gewoon morgen alweer tegenaan. En nou, volgens mij geldt dat voor jou ook wel weer. Wij gaan even naar Samantha. Samantha Ammerlaan, onze verslaggeefster die het laatste team volgt. Samantha, ja, volgens mij kan het niet anders dan dat jij op dit moment heel dicht in de buurt bent van die finishboog op de Coolsingel.
2: We zijn heel dichtbij en dat voelen we. Kijk, de team staat al helemaal te dansen, te springen. We voelen die energie, hè, jongens. We komen eraan. Ze zijn er klaar voor. Ze hebben lang gewacht en het is warm geweest. Ze hebben het heet gehad en een nodige emotie. Ik ga even op zoek naar Marianne. Marianne, jij hebt wel echt speciaal met iemand in gedachten gelopen.
5: Ja, zeker. Mijn allerbeste vriendin is 4 jaar geleden overleden aan de gevolgen van borstkanker. En zij is gewoon een hele weekend in mijn hart geweest. Heel
2: mooi. Wat is haar naam?
5: Ingrid was zij.
2: Hoe heb je Ingrid in gedachten meegenomen?
5: Ja, gewoon continu aan haar denken en meedenken. Want ze zou het ook geweldig vinden dat we dit zouden roepen haar. En ja, heel mooi.
2: En met wat voor gevoel loop jij dan nu hier op de finish, hier op de Coolsingel?
5: Ja, vol emotie. Ik vind het echt heel mooi. Ja. Ik vind het ook gewoon mooi dat we geld kunnen halen van zulke dingen. Dat misschien daardoor langer kunnen blijven leven. En een beetje onderzoeken gedaan kunnen worden. Ja, ik hoop echt dat er nog een uitkomt. Misschien dat mensen daardoor langer kunnen blijven leven.
2: Fantastisch. Geniet van jouw moment. Ik ga even uit beeld en kijk naar deze kanjers. Ze hebben net de rode Gerbera ontvangen. En we komen nog dichterbij.
1: Dit is toch mooi om te zien, hè? De Turfrunners, 328 uit Dalen. Ze komen eraan en denk je nou wat een poeha van het laatste team. Dat komt omdat zij het allerlaatste team zijn. Dat is niet omdat zij speciaal zijn. Nee, dat betekent dat we met z'n allen de Roba-run hebben afgerond. Want elk team is even belangrijk. Elke deelnemer is even belangrijk. De mensen die om 12 uur hier binnenkwamen, de mensen die om 2 uur hier binnenkwamen, de mensen die misschien geblesseerd zijn en niet hier binnenkwamen. Iedereen is even belangrijk.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo, Kevin. En het is ook geen wedstrijd, hè? Want dat wordt ook nog wel eens gedacht van, joh, goed, we moeten sneller gaan dan het team wat we net tegenkwamen. Daar moeten we weer voorbij. Nee, zo werkt de Roba-run niet. Er zijn wel verschillende starttijden, maar dat is puur bedoeld dat uiteindelijk iedereen hier ongeveer op hetzelfde moment aankomt op die Coolsingel. Nou, dat is niet helemaal gelukt, want dit team heeft toch even wat langer op zich laten wachten. Maar ja, aan de andere kant, hè, wat is er nou mooier dan een Roba-run die toch nog even een half uurtje zo op die tweede Pinkster de dag gewoon ietsje langer wordt gemaakt.
1: Ik heb één ding geleerd van de Roba-run. Je bedenkt iets en het gaat altijd precies anders dan je verwacht.
0: Ja, dat is inderdaad waar, want ja, goed, wij plannen ook heel veel dingen, maar dingen gaan altijd anders. En dat is ook het mooie aan de Roba-run. En daarom doen ook zoveel mensen, zoveel teams elk jaar weer mee natuurlijk aan dit mooie evenement.
1: Ik ga je onderbreken, dit is Country of Paradise. En dat betekent dat het laatste team eraan komt. We gaan kijken.
2: Uitdalen. Ze komen eraan. Dit is hun moment. Dankjewel.
6: We komen op de Coolsingel en we horen de Conquest of Paradise. Het lied waarmee we begonnen zijn en waarmee we ook eindigen. Het lied van verbondenheid. Het lied waarbij we denken aan de mensen die er niet meer zijn, waarvoor we het met elkaar doen. Het is ook een lied als we afsluiten dat we de tocht volbracht hebben met elkaar. Een mooi moment. Alle vrijwilligers en het team.

0: Ja, terwijl de Conquest of Paradise natuurlijk nog even doorgaat hier op de Coolsingel. En er toch ook een traantje weer vloeit bij menig vrijwilliger die hier vandaag natuurlijk ja, ook de ontlading krijgt van weer een heel mooi Pinksterweekend. Een hele mooie Europa-run. De 35e was het dit jaar alweer die bloedje heet is. Als er één ding is wat de boeken ingaat, dan zal het ongetwijfeld zijn die hoge temperaturen het hele weekend lang. Want dat is op zich wel uniek dat het zo'n warme Europa-run is geweest. We hadden allemaal zoiets van, gaat dit goed komen? Gaan we geen maatregelen moeten invoeren? Althans, de organisatie dan natuurlijk. De directeur Leslie Wolters, maar het was niet nodig. En uiteindelijk ja, is het weer een schitterende Europa Run geworden. Hè?
1: Europa Run 2026, de 35e editie. Het was een hele warme, het was weer een hele bijzondere. Maar hij is volbracht. Alle teams zijn binnen. Het is, alle vrijwilligers staan om elkaar heen, geven elkaar een knuffel. De Europa Run is volbracht voor dit jaar en we kunnen kijken bijna naar de 36e editie van volgend jaar.
0: En ik weet zeker dat de organisatie van de Europa Run dat morgenochtend al gaan doen. Want dan is de eerste evaluatie alweer op het kantoor in Schiedam. Voor wat betreft TV en Radio Rijnmond gaan wij het afronden hier vanaf de Coolsingel, Kevin. Met al die mensen hebben we natuurlijk vandaag een schitterende productie neergezet. Waar ook wij natuurlijk best een beetje trots op mogen zijn. Vanavond bij TV Rijnmond is er nog een mooie compilatie te zien van alles. Dus mensen die toch iets gemist hebben of er geen genoeg van kunnen krijgen. Ja, vanavond is er gewoon nog een mogelijkheid om het allemaal met een lekker biertje erbij of een ander drankje, om het allemaal nog een keer tot je te nemen. Voor wat ons betreft denk ik, Kevin, nou ja, voor jou betreft niet tot volgend jaar, maar
1: dat betekent niet dat ik hier niet bij ben. Als ik hier niet sta, Europa Run zit voor altijd in je hart.
0: Zo is het ook. Dankjewel voor het kijken en een fijne avond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
8: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
0: Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

0: Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja hoor, meneer Van Hooijdonk.
1: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
3: Nou,

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of de Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang. Ethisch na 8.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies na achten neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: de jaren 80. Ieder kapsel was licht ontvlambaar. Net als de hits. Je hoort ze dit uur op Radio Rijnmond.
1: Am I dreaming?
2: No.
1: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
2: Look, I must have a star on my door.
1: Or better still.
2: A door? A door?
1: Swing doors, huh?

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
3: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
4: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
3: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
4: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
0: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Steel Power by Pritec.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.